0: voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Teun Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400...

0: meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Goedemorgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij deze nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto Ether 107.9 FM. En vandaag 19 mei, dinsdag 17 mei, komen wij nogmaals hier op Radio Mart om u te brengen het goede nieuws en te laten weten dat God, hij klaar staat om u te helpen. Maakt niet uit wie u bent en wat de situatie is of wat u al heeft gedaan. God, hij wilt u versterken. Niet alleen versterken, sterker nog, laat me het zo zeggen, hij wilt ook in ons wonen. Daarom op de dag van Pinksteren gebeurde er iets heel groots. Heel groots. Zijn geest, de Heilige Geest, komt de uitstorting van de Heilige Geest, zoals de Bijbel dat ons leert, dat op die dag gebeurde. En hij... Het is een belofte die nakomt. En aanstaande zondag, we zijn ons aan het voorbereiden voor aanstaande zondag, omdat het zal dan Pinksteren zijn. Het zal ook het moment zijn waar wij de kracht zullen ontvangen en de Heilige Geest ons zal versterken. Pastor, wie is de Heilige Geest? Gisteren lazen we het ook een beetje. Zijn vruchten daarvan en vandaag ga ik daarover praten. De tweede vrucht. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, vandaag gaan we praten over de blijdschap, iets meer over de blijdschap. Zodat u die het niet heeft en wilt hem zou kunnen ontvangen. De blijdschap. De blijdschap van God in ons binnenste. Maar zometeen gaan we meer praten hierover. We zullen ook u laten horen vandaag weer een ander levensverhaal van iemand die door het geloof gezegend werd. Maar voordat we daar naartoe gaan, bereid ook, vergeet niet uw water voor te bereiden, want ongeveer 7:55 zullen wij samen het water zegenen, zodat we niet zullen drinken dat God u zal versterken. Goed, maar eerst laten we luisteren naar dit hele mooie lied en we komen zo meteen terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. We gaan ook nu luisteren naar een levensverhaal van een persoon die door het geloof herstelling kon vinden. Misschien bent u aan het luisteren en bent u op zoek naar de herstelling en u weet niet wat u moet doen. Dan luister naar deze verhaal. Dat gaat u een voorbeeld geven van wat de persoon heeft gedaan door het geloof en hoe zij werd geholpen en ondersteund. En als u hetzelfde zal doen, geloven wij ook dat u ook ondersteund hierin zal worden. Luisteren we nu naar dit verhaal en we komen zo meteen terug.
2: Mijn naam is Meryl. Ja, mijn leven voordat ik naar de kerk kwam was eigenlijk vrij normaal. Ik was een tienerkind en mijn ouders die gingen scheiden. En het voelde voor mij alsof ik tussen hun in kwam te staan. Ik kwam naar de kerk door een uitnodiging van mijn moeder. Zij had een uitzending gehoord op de radio en kwam toen zo naar de kerk, waarna ik dus ook kwam met haar. Nou, wat mij aandacht trok in de kerk was dat het geloven heel praktisch werd gebracht. Ik kon het heel goed begrijpen wat er verteld werd. Het was niet met heel veel moeilijke woorden, maar echt met de vertaling naar wat ik kon herkennen. En daardoor kon ik begrijpen dat ik kon deelnemen aan verschillende voorstellen die er zijn in de kerk om de situaties in mijn leven te veranderen. Nou, wat ik deed om de situatie te veranderen, zoals de leegte die ik voelde en depressief en ongelukkig dat ik voelde. En de doelen die ik graag wilde behalen in mijn leven, dat lukte niet. Dus wat ik daardoor deed hier in de kerk was deelnemen aan de voorstellen. Op de vrijdagen, hetgeen wat geleerd werd, paste ik toe in mijn eigen leven. Ik bleef deelnemen. Dat heeft er dan heel veel gebracht, heel veel veranderingen gebracht. Nou, de eerste verandering die ik heb gezien is na een voorstel dat ik een woning had gevonden. Ik was daarnaar op zoek. En het werd eigenlijk op de plek waar ik geholpen werd, werd me achteraf gezegd dat het mij, dat zij bereid waren om mij te helpen, maar ik eigenlijk niet voldeed. Dus dat was een van de eerste dingen dat ik heel veel dingen in mijn financiële leven veranderingen begon te zien. Wat ik in ieder geval merkte met alle situaties die ik innerlijk ervaarde, dus die leegte die ik merkte, die depressie die ik merkte, dat ik steeds meer een andere oplossing daarin zocht. Dus ik ervaarde eigenlijk een rust, een vrede in mijn binnenste. En eigenlijk ook wel een innerlijke kracht om het niet alleen te doen. Maar dat ik gewoon samen met God hetgeen wat ik ervaarde kon veranderen. Nou ja, vandaag de dag zou ik mijn leven en mezelf omschrijven als heel gelukkig. Innerlijke vrede heb ik echt. Ja, dat je echt gewoon, dat ik gewoon vrede ervaar ondanks de problemen of omstandigheden van het leven. Gelukkig. Ik heb een heel mooi leven gekregen van God. Dus vandaag de dag echt totaal anders. En nu, als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik, ik ben zo benieuwd wat God nog meer in petto heeft voor mij. Want als ik terugblik, dan is het zoveel moois wat hij heeft gedaan, dat ik alleen maar hoopvol ben voor al het mooie wat hij nog meer wil doen in mijn leven. Ja, ik vind het belangrijk om mee te geven aan de persoon die nu luistert naar mij, om te laten weten dat er een oplossing is voor wat dan ook, wat je meemaakt op dit moment. Dat je het niet alleen hoeft te doen. En de universele kerk klaar voor je staat om je te helpen op een praktische manier.
1: Ik denk dat beter dan dat, het is al moeilijk om te zeggen, maar een persoon die zelf persoonlijk heeft Gods macht kunnen ervaren. En heel graag zou willen dat u ook dat zou ervaren. De vrede, de herstelling, de transformatie. Deze blijdschap dat God zelf geeft. En dat is ook.

wat het woord van God ons leert. En wanneer we praten over Pinksteren, Pinksteren gebeurde

dat de Heilige Geest geeft, is de blijdschap. Ja, want hoe vaak gaan wij door strijden heen en we ontbreken er die blijdschap. En die blijdschap is niet van, ik ben een persoon die de hele dag lacht. Nee, maar is de blijdschap van dat de dingen goed gaan komen. De hoopvol zijn. En soms door zoveel situaties voelen wij onszelf niet meer geliefd. Wij worden niet meer, we voelen onszelf niet meer hoopvol. Die blijdschap in ons binnenste. Maar God geeft het aan ons, zodat ongeacht de situatie of de moeilijkheden, wij het altijd bij ons zal hebben. En daarom zegt hij ook, wanneer hij praat in zijn woord in Johannes 15, dan praat hij ook hier over in vers 11, zegt hij deze dingen, dus hoofdstuk 15 vers 11, zegt zo, deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal zijn. Dus Jezus, hij wil dat u het ontvangt en zodat het in u zal blijven en compleet zal zijn. Een complete blijdschap. Niet een klein beetje. Een complete blijdschap. Dat is wat God wil. Zodat in alle situaties, in alle moeilijkheden, u doorheen gaat. Dat u ondersteund zal worden door die blijdschap. U gelooft dat het zal goed komen. Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen in hoe die blijdschap in praktijk is. Maar stelt u eens voor, u heeft een slecht nieuws gekregen over iets en u weet niet eens hoe u moet aanpakken. Maar in uw binnenste komt is de blijdschap en die komt op dat moment naar boven omdat u het nodig heeft. En die laat weten, die blijdschap geeft die glimlach van ik weet dat God met mij is en hij gaat mij hierin helpen. Het gaat allemaal goed komen. Dus dat is datgene wat de blijdschap doet. En dat is ook wat wij zien, wat gebeurde in het verhaal van Merel. God bracht de vreugde weer terug naar haar en ondersteunde haar ook. En zo geloven wij ook dat het ook u zal ondersteunen. Daarom aanstaande zondag, mis niet deze gelegenheid. En misschien bent u aan het luisteren en u heeft al gezegd, nee, ik ga een dag na de kerk komen. Ik zou heel graag een dag willen komen. Dan laat die dag aanstaande zondag zijn. Deze speciale gelegenheid. De Pinksterdag. Waar wij God zullen vragen voor zijn versterking in uw leven. En hij zal nieuwe leven brengen in uw binnenste. Waardoor u versterkt, vernieuwd zal worden. Goed, morgen gaan we ook hier weer over praten. We gaan nog eentje bespreken. Een van de vruchten, zodat u het zou kunnen begrijpen. En ook, hoe kan ik dat zeggen, erna kunnen verlangen. En aanstaande zondag, wanneer u komt en wij de dienst zullen beginnen. Wij zullen bidden, wij zullen God zoeken, zijn aanwezigheid zoeken. Zal hij dit bevestigen. Deze woorden in uw leven. Dus dan wordt het niet alleen maar een theorie of een bepaalde woord vanuit de Bijbel. Het wordt ook werkelijkheid in uw leven. Daarom mis het niet. Aanstaande zondag, het zal zijn aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie of als u meer informatie wilt, dan kunt u gaan of naar de website ukgr.nl of u kunt een bericht sturen naar onze WhatsApp-nummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En ik geloof dat Gods vrede over u zal komen. Goed, dan wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Wij gaan ons al voorbereiden voor het gebed, omdat wij geloven dat God u zal aanraken, zal versterken. En misschien zegt u, pastor, ik zou heel graag deze blijdschap willen hebben. Dan zeg dat aan God. En misschien zegt u, ja, maar ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. Of ik weet niet als ik het waar ben. Nee, maakt u geen zorgen. Hij wil dat het over iedereen zal komen. Alleen u dient uw hart openmaken en met hem praten. Laten wij

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. In de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus kom ik samen met alle luisteraars, Heere, in uw naam om u te vragen voor onze voorbereiding voor aanstaande zondag. Toen u met de hemelvaart ging en u sprak tot hen om te blijven wachten. Te wachten op de Heilige Geest. Hem te verwachten. Dat houdt in, mijn Heere. Er komt iemand bijzonder en ik moet blijven wachten op hem. Ik moet blijven kijken, de uitkijk zijn om te kijken wanneer hij komt. Ja, mijn Heere. En wij kijken naar uit om uw geest te ontvangen. Uw kracht, de Heilige Geest, de werk dat hij zal doen in ons. Om ons nog sterker te maken. Blijer. Mijn Heere, om ons te ondersteunen door alle moeilijke momenten heen. Zoals we vandaag spraken, deze blijdschap. Ja, mijn Heere. Deze blijdschap dat alles overdekt en ons sterk maakt. Natuurlijk voelen wij soms de pijn van het verlies of de pijn van een bepaalde situatie. Maar uw geest die ons daarbij helpt en ons daarin ondersteunt. Ons opricht. En dat is wat ik u vraag. Maar Heer, ondersteun diegenen die dat nodig hebben op dit moment. Ondersteun hun. En breng uw licht en versterking in de naam van de Heer Jezus Christus. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, mijn Heer, deze persoon rust zal ontvangen, kracht zal ontvangen. En het hart voorbereid zal zijn, zodat uw geest deze blijdschap zal kunnen brengen. Mijn Heer, en één worden met deze persoon. Zo vraag ik u en dank ik u. Het water dat verlichting zal brengen. Het water dat kracht zal brengen. En herstel zal brengen. Zo vraag ik naar u. En dank ik u. Omdat ik geloof dat u uw werk heeft gedaan. In de naam van de Heer Jezus Christus. Daar waar u bent, mijn vriend en vriendin. Ontvang Gods vrede. Daar waar u bent, ontvang Gods kracht. Misschien ligt u in het ziekenhuis. In een verzorgingstehuis. Thuis. Onderweg. Ontvang daar God zegen. Hij versterkt u. En hij brengt zijn blijdschap tot u. En aanstaande zondag zal dat verzegeld worden. Zodat u compleet vrij zal zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus. Het water is gezegend. U bent gezegend. In Jezus Christus naam. Als u daarin gelooft, zeg. Amen. En drink nu van het water.

Heel goed, mijn vriendin, ik geloof dat God u heeft gezegend. Drink met geloof en geloof dat, of houd het geloof vast en strijd ermee. En aanstaande zondag, doe de moeite. Pastoor, ik ga al naar een kerk. Dan ga aanstaande zondag naar uw kerk met dit geloof, heren. Ik wil uw geest hebben in mij, die mij vernieuwt, die mij versterkt. Ik wil deze blijdschap hebben dat uw woord belooft. Dat wil ik hebben. Misschien zegt u, ik ben al lang niet meer naar de kerk gegaan. Dan ga terug of kom terug. Maar pastoor, er is veel dingen gebeurd, daarom ben ik niet meer gegaan. Laat dat op dit moment aan de kant, omdat diegene die blijft zonder de blijdschap, soms zijn wij. Zetten die gedachten, die meningsverschillen, die trots aan de kant. En we zijn niet aan het praten over de ander. We zijn aan het praten tussen uw band, tussen u en God. Ons band tussen ons en God. Die is belangrijker dan wie dan ook over wat de persoon ook heeft gedaan. En natuurlijk, vergeet niet, waar mensen is, waar mensen zijn, daar zijn problemen. Ja, pastoor, ik ga niet komen totdat de persoon sorry zal zeggen. Nou, ik weet niet als deze persoon u sorry gaat zeggen, ja of nee. Maar als u misschien door iets heeft meegemaakt in de kerk, en u heeft dat nodig, dan namens hun wil ik u vragen, sorry. Vergeef hun, vergeef mij als iets heb gedaan. Maar laat het niet tussen u en God komen. Omdat hij is veel belangrijker dan alles wat wij als mensen doen. Kom en zoek hem, want wat hij heeft beloofd is zodat hij zou kunnen wonen in u. Dus niet alleen maar hem hebben met u, ja, in uw omgeving, maar in u. Zodat hij u dit liefde zou hebben, zoals we gisteren hebben gesproken. Zodat u zult kunnen hebben de blijdschap. En morgen gaan wij ook meer hierover praten. Want dan gaan wij praten over de vrede. De vrede die hij ook geeft. Morgen gaan we daar meer over praten. En ik weet zeker dat het u ook zal helpen en te beseffen hoe wij hem nodig hebben. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag. Voor meer informatie kunt u gaan naar onze website ukgr.nl. Daar kunt u meer vinden. Wilt u informatie vanuit ons direct, dan kunt u ook ons bericht sturen naar 0682906638. En aanstaande zondag, Pinksterdag, de eerste Pinksterdag, zullen wij zijn om 10:00 aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag. En morgen naar het nieuws van 7:00 zullen wij weer hier zijn. Ik wens u Gods kracht en deze blijdschap toe.

met Don't Walk Away. Een van mijn favoriete nummers, zou ik zeggen. Het is vandaag 19 mei 2026. En net hoort u het programma van de UKGR met broeder Eddie. Eddie de Rosario, als het allemaal goed is. We gaan dus zometeen doordenderen met de volgende hit. Het is nu 6 minuten over 7:30. Living Doll, uiteraard van Cliff Richard. En zometeen hebben we Dr. Hoek, waarom ik dat nummer ga draaien. Dat is natuurlijk het overlijden van de hoofdzanger, eigenlijk de frontman. Maar daar gaan we het straks over hebben. Maar nu is Living Doll van Cliff Richard.

mooi is dat inderdaad, van Cliff Richard, een van zijn oude nummers. Hoort u net uit de jaren 60, bijna uit de 70, zou ik het zeggen. We zullen verder gaan door, of we zullen doordenderen met de volgende hit van Dr. Hook, zoals ik net heb beloofd. Want een van de zangers, de hoofdzanger, is overleden gisteravond, als het goed is. Heb ik dat nieuws meegekregen.

kende dat, deze hit. Maar hij heeft ook heel wat andere nummers ook gezongen. Maar dit was een van zijn favoriete, of een van mijn favoriete hits. Eerste hit van hem, van Dr. Hoek. Dat gaat u dus van mij dus horen. En zometeen hebben we dus Gladys Knight and the Pips met Baby Don't Change Your Mind. Je zingt zonder mee tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mart. En check natuurlijk via radiomart.nl. En we zijn ook te ontvangen natuurlijk uiteraard via KPN. En ook via Ziggo. En daar kunt u ook ons digitaal beluisteren natuurlijk. Met onze uurtjes tot rond de klok van 9 uur. En tot slot gaan we dus verder door dus met het volgende nummer van Just When I Need Your Mouse. En zometeen gaan we naar Dr. Hoek.

Dan gaat even iets mis. Maar goed, in ieder geval, als je heel veel playlists laat open laat staan, dan gaan er andere nummers vanaf. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan hier dus luisteren naar Dr. Hoek met Beautiful Woman. Ik moet even bijkomen natuurlijk, beste luisteraars. Want ik was een tijdje al weg. Dus vanwege omstandigheden natuurlijk. Vanwege ziekte bij de familie. Maar het gaat inmiddels weer de goede kant op. Maar goed. En ook op de radio moet je ook revalideren. Hè? Vergeet dat niet. Hier is Dr. Hoek.

zondag. Ik ben er weer. Was een tijdje dus even er niet vanwege familieomstandigheden. En ik moet alles weer even bijkomen. Het kan zijn dat er een schoonheidsfoutje tussen komt. Maar het komt wel allemaal goed. Het is nu 7:50. Eén zin zit mee tot de rondeklok van 9 uur. Dus start met Mart. En we gaan naar de headlines toe van vandaag. En zometeen hebben we dus Gladys Knight en de Pips. Maar nu eerst gaan we dus naar de headlines toe van vandaag. En er zijn al heel wat hoop dingen gebeurd. Maar we gaan eerst natuurlijk over... verder over Jette. Jette Vliegenteam gaat gemeente ondersteunen bij asielopvang. Er komt vanuit het kabinet een speciale organisatie bij de gemeente natuurlijk die ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat vliegende team gaat meteen de gemeente die bereid zijn om asielzoekers op te vangen helpen met meer maatwerk en dat heeft premier Jette gezegd na spoedoverleg tussen het kabinet en de gemeente in het Catshuis. Aanleiding van het overleg was de recente onrust rond de komst van de AZC in de verschillende gemeentes zoals in Loosdrecht. Namens de Verenigde van Nederlandse Gemeenten VNG was de Utrechtse burgemeester Dijksma naar Den Haag gekomen. Vooral kleinere gemeenten staan vol in de wind en zei Dijksma na afloop, daarom is het afgesproken dat ze hulp van experts krijgen en ook financiële steun om de komst van asielopvang goed te laten landen. Zodat er ook draagvlak blijft, zei ze. Kleinere gemeenten hebben vaak helemaal geen ervaring met dit soort protesten. Al dus Dijksma. Ander nieuws, want een omroepbaas Moldavië stapt op naar ophef over jurypunten Songfestival. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt naar ophef van het lage aantal punten. En de Roemenië kreeg in de finale van het liedjesfestijn in Wenen maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op social media. Zowel in Moldavië als in Roemenië. Moldavische tv-kijkers deelden het buurland immers wel de volle 12 punten toe. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. En Moldavië maakte in het verleden deel uit van Groot-Roemenië. En veel Moldaviërs spreken Roemeens. Nou, ik zou zeggen, nou, succes ermee zou ik zeggen. Voormalige stafchef Zelensky op vrije voeten na betalen van enorme borgsom. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, is op borgtocht vrijgelaten. Hij was vorige week gearresteerd in een groot corruptieschandaal. Zijn borgsom, die eerder werd vastgesteld op 2,7 miljoen euro, is betaald op beelden van Oekraïense media. Die te zien is hoe Yermak in pak van de gevangenis verlaat na 4 dagen in hechtenis. Dan gaan we naar het laatste nieuws toe, want drugs tussen fruit ontdekt in 2 filialen in Lidl in Brabant. In 2 Brabantse supermarkten zijn drugs in een partij met fruit gevonden. Het gaat om winkels in Sint-Oederode en Den Bosch. Er is niet bekendgemaakt om wat voor drugs het gaat, om welke hoeveelheden. De politie wil vanwege het onderzoek geen verdere informatie delen. De supermarkten liggen op ongeveer een half uurtje rijden van elkaar. Het zou de filialen van supermarktketen Lidl zijn. En de gewapende agenten. Voor de ingang van de winkel in Sint-Oederode stonden vanmiddag gewapende agenten, schrijft Omroep Brabant. De politie meldde rond wat voor 7 dat er een verdovende middelen zijn afgevoerd, dat het onderzoek ter plekke is afgerond. De omgeving rond de supermarkt in Den Bosch werd ook afgezet. De winkels gingen enkele uren dicht. Dat waren de headlines van vandaag. We zullen verder doordenderen met de volgende van Gladys Knight en de Pips. Je ziet ze mee tot rondeklok van 9 uur. Dit is Stad met Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Nigamstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
1: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Moroni, Suriname. De Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Moroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up.

30 euro per duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde

0: 020 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: haven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Start met Mart. En ik zal zeggen, je kunt gerust bellen om je dierbare of je geliefde te feliciteren.
1: Do you remember those days?
0: Inderdaad.
1: Do you remember?
0: En het is vandaag dus 19 mei 2026. De telefoonlijnen staan open. 020-471-4291. Het zonnetje begint langzaam te schijnen. En we gaan op naar mooi weer toe. Op naar de warmte. Heerlijk is dat, hè? Maar het moet ook niet veel te warm worden. Veel te warm worden. Want dan is het ook even niet te doen. Want in Nederland kan het heel erg warm worden als het zomer is. En dan raak je dan vervolgens helemaal suf. Heel veel water drinken.

gaat ook gelukkig de goede kant op, hoop ik. En laat het ook maar zo blijven. Noemt het de Vin 714291. Het kan misschien wel kloppen dat luisteraars denken van... Hé, wat is die Roger nou weer? Waar heeft hij gezeten? Waar is die? Ik ben er. Nou, zoals ik net heb aangekondigd. Natuurlijk ook had ik dus moeilijke tijden gehad. Achter de rug, maar het gaat weer inmiddels weer goed. Dus ja, ik kom weer natuurlijk terug. Een comeback, hè? Zo mag je het wel zeggen. Noem het de 4714291. De lijnen staan open. En natuurlijk... Ik aanstaande zondag ook weer een uitzending tussen 4 en 6.

0: Maureen die is dus op vakantie naar Suriname toe. Maar zij zal dus telefonisch in de uitzending komen natuurlijk. Samen met Uriel en die mevrouw Tara. Maar dat is aanstaande zondag, beste luisteraars. Noemt u de 471-4291. En vanaf 4 tot 6. En ik heb een hele goede samenwerking met Moïsha Godfried. We hebben dus een programma, of zij heeft dus een programma. Ik doe deels ook de techniek voor haar. Maar omdat we zo'n fijne samenwerking hebben, doe ik soms ook beroep op haar van, hey, we gaan het even samen doen. Maar ze kan natuurlijk niet in de ochtend, want ze heeft ook haar verplichtingen natuurlijk. Noemt het de 471-4291, we gaan naar de beller toe. Goedemorgen, ik ben in de uitzending.
1: Goedemorgen, ik spreek met Carmen B.
0: Dag Carmen B, goedemorgen.
1: Fijn dat je weer aanwezig bent. Hoe gaat het met de familie?
0: Ja, het gaat nu een stukje beter dan vorige keer.
1: Oh, gelukkig.
0: Jazeker.
1: Nou, oké, ik ga de groeten doen. Nee, ik wil iedereen die ziek is, sterkte toe wensen. Zieke en verdrietige wens ik sterkte toe. Ik wens de dochter van Maarten beterschap en meneer Creton. En natuurlijk alle zieke mannen en vrouwen en verdrietige mannen en vrouwen. Ik doe de groeten aan Ellie, mama Ohema, Maarten. Ik feliciteer ook Hortans. Volgens mij is ze vandaag jarig. En Glione, fijne vakantie in Suriname. Tante Loes, ook de groet aan u. En ieder aan de persoon die ik vergeten ben.
0: Okay. Abo,
1: fijne dag verder.
0: Dankjewel, Ilo. U ook, hè?
1: Fijne uitzending, ja. Dankjewel.
0: Fijne dag verder. Dag.
1: Ja.
0: Noemt u de vriend 714291. We gaan naar de volgende bellen. Goedemorgen met een uitzending.
2: Ja, goedemorgen met Glione.
0: Dag Glione, goedemorgen.
2: Ik heb mijn wekker gezet speciaal om mensen te feliciteren. Mevrouw Loes Dulder, die is jarig vandaag, denk ik, of gisteren, ik weet het niet. En Hortans is ook jarig. Voor al die twee dames met baard vanuit Suriname. Maar hiep, hiep, hiep, hoeré. Dankjewel hoor.
0: Fijne dag verder. Dag.
2: Ja, dankjewel.
0: 0-3-7-1-4-2-9-1. Dat is gewoon een normale dinsdag, 19 mei. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel jarigen. Nou, in ieder geval had ik het natuurlijk over Moïsha Godfried. Hele goede samenwerking. En soms doen wij dus op de zondag samen een programma. Op Roger op de zondag, eens in de twee weken, hebben we dus klassieke muziek. Nou, niet klassieke muziek. Golden Oldies Hits. De andere week weer de top 40. Dus om en om doe ik het dus even anders. Maar ik was ook daar een tijdje mee niet gestopt. Was een tijdje daar niet gaan meedoen vanwege ook hetzelfde omstandigheden. Maar goed, ik ben weer terug, beste luisteraars. En ik ben tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mart. En natuurlijk moet ik weer even bijkomen, dus het noemen ze ook wel een beetje de radio-revalidatie. Nee, ik moet niet overdrijven. 024-7.

0: USA.
1: Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, heer Roger.
1: Goedemorgen, meneer Benassi.
2: Ja. Ik wilde condoleren en ook feliciteren. Mag dat?
1: Ja, natuurlijk. Gaat u gaan.
2: Oké. Okay. Op de eerste plaats wil ik de familie van de heer Rodney Panka condoleren met het heengaan van Rodney. Plotseling is het bericht dat, dat je net hebt laten horen. Dat geldt ook voor allen die een dierbare onderweg kwijt zijn geraakt. Zou ik zeggen, God zij je, God bless you. Oor zij van wang. Niemand achterlaten, maar bij de hand meenemen. En daar waar het kan, ondersteun elkaar. En verder wil ik... Jeetje, waarom gaat de telefoon nou?
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Ja, ik weet je.
2: Jeetje.
1: Ja, gaat u gewoon.
2: Ja. Hallo, een momentje.
1: Ik ben er nog hoor.
2: Een momentje.
3: Ja, de tijd voor geen Holland.
2: Ja, Eva. Ik condoleer. Nee, dat heb ik al gedaan. En nu wil ik feliciteren. Ik ben helemaal in de war, helemaal uit mijn dingen gehaald.
1: Je bent helemaal uit de. Ja, ik snap
2: ja,
1: het. Uit je element.
2: Ik heb helemaal gehaald.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar geef niet, ik zal mijn best proberen te doen. En ik feliciteer ook, volgens mij is vandaag jarig mevrouw Loes Dulder uit Capelle aan de IJssel. En ook meneer Dennis Belfort uit Rotterdam. Die beide mensen zijn jarig.
3: Meneer Blok.
2: Ja.
3: Ja, ik ga u even vertellen
2: dat Shirley
1: ziek is en vandaag
3: niet
1: gaat
3: komen voor de huishoudelijke ondersteuning.
2: Oké,
1: okay,
2: dan
1: zullen
2: we
1: het
2: verder met u gesprek. Dag.
1: Dag. Ja.
2: Hoeft
1: het eigenlijk niet op de radio te horen, maar goed,
2: dan
1: gaat u
2: nee,
1: verder.
2: Maar, ja,
1: het loopt
2: zo eenmaal.
1: Ja, nee, begrijpelijk. Ja.
2: En voor de rest, allen die wat te vieren hebben, die jarig zijn en wat te vieren hebben. Die zeg ik, God bless en geniet van je dag. Ja, sorry hoor, het is nou eenmaal zo gelopen.
1: Nee, is begrijpelijk.
2: Eigenlijk ja. Hoorde ik dit soort dingen. Maar ja, het is nou eenmaal zo.
1: Ja, okay.
2: En voor de rest zeg ik, goeie dag aan iedereen. Oké, okay, dat was hem.
1: Dag. Een fijne dag verder, hè. Dag. Lotte de 471-429-1, goedemorgen met een uitzending.
4: Goedemorgen, Roger. Hoe gaat het met Roger?
1: Het gaat zijn gangetje weer. Met u?
4: Ook met de familie?
1: Ja, het gaat nu ook een stuk beter dan de vorige keer.
4: Oké, okay, ik ben blij je stem weer te horen.
1: Mm-hmm.
4: En ik wens jou ook een mooie dag. En alvast bedankt dat je er bent.
1: Dankjewel.
4: En ik ga Tante Loes ook feliciteren. Tante Loes Dulder uit Capelle aan de IJssel. Ik heb begrepen dat je vandaag jarig bent. Heel hartelijk gefeliciteerd. Een goede gezondheid, dat is het belangrijkste. Orlando Seder van Black Harmony. Orlando is vandaag ook jarig. Ik feliciteer hem op de eerste plaats.

0: hem alle goeds toe, nog meer succes, goede gezondheid, wijsheid, lobby. En blijf zo je kennis uitdragen, vooral aan de jongeren, wat de Surinaamse cultuur betreft. En ik feliciteer ook je papa Lucien Bouwman en je moeder Agnes Seder en je tante. De hele familie, je vrouw, je kind. Iedereen gefeliciteerd met Orlando Seder, die vandaag jarig is. En alle anderen die nog jarig moeten worden of zijn, ik heb je niet genoemd, gefeliciteerd. Een goede gezondheid. En ik condoleer de familie. Het lijkt wel alsof ik ook als Banasi ben. Maar hier gaat iemand ook bellen.
1: Ik hoor het.
0: Ik zie mijn mobiel.
1: Ja.
0: En ik condoleer de familie Velter met mijn nicht Dulcie Velter. Die gisteren plotseling is heengegaan in Suriname. Bjorn Sterkte, Alfons Darman Sterkte en de hele familie. Sterkte met het heengaan van mijn nicht, onze nicht, tante, moeder, een vrouw, het kwam heel hard aan, want daar had ik niet op gerekend. En ik wens mijn dochter, die nog in het ziekenhuis ligt, ook beterschap en dat ze ook gauw eruit mag. En alle anderen, sterkte die ziek zijn, wordt gauw weer beter. Nou. Roger, een fijne uitzending ook. En sorry ook voor mijn telefoon die ging rinkelen. Die mensen hebben het vandaag met ons, hoor.
1: Ja.
0: Oké, okay, ik ga verder luisteren.
1: Dankjewel. Roger. Een fijne dag. Dag. 024-7142291. En ik ga ook mijn favoriete nummer van Bob Marley draaien. I'm Like a Zion. Hier op Radio Maart. Goedemorgen.

is inmiddels nu 9:02. We zijn dus weer nu met uw rubriek. Wat is uw nieuws? Dat hoort u dus Bob Marley met I Am Like a Lion.

0: Inderdaad, tijd voor Wat is er nieuws, uw rubriek. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Hallo.
0: Goedemorgen, zeg het maar.
1: Heer Bakboor.
0: Dag, Edje. Het gaat zijn gangetje, met u.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ik ben weer wakker.
0: Ja.
1: Daar ben ik met Misha D. Ja, dan ben ik zo blij. En jij ook toch?
0: Jazeker, ik ben blij om je stem weer te
1: horen. Je bent in de studio gekomen om het nieuws te bouwen. Dat was trainer voor ons.
0: Zo is het, hè?
1: Ja, ik ben blij toe.
0: Dat is mooi, dat is mooi.
1: Ik wil een groeten aan iedereen die op luistert met mijn radio maakt. Kinderen van mij, netje en neefje van mij, die luisteren ook. Ze zeggen mij, ik hoor je op de radio, dus bij deze ben ik vandaag weer op de radio. Allemaal die wakker is symbolisch jarig vandaag. Jij en ik ook, Roger.
0: Zeker, zeker.
1: En die echte jarigen zijn volgens mij tante Loes. Loes Dulder van Rotterdam, goedemorgen. Heel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. En al die anderen die jarig zijn vandaag, gefeliciteerd. En morgen zijn anderen ook weer jarig. Maar ik begin ze te feliciteren vandaag. Oriari. Otas Keesberg, goedemorgen. Volgens mij ben jij jarig morgen. Ben je van Stella, Oriade, Tinebaya. Met een radio, misschien later. Maar ik begin te feliciteren vandaag. En ik groet iedereen de pleister zit aan gezegd. En Leer Dinkman, goedemorgen, hoe gaat het met jou? Alles goed? Roger, groet Leer Dinkman van boven op de radio, hoor.
0: Ja, zal ik doen, zeker. Ga ik nu...
1: En al die anderen ook die op pleister zit. Dan helemaal, ik heb je gehoord, goedemorgen. En Obrea, goedemorgen. Ik heb ook geleden gehoord in Suriname. Sterkte daar, met het water daar, is deze woede impressie. Je hebt wat ik met elkaar te gaan geloven, maar ik had drie principe. Maar goed, Roger. Straks misschien, want ik ben ook aan nieuws zo boemer eventjes, maar problemen met een geschiedmaker in Amerika. Twee jongens hebben geschoten daar in Amerika. Mm-hmm. Mensen, ik weet hoeveel mensen dood zijn, maar ik ga nieuws boemer, misschien ben ik terug.
0: Oké, wel, tot straks dan, hè.
1: Maar ik hoor wie belt, dan hoor ik wel misschien bij later weer. Ja, Roger, fijne dag.
0: Dankjewel, u ook, hè. Dag.
1: Ja.
0: 020-471-4291, ja. Natuurlijk groet ik ook alle luisteraars. Natuurlijk ook mevrouw Elfriede. Hopelijk dat ik je ook weer misschien vandaag hoort. En uiteraard ook mevrouw Lilian Deekman, niet te vergeten. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik hoop dat je een stukje beter voelt. En dat je weer aan het luisteren en gekluisterd bent op Radio Mart. We zullen verder doordenderen met de volgende hits. Het is nog steeds Wat is er nieuws, uw rubriek. Dus je kunt hier uw eigen nieuws uitbrengen. En natuurlijk hebben we ook over het asielbeleid. Over over het nieuws dat het helemaal vol zit. En heel wat demonstraties bij vechtpartij tot rellen bij Loosdrecht. Nou ja, wat vindt u daarvan? Laat het even omtrent weten op de zaak 020-471-4291. Carly Simon, It's Hard to be Tender.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen met meneer Vrij.
0: Dag meneer Vrij, goedemorgen.
1: Hoe gaat het met me?
0: Het gaat zo gaan met jij, met u.
1: Prima.
0: Mooi.
1: Ik heb een betere nieuws voor morgen 21 mei. En vast dan ook tante Loes, mijn familie. Feliciteer ik haar. Ze is vandaag 79 jaar geworden. En het wordt gevierd helemaal in Valkenburg. Maar het andere nieuws van mijn AOW, vakantiegeld dit jaar fors hoger. Ik denk het AOW vakantiegeld zal in 2026, dus dit jaar, fors hoger zijn dan vorig jaar. Volgens berekening van seniorenplatform AOW.nu ontvang AOW'ers dit jaar 20% meer netto vakantiegeld dan in 2025. Vergeleken met 2023 bedraagt de stijging zelfs 47%. Het vakantiegeld wordt op 21 mei 2026 door de Sociale Verzekeringsbank overgemaakt.
0: Okay.
1: Dat is mijn nieuws.
0: Bedankt voor uw informatieve informatie.
1: Ja, goed, ja. Dat is het. Daar ga ik voor.
0: Ja, zeker,
1: en als u
0: ja.
1: de bedragen ziet, nou, het zijn behoorlijke bedragen. Ik zou ze maar niet benoemen.
0: Nee, nee,
1: maar
0: als
1: mensen het willen weten, de mensen waarmee ik app, die hebben het bericht vannacht gehad van mij. Maar als ze het willen weten, dan moeten ze gewoon gaan naar limburg.nl. En dan is helemaal uitgebreid. En ze kunnen ook zien wat ze krijgen. Morgen 21.
0: Aha, oké. Okay.
1: Oh. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, meneer Vrij. Fijne dag verder. Dag. 0-4-7-1-4-2-9-1. En de stelling luidt als volgt. Wat vindt u ervan van de acties van de demonstranten over de AZC in Loosdrecht? En dat er nog steeds geen oplossing is gekomen. Is dat natuurlijk een fout van de regering of het zit helemaal vol? Nou, de meningen zijn inderdaad verdeeld. Laat het even weten op 020-471-4291. Tussendoor gaan we dus met Carly Simon. It's hard to be tender.

0: clap your hand. Clap your hand. Shirley Ellis op de neus, man. Clap, the clapping song. We gaan naar de bellen toe. Goedemorgen met in de uitzending. Inderdaad.
1: Clap your hand.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, heer Banansi. Ik hoop niet dat ik voor de tweede keer door de macht van de telefoon gestoord word. Want ik heb hem helemaal in de gang gezet op een bankje. En dan kan ik met mijn, mijn gewone normale vaste lijn bellen. En de twee mobieltjes heb ik weggezet. Dus ik luister niet naar ze. Laat me zo beginnen. Ik heb wat is uw nieuws? Heb ik wel een nieuwsbericht. Maar ik wil beginnen met, ik heb gehoord dat morgen 21 is. En dat klopt niet. Vandaag is 19, morgen is woensdag 20 en donderdag pas is 21. Goed de zaken bijhouden ook. Mijn nieuws is, ik kijk naar Oeganda en Democratische Republiek Congo. En ik zie dat er weer ebola de kop heeft opgestoken. Ongeveer een aantal op 400 mensen die zijn daar in die twee regio's besmet. En 118 zijn heen gegaan. Voorlopig. Dus er gaan meerdere volgen hoor. En maar waarom ik het precies wil aangeven, is namelijk dat er een cruiseschip uit Nederland ergens naartoe was gevaren. En daar was er ook een bacteriële ontsmetting ontstaan, waarbij drie Nederlanders zijn heen gegaan. Het schip is weer terug in Nederland, maar de mensen moeten in quarantaine.
0: Oh ja.
1: Ook, pardon?
0: Ja, dat is in Rotterdam, ja, klopt. Van de Hantavirus. Ja,
1: ja, ja. Hoe heet dat? Hantavirus.
0: Hantavirus, ja, ja, ja.
1: Ja, maar wat schept mijn verbazing? De bemanning en de mensen die vast op het schip werken, die moeten ook in quarantaine. Want ze kunnen ook besmet zijn. Dus men neemt geen risico. En die mensen moeten afgezonderd worden van de andere mensen hier zo in Nederland. Dat is wel een beetje erg. Dus je gaat voor je plezier, maak je een plezier toch? En je komt weer terug als patiënt. Ja, wat erg. Voor de rest zou ik zeggen, dat was mijn nieuws en een prettige dag toegewenst.
0: Nou, dank je wel. Tot donderdag dan anders maar, hè? Dag.
1: Ja?
0: Tot donderdag.
1: Ja, tot donderdag weer. Ja, ja. Tot donderdag. Donderdag zijn er weer mensen jarig, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ook niet dat er, dat heb ik niet in de hand, dat er mensen gaan overlijden intussen, maar er zijn jarigen. Oké, daar hoor je me wel.
0: Oké, helemaal top. Fijne dag verder, hè? Dag. Noten de 471-4291. We denderen door met de volgende hit. Patrick Graham met Fire. Ik vind het gewoon een lekker nummer om dit in de ochtend af te draaien. Ook als je op gymnastiek bent of lekker aan het gymmen bent. Heerlijk. Want ik ben inmiddels weer bezig met hardlopen en een beetje aan het bewegen. En dat is belangrijk, hè? Zoals Talita dat ook altijd zegt. Blijven bewegen. Ik hoop dat ik jou misschien wellicht straks hoort. Alvast ook een fijne dag toegewenst, Talita. Ik zag je een keer fietsen bij het Heinekenplein. Laat het even weten.

0: Goedemorgen, bent in de uitzending.
1: Ja, meneer Rossier, goedemorgen, de heer Marcel.
0: Dag Marcel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nee, mi ben abwa opmerking, omdat die verleden mi ben lukwa interviewd of meneer Rossier voor meneer Van der Saan. Wat zijn bij mij taban dan wat bang in trappen in Serdank? En terecht, aban bij de boos en zo. Maar we bedoelen qua hoogwaardigheidsbekleder. Want nog steeds is dat in Suriname. We bedoelen dat hij nou aban dan een gezag in Serdank. Maar dan ben ik volg wat interview dan aan Gerald had de week. We hebben wat interview dan aban ten aanzien voor een gebeuren. Maar mijn bedoel, pas van mij goed een keer zo ook toe tegen als journalist. Mijn bedoel, ik kan de milek journalist boteren, maar jongen, kun je dat horen, dat takkie. Weet je, zo onbelief, zo lekkie, allemaal op alle macht hier. Mijn nog ben verder wanboel van Sifa, allemaal betakkie. Dat ben de mijn opmerking. En als aan mij bestormt, is er een interview. Dat ben ik aan merken, meneer Rossier. Fijne dag.
0: Dankjewel, u ook, hè. Een fijne dag verder.
1: Dank u.
0: Dag. 03471-4291. Inmiddels luisteren we lekker naar Patrick Graham met zijn heerlijke nummer Fire.

Heerlijke nummer, zou ik zeggen. Het was natuurlijk ook Johan Camerons favoriete nummer. Want dit draaide ik toen in zijn programma. Hij zei altijd top, top, top, inderdaad. Soms mis ik wel die dingetjes nog wel, weet je wel. Dat hij dan voor, voor de tafel staat en aankijkt van... hé, je doet het hartstikke prima. En dat brengt alweer een beetje die herinneringen weer. Zodat ik... ja, dat is een beetje emotioneel, inderdaad. Maar goed. Anyway, we gaan weer verder met June Lodge en Prince Mohammed. Someone Love You, Honey. Hier op Radio Mart.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen nog even met meneer Vrij. Ik heb een paar dingen, een opmerking. En dat is, ik heb benoemd wat er gaat gebeuren met het AOW en vakantiegeld. Maar ik heb ook de bron genoemd. En of het nou dinsdag, donderdag, weet ik veel wat gezegd is. Dat doet er niks te zaken. Ik zou het beter vinden dat men inging op wat gezegd is en het voordeel daarvan. En soms is het, meneer Rocher, soms botsen mensen met een bovenkamer aan het plafond. En als dat het geval is, dan loopt alles mis. Ten aanzien van meneer Marcel, ik ben het eens met hem en misschien wel niet meer eens. Maar als iedereen dat wil weten, dan kan je naar YouTube, dan kan je het hele gesprek volgen van Gerald DTV met de heer Van der Zand. Dat was mijn opmerking en voor u straks veilig thuis te komen.
0: Dankjewel. U ook een fijne dag verder te gewenst.
1: Dankjewel.
0: Dag. 0-3-4-7-1-4-2-9-1. Volgens mij ging het om de datum, want hij dacht zo. Hij zei zoiets van dat het morgen 21ste is. Nee, inderdaad, klopt. Morgen is het 20ste. En donderdag is pas de 21ste. Daar ging het volgens mij, dacht ik, een stukje meer om. Maar goed, tussendoor luisteren we dus naar John Lodge en Prins Mohammed. Komt allemaal wel goed. Het belangrijkste is dat we elkaar moeten helpen en op een goede moment kunnen corrigeren. Alvast bedankt.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
2: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
0: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. Fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Verder lost de ochtendspits op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 11 kilometer met 20 minuten.

0: vertraging. A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 5 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert richting Amersfoort 7 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-vliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Tropiek 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Tenkatenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020-41-22-595.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moeder. Tenkatenstraat 43 Amsterdam West.

We, no draai draai. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ganatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, bon dia, mi gente. Goedemiddag, iedereen. Het is dinsdag 19 mei 2026. En je luistert naar One Power. Jouw dosis muziek, inspiratie en positieve energie. Neem even een moment voor jezelf. Zet het volume wat harder en geniet van alles wat vandaag voorbij komt. Fijn dat je luistert. Wij zorgen voor de vibes. Vandaag hebben we Layo Isaias die over zijn enquête voor een veilige Amsterdam Zuidoost komt praten. En wij hebben ook mevrouw Batja Brown met het thema Wat gebroken is, kan weer opgebouwd worden. One Power Team is er ook. Guido McIntosh en Jennifer.

Hey, Ojinterang, luisteraars, dat was Zet Right van. Ja, ik ben verliefd op jou. Mitenamo Radibo Estabon. Oké, Nostabaiku Algun Anuncio. Dit is de laatste uitzending van One Power in het gebouw Pakhuis de Zwijger, waar Salto nu zit. Want Salto gaat verhuizen. Naar de Oba. Ja. Dus ons laatste programma in dat gebouw van Pakhuis de Zwijger. En voor de verhuizing betekent dat dat Salto dus de eerste 2 weken van juni geen uitzendingen heeft. Omdat zo'n verhuizing natuurlijk zorgvuldig moet plaatsvinden. Je hebt te maken met apparatuur die heel voorzichtig verhuisd moet worden en zo. Dus 2 weken van juni, de eerste 2 weken van juni, zullen er geen uitzendingen zijn. Dus dat betekent ook voor One Power de uitzending van 2 juni. Dat gaat dus niet door. En wij zullen dus dan daarna wel weer beginnen met de uitzendingen vanuit de Oba. Dat is een hele gewaarwording, hele nieuwe plek, omgeving, maar natuurlijk ook gemoderniseerd, wat beter georganiseerd. Dus we zullen het allemaal meemaken. En wij nemen afscheid van deze omgeving, Pakhuis de Zwijger. Wij willen ook even aankondigen. Op 24 juni aanstaande zal de Surinaamse ambassade in samenwerking met de Federatie Afro-Diaspora Netwerk, klankbordgroep Zaanstedelingen van Surinaamse en Caribische afkomst, Ancestral African Diaspora en de samenwerkende stichtingen en verenigingen uit Suriname, het Caribisch gebied, Nederland en Afrika. Die zullen een bijeenkomst organiseren in het teken van saamhorigheid binnen de Afro-gemeenschap. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de raadzaal van gemeente Zaanstad van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Dus graag deze datum reserveren en overige details volgen. De meeste organisaties die zullen dus ook een uitnodiging

ontvangen. En dit is een belangrijke bijeenkomst. Die vanuit de inspiratie van de ambassade, Surinaamse ambassade,

inkomst. Het is geen debat. Het is gewoon naar elkaar luisteren wat er allemaal afspeelt binnen de gemeenschap en hoe wij bepaalde dingen beter kunnen organiseren. Dus noteer in uw agenda 24 juni aanstaande. Het is op een woensdag van 4 uur tot en met 9 uur in de raadzaal van gemeente Zaanstad. En vandaag hebben wij een felicitatie. En dat gaat voor mevrouw Marlène Arnoldus in Zoetermeer. Zij was gisteren 77 jaar geworden. Marlène, je gaat naar richting 80. Ja. En nou, heel veel gelukkige en gezonde jaren. En zoals mijn moeder ook zegt van, kuhopi plaka. Met heel veel geld. Dus, nou, succes in het nieuwe jaar. En dat al je dromen dus allemaal nog uitkomen. En ik wil dus ook zeggen van, heb je iemand die je wil feliciteren? Ja, in het Caribisch gebied of hier in Nederland? Ja, neem contact met ons op via secretariaat.onepower. En dan onepower achterin met 3R. @gmail.com. Ik herhaal secretariaat.onepower@gmail.com als jij iemand wil feliciteren. En ook een felicitatie gaat naar Mildred Isidora uit Curaçao, die ook gisteren haar verjaardag heeft gevierd. Even kijken. We hebben niet zo heel erg veel te melden. Er zijn de laatste tijd heel veel activiteiten. Echt heel veel. Dus de programma's die zitten allemaal heel erg vol. Dus, en soms moet je kiezen om een activiteit bij te wonen en de andere niet. Want je kan je natuurlijk niet splitsen in tienen. Dus iedereen geniet van de activiteiten die er zijn. In Amersfoort hebben we weer lepeltje. Dus dat is ook een heel goed bezochte activiteit in Amersfoort. En ja, er was nog een activiteit die ik wilde even aanhalen, maar ik weet het even niet meer. Maar het zijn er zoveel. Het is ook de week van, hoe heet dat? Even kijken. Pinkster. Ja, het is ook Pinkster. En iedereen is dan vrij ook op een maandag, aanstaande maandag. Dus degenen die op de camping zijn, geniet. Het wordt mooi weer, heb ik begrepen. Aanstaande zondag wordt het aanstaande maandag 29 graden, heb ik begrepen. Dus als je op de camping zit, dan heb je echt een mooi weer. Dus we gaan ervan genieten, mensen. Dus dat was het voor de aankondigingen, de nieuws. We gaan even voor een poekoe en we zijn zo weer terug. En dan beginnen wij met het interview met Layo Isaias. Tot zo.

0: luisteraars. Dat was Isaline Callister met Wowie Carino. Je luistert naar het radioprogramma One Power. En wij beginnen dus een gesprek met Layo Isaias. Over zijn enquête die hij wil organiseren. Om even aan te tasten, kijken hoe het gaat met Amsterdam Zuidoost. En we zijn natuurlijk hartstikke trots op hem. Want hij is een jonge man. Heel erg jong. Je ziet niet zo vaak jonge mensen die begaan zijn met hun omgeving, met hun wijk, met hun stad. En het gaat hem wel aan het hart, Amsterdam Zuidoost, om dat ja, beter in zicht te krijgen van ja, wat speelt er allemaal hier en zo. Want ja, wij weten allemaal, het is geen geheim. Zuidoost heeft een label. Ja, als je zegt, ik woon in Amsterdam Zuidoost, dan kijken mensen soms raar, ja. Dus, en dat hoeft dan niet altijd zo te zijn, maar we willen wel, of hij wil, inventariseren wat er allemaal speelt onder de burgers, de bewoners van Zuidoost. Layo, welkom.
1: Ja. Dankjewel dat ik mag langskomen, ik waardeer het.
0: Ja, ja. En kan je jezelf even introduceren?
1: Ja, goedemiddag dames en heren. Ik ben Layo Isaias, 28 jaar. En ik ben bezig met enquête tegen geweld.
0: Ja, 28 jaar. Dus ja, het is echt bijzonder dat een jongeman van 28, maar 28 jaar zich bekommert en over zijn stad. En welkom ook mama Isaias, want je moeder zit ook hier in de studio.
1: Klopt, trouwens supporter.
0: Ja, ja, ja, zeker. Layo, wat heeft jou gemotiveerd om deze enquête voor Amsterdam Zuidoost op te zetten?
1: Nou, soms als ik langsloop in de wijk, ik zie gewoon bepaalde problemen. En dan, ik dacht gelijk in oplossingen, want elk probleem heeft een oplossing. Dus daarom wil ik meteen verder kijken van hoe kunnen we het aanpakken. Ja, dat het er niet meer is.
0: Ja, en je dacht van als ik dat even ga opzetten middels een enquête, dat we beter in beeld krijgen wat er allemaal speelt.
1: Ja, klopt, want dan heb ik het gevoel dat de mensen zich gehoord voelen als ze hun mening geven of hun gedachten uiten.
0: Ja, ja. En is het voor jou ook zo bekend dat als je zegt, ja, ik woon in Amsterdam Oost, dat Amsterdam Oost een soort van label heeft?
1: Ja, als ik zeg tegen mensen, ik woon in Amsterdam Zuidoost, wordt er soms raar gekeken of gereageerd. Terwijl ik vind, je moet niet een boek beoordelen op zijn kaft.
0: Ja, ik ga mama ook iets vragen.
1: Ja, is goed.
0: Guno, is de microfoon van mama open? Ja. Mama Isaias, welkom.
2: Goedemiddag, ik ben Joan Isaias.
0: Ja, en dit was niet gepland, maar ik ga hem toch zo doen. Zo. Want jij woont ook natuurlijk heel lang in Amsterdam Zuidoost. Is dat gevoel ook bij jou dat Zuidoost een soort van label heeft?
2: 100%, want ik sprak laatst nog met een mevrouw en ze woont in Amstelveen. Hoor, ik kom niet in Zuidoost, want er gebeurt te veel. Zeg maar, je moet zelf komen kijken. Als iemand mij iets zegt, ga ik zelf daar naartoe. Ik ga niet op geruchten af.
0: Ja, ja, ja. En kijk, en mensen weten dat in Amsterdam Zuidoost heel veel van onze mensen wonen. Zwarte mensen, laat maar zo zeggen. En misschien is dat de reden dat ze zeggen, oh nee, Zuidoost, weet je wel. Terwijl, ja, we zijn een vrolijk volk, we zijn vrolijke mensen. We houden van lekker eten, er zijn allerlei tentjes en zo. Klopt. Maar van ver af even oordelen dat het een onveilige stad is. Ja. Wij ontkennen het natuurlijk niet dat er
2: niet
0: dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, vooral onder de jeugd. Maar dat heb je niet alleen in Amsterdam Zuidoost.
2: Nee, heb je overal.
0: Ja, ja, ja.
2: Echt.
0: En soms is de vraag ook van, waarom heb je deze situatie? Ja? En dan kom je tot een...
2: Ik denk ook, het is, ja, moet ik zeggen, misschien ook de opvoeding. Ik oordeel niet, maar je moet teruggaan. Oké, okay, als je bijvoorbeeld ouders wat zegt van, hé, je kind doet dat en dat. Nee, het is mijn kind niet. Dus dan denk je van, dan laat je het maar. Maar als je als het echt fout gaat, zeg je, hey, had ik maar geluisterd naar die moeder.
0: Ja.
2: Ik loop buiten, als ik iets zie, ga ik altijd tegen die ouders zeggen, hey, dat en dat speelt. Mm-hmm, maar ja, mm-hmm. Niet iedereen gelooft het.
0: Ja, precies.
2: Kijk. En daar gaat het al mis.
0: Ja. En opvoeding begint dus thuis, hè?
2: Begint thuis.
0: Ja, maar je kan sommige dingen natuurlijk niet voorkomen.
2: Want nee, zeker niet.
0: De jongeren gaan naar buiten.
2: Klopt.
0: En ze ontmoeten allerlei vrienden en zo, klopt. Die andere opvattingen hebben en zo. En dan kan het ook soms fout gaan. Maar ik ga verder.
1: Ik wil alleen even ding nog toevoegen over de opvoeding ding. Het ligt ook niet altijd aan ouders. Sommige jongeren gedragen zich anders bij ouders dan dat ze buiten doen.
0: Ja.
1: Dus een ouder kan ze zoveel leren. Als een jongere zich anders wil gedragen bij zijn vrienden, komt het dood door zichzelf. Dus het is niet alleen de basis. Het is hoe een persoon zelf in elkaar staat.
0: Ja. Of, daar heb je 100% in. Laio, welke signalen of ontwikkelingen die jij zie je momenteel in de wijk? Vooral onder jongeren.
1: Ik zie dat jongeren te weinig plek hebben waar hun kunnen genieten en kennis maken met leeftijdsgenootjes. Kunnen chillen, afspreken, gezellige dingen doen. Quality time, dat is er niet meer voor jongeren.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat echt nodig is.
0: Ja. En naast de jongeren ook van, wat zijn de andere signalen en ontwikkelen? Want een stad bestaat natuurlijk niet alleen maar uit jongeren. Maar...
1: Klopt. Maar er is, ik denk dat voor ouderen is het ook heel erg. Dat ouderen zich, denk ik, niet veilig voelen rond bepaalde tijden, denk ik.
0: Ja. Dat is inderdaad heel jammer. Daarom pleiten wij als federatie dat er een plek komt waar jongeren, de gemeenschap, kan samenkomen en de activiteiten ontplooien. Want ik weet in Amersfoort, waar ik vandaan kom, alle buurtcentra bijna werden een aantal jaren terug wegbezuinigd. Wow. Kijk, en als je jongeren niet een plek kan geven waar ze hun ding kunnen doen, dan gaan ze dus buiten in groepen staan en dan gaan ze misschien rare dingen bedenken.
1: Klopt.
0: Ja, dus gemeentes, zorg ervoor dat de jongeren en iedereen een plekje heeft om zich te uiten, bij elkaar komen, zodat ze minder op straat zijn en dan misschien andere dingen gaan bedenken, omdat ze dus hun tijd willen verdoen of zo.
1: Klopt, dat kan ze niet altijd kwalijk nemen.
0: Ja. Laio, wat hoop je met deze enquête precies in kaart te brengen?
1: Met deze enquête hoop ik duidelijk beeld te krijgen van wat er echt leeft onder bewoners van Amsterdam Zuidoost. Denk aan onderwerpen zoals veiligheid, jongerenproblematiek, kansen, leefbaarheid, sociale verbinding en andere zaken waar bewoners dagelijks mee te maken hebben. Het is belangrijk dat bewoners zelf kunnen aangeven wat goed gaat, maar ook wat beter kan in de wijk.
0: Ja, en waarom vind je het belangrijk dat bewoners hun stem laten horen?
1: Een veilige en sterke wijk bouw je niet alleen als gemeente. Door beleid te maken, zonder bewoners te horen. Daar is meer voor nodig. Juist de bewoners weten wat er speelt in de wijk, omdat zij er dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat de stem wordt gehoord. Alleen door samen te werken met bewoners kunnen er oplossingen komen die echt aansluiten bij de behoeften van Amsterdam Zuidoost.
0: Zeker. Mama, wat denk je ervan?
2: 100%.
0: Ja.
2: Ik sta echt erachter.
0: Ja. Want de stad bestaat niet alleen maar uit ambtenaren. Ja.
2: Zeker niet.
0: Je maakt beleid voor je stad, maar je stad heeft bewoners. Ja. En het moet allemaal wel kloppen. Als je niet weet wat er onder je bewoners speelt, hoe kan je beleid gaan maken? Dan heb je iets vervelends opgesteld wat niet past bij bepaalde mensen of bepaalde groepen. En dan is het meer van take it or leave it. Nee, het is geen take it or leave it. Het is gewoon samen met de bewoners beleid neerzetten. Maar ja, hoeveel gemeentes doen dat?
2: Heel weinig.
0: Ja.
2: En er wordt ook niet geluisterd naar de bewoners of naar de jongeren.
0: Nee, jongeren zeker niet. Kijk,
2: zeker niet.
0: Als je alle buurtcentra zeg maar wegbezuinigt.
2: En ze mogen nergens terecht. Ze worden verweerd daar.
1: Buitengesloten.
2: Ja. Buitengesloten.
0: Ja. En hoe krijg je dus de jongeren mee? Want en daarom vinden we het heel erg belangrijk, Laio, dat jij met deze enquête begint. Want daar moet er iets duidelijk zijn op papier waaruit blijkt van, oké, daar hebben we behoefte aan in Zuidoost. Onder de jongeren, onder de ouderen, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Laia, hoe kunnen bewoners deelnemen aan de enquête?
1: De enquête gaan we verspreiden op verschillende manieren. We gaan het online plaatsen. Dat voor de mensen die niet zo sterk mobiel zijn, die een beetje last hebben, die niet goed kunnen lopen, die kunnen het dan ook invullen. En we gaan het gewoon laten bij bepaalde plekken, No Limit. Denk aan een, ja, ik weet niet, bepaalde plekken in Belmar. Maar gewoon dat je het daar kan invullen gelijk en dan je mening kan geven.
0: Ja, ja. En denken jullie ook aan scholen bijvoorbeeld?
1: Ja, scholen gaan we ook, zeker ja, scholen. Ja, ja.
0: Overheidsinstanties.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En organisaties, jongere organisaties, misschien opzoeken, zeg maar op internet.
1: Ja, daar krijg ik sowieso allemaal hulp mee. Dus als het moment daar is, gaan we gelijk groot aanpakken, overal langs gaan.
0: Ja, ja.
1: En dan kunnen we misschien daarna ook gaan kijken buiten Amsterdam, maar nu houden we het in Amsterdam.
0: Ja, oké. Je hebt inmiddels steun aangeboden gekregen.
1: Klopt.
0: Wat voor steun is dat precies?
1: Ik heb steun gekregen om een digitale formulier te maken en in gesprek te gaan met bepaalde mensen die weten hoe ik dit het beste kan organiseren.
0: Ja, zeker. Want kijk, zo'n enquête doe je natuurlijk niet alleen. Klopt. Je hebt dus organisaties ook in de wei die ook op dezelfde manier actief bezig zijn. Die wil je erbij betrekken. En om samen, zeg maar...
1: Ja, een oplossing te vinden hoe we het kunnen aanpakken.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Luisteraars, we gaan voor een poekoe en dan zijn we zo weer terug bij Laio.

0: Hey, luisteraars, dat was Bon Taboso. Je bent niet alleen, de schepper is met je. Je luistert naar One Power en we zijn in gesprek met Layo Isaias, die een enquête gaat organiseren. Hij is al mee begonnen om een beeld te krijgen van Amsterdam Zuidoost, wat zij allemaal nodig hebben. We hebben een beller die wat wil vragen. Beller, goedemiddag. Beller, kunt u nog een keer bellen, dan kunt u uw vraag nog een keer stellen aan de heer Isaias. Oké. Layo, wat hoop je uiteindelijk met de resultaten richting de gemeente te bereiken?
1: Met de resultaten wil ik gemeente een duidelijk en eerlijk beeld geven van wat er daadwerkelijk leeft onder bewoners van Amsterdam Zuidoost. Vooral onder jongeren. Het doel is niet alleen om problemen zichtbaar te maken, maar ook om samen te kijken naar concrete oplossingen. Ik hoop dat de uitkomsten serieus worden meegenomen in beleid en dat bewoners zich meer gehoord en betrokken voelen bij de ontwikkeling in hun eigen wijk.
0: Oké. Beller?
2: Ja.
0: Ja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Ja.
0: Hebt u de radio aan? Kunt u dat ietsje zachter zetten?
2: Als ik even nou... Ja. Als de jongeren aan het praten zijn, dan... En ik ken dat problematiek. En dan krijg ik wel pijn, buikpijn, alles. Omdat ik het probleem weet wat in Zuidoost zo. En daarom wou ik... De familie Isaias, wat ik ken, de driekwart van de familie, maar het gaat daar niet om. Ik wil jou als jongere die opstaat, niet te veel, want men wil met jou alleen maar aan tafel te gaan om te praten. We zijn in een tijd van doeners. En je hebt het net daarvoor ook gezegd, je bent een doener. Ga met de jongeren naar het stadsdeelraad daar en laat de commissie en de raadsleden jullie horen in de vergaderingen. Ik doe me pijn wanneer ik loop bij de Belmerplein en dan zie ik hoe tientallen jongeren daar aan het spelen bij, ik mag de naam niet noemen van het bedrijf, maar met een politieauto erbij. En dan vraag ik me af, hoe kan dat in deze tijd nog, al zijn er geen buurthuizen weg, al zijn de buurthuizen weggezuinigd. Maar er lopen heel wat van ons, terwijl er duizenden talenten daar lopen. Duizenden talenten, ik zie ze, schilderessen die daar op straat hun kunst uiten, hun zang uiten. De kinderen, de ouders van Zuidoost hebben geen geld om hun kinderen naar een toneelschool. Hebben geen geld om naar een zangles te gaan. En dan moet men dat anders, want in de praktijk kan het anders aangepakt worden. Gaan jullie, neem dat initiatief dat het stadsdeel wel jullie horen, de politiek. Ga op de vergaderingen daar en eis het op. Je moet het op. Eisen, het doet duizenden ouders pijn wanneer ze daar lopen op het plein. En zien hoe hun kinderen daar, ja, niets, ze kunnen nergens naartoe.
0: Ja, dat
2: en de waar komt het, de politie? Kan niet.
0: Ja.
2: Want jullie praten echt te veel daar in Zuidoost. Want ze gaan je omarmen, kleine Isaias, ze gaan je omarmen. Om ook een kleine subsidie te geven, dan ben je klaar.
0: Ja.
2: Oké, dat is mijn boodschap.
0: Ja, oké.
2: Naar de jongeren toe.
0: Ik heb een vraag aan u. Ja, ik heb een vraag aan u. Want u heeft gezegd, ik weet wat er afspeelt, zeg maar, in Zuidoost. Kunt u dat...
2: Wat zegt u?
0: U heeft gezegd, ik weet wat er in Zuidoost speelt. Kunt u een aantal dingen noemen die daar afspeelt in Zuidoost?
2: Ik heb al een grote voorbeeld. Dat is bij de Belmerplein. Ga bij dat grote rommel, eethuis die men daar heeft. Gaat u daar in de middaguur en kijken op bepaalde dagen hoe het daar druk is. Hoe de kinderen daar zitten te spelen, de jongeren. En met een grote politieauto. Dat is de grootste. Kijk, dan heb ik nog niet de andere wijken genoemd. Maar dat is...

0: één van ze. Want ik ken in alle wijken lopen duizenden talenten. En de jongeren moeten daar gaan opeisen. Zij moeten het gaan opeisen. Ik ben blij dat een moeder achter staat, achter haar zoon. Maar ze moeten zelf ook gaan opeisen. Wij willen niet meer op straat.
1: Ja, zeker.
0: Oké, dat is duidelijk mijn duidelijke boodschap. Gewoon naar de jongeren van Zuidoost. Ja. Want dat deden we vroeger hoor. En we kregen wat we, maar door het wegbezuinigen, zoals ik had gezegd, moeten ze het weer opeisen. Die kinderen kunnen toch niet daarop spelen, maar in bijzijn van een politieauto?
1: Ja, nee. Hartstikke bedankt.
0: Ik luister verder naar de kleine heer Isaias daar, die de moed genomen heeft. Ik luister verder naar jouw initiatieven.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou.
0: Maar als ze eenmaal jouw geld hebben gegeven, is het afgelopen met jou?
2: Ik denk het niet.
3: Ik ben niet te koop,
0: Oké.
1: Nou, beller, bedankt voor het bellen en bedankt voor uw bijdrage. Laio, kan je daarop reageren?
3: Ik vind de manier zo worden mooi en ik begrijp de pijn en frustratie helemaal. Want ik zie het ook. Jongeren hier in Bijlmer hebben veel talent, maar we worden niet geteld toch? Ja. We worden gezien als de straat, de dit, de dat, de ratjes, de overgebleven resten. Eigenlijk als de laagste van het laagste zien ze ons.
1: Ja.
3: En daarom moet iemand gewoon opstaan toch?
1: Ja,
3: en
1: zeker.
3: Waarom beter dan, en waarom niet iemand die uit Zuidoost woont? Dan wordt het nog beter gehoord toch, als iemand het zelf doet.
1: Zeker weten, mama. Kan je erop reageren?
2: Ik ga door tot het einde. Ik ga door met de strijd. Ik geef niet op.
1: Ja.
2: Ik heb heel veel mensen in de gemeente. Ik heb alle nummers in mijn telefoon. Ik ga ze ook appen en bellen. Ik geef niet op.
1: Ja.
2: We komen er wel.
1: Ja, geweldig. Als moeder inderdaad, dat je achter je zoon staat om een beter beeld te krijgen.
2: Klopt.
1: Wat het eigenlijk, wat het probleem is. De beller heeft gezegd van, moeders hebben geen geld om te betalen voor de jongeren om naar een sport of activiteit te gaan. Nou, ik wil zeggen, het is niet helemaal waar. Want iedere gemeente heeft een pot voor gezinnen. Als je niet kan betalen, dan kan je vanuit die pot subsidie of hoe je dat wil noemen, krijgen van de gemeente om je kind op een muziekles, sport, zwemmen of wat dan ook te laten gaan.
3: Ja, klopt. Maar niet alle mensen weten wat ze terecht moeten toch. Dat is het probleem weer.
1: Juist, dat is hem.
3: En die taalbarrière die je Zuidoost hebt, dat is ook nog een ander probleem. Dat niet iedereen weet van, ze kunnen daar terecht voor de kinderen als ze op voetbal willen, zwemles, turnen, breakdance, maakt niet uit. Gewoon. Ja, en dat is wel een probleem, denk ik.
1: Ja, want ik vind ook, het is ook in mijn gemeente, burgers weten niet eigenlijk waar ze recht op hebben. Er zijn verschillende potjes bij gemeentes. En de gemeentes, die geven niet voldoende informatie. Zodat de burger weet van, als ik zo'n probleem heb, dan kan ik een beroep doen op. Ja, die potjes die blijven uiteindelijk, dat geld blijft in de pot. En dan gaat de gemeente dat gebruiken voor iets anders. Terwijl dat geld naar de burgers moet gaan.
3: Klopt.
1: Ja,
3: klopt.
1: En dat is wel heel erg jammer. Dus de informatie die burgers moeten krijgen over allerlei dingen die voor hen bestemd is. Dat wordt dus gewoon niet goed bij de burger neergelegd. En dat is jammer.
2: Klopt,
1: en dat gebeurt in vele gemeentes.
2: Ja, je wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Ja. En Laio, je hebt zo net gezegd van dat je bij de gemeente een duidelijk en eerlijk beeld wil geven van wat er daadwerkelijk leeft onder de bewoners. Hoe denk jij dat de gemeente hierop zal reageren? Want ik denk dat de gemeente met zo'n enquête, als je zoveel hulp krijgt, stel dat 2000 mensen hierop hebben gereageerd in Zuidoost en zo. Dat is dan natuurlijk geweldig, fantastisch en zo.
3: Zeker.
1: Maar hoe denk je dat de gemeente hierop zal reageren? Want kijk, deze problemen, die zijn niet alleen maar van nu. de problemen die sudderen zich gewoon door de jaren heen. En het wordt niet opgepakt. Dus hoe denk jij echt een stempel te zeggen of een statement bij de gemeente neer te zetten van dit is hem en we willen nu verandering?
3: Ik ben best wel een mondig persoon, dus ik denk gewoon van ze gaan eerst verrassend reageren, denk ik. Dat iemand het aanpakt die gewoon een jongere zelf is. Maar ik denk ook ze gaan het goed vinden, want ze zien initiatief, leiderschap. En ja, ik denk gewoon sowieso, ik ben een doorzetter, dus ik ga ze gewoon door blijven pushen van.
1: Ja.
3: En ik heb de hulp die ik heb, gaat me sowieso ook daarmee helpen. Mijn moeder kent veel mensen, de mensen waarmee ik omga, ken ook veel mensen. Dus dat komt wel op zijn pootjes terecht.
1: Ja, mooi. Want vanuit onze community heb je ook mensen die lid zijn van de stadsdeelcommissie. En ook mensen binnen de gemeenteraad. Dus die mensen moeten zeker bij elkaar komen om jou te steunen in deze.
3: Zeker, vind ik ook.
1: Oké, luisteraars, wij gaan voor een poekoe nieuws. En wij zijn na nieuws weer terug bij jullie.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Tropic 2020 jaar.
12: Frankie's Tropische Winkel. Is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
11: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
12: Telefoon 020 41 22 5 95.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
11: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
11: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Hi boy, naar Frankie je moeder, Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Noordraai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Noordraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Luisteraars, wij zijn weer terug. Je luistert naar Radio One Power en we zijn in gesprek met Layo Isaias en zijn moeder Isaias. We hebben een beller. Beller, goedemiddag. Wat is uw naam?
1: Goedemiddag, mijn naam is Abida.
0: Goedemiddag, Abida.
1: Ik zou heel graag willen reageren op de jonge heer, inclusief zijn moeder, die daar ondersteunend aanwezig is. Allereerst mijn complimenten voor je ingeving en het willen initiëren en een stukje verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, je omgeving en iedereen die er iets aan zal hebben. Dus daar wil ik allereerst mee beginnen. Het tweede wat ik heel graag aanvullend wil geven aan de hand van de reactie van die heer die hiervoor heeft gesproken. Hij gaf aan dus dat er in het verleden ook acties genomen zijn en dat er geclaimd is om posities te nemen, ruimtes te nemen, middelen daarvoor te genereren. Herkenbaar vanuit mijn perspectief. Dus ik sluit me aan die mededeling die die heer heeft gegeven. Maar ik wil je wat tips geven. En ik hoop dat je er open voor staat. Waar het voornamelijk om gaat, is overheidsbeleid. En Zuidoost is een gebied binnen Amsterdam. In Amsterdam hebben we een stedelijk beleid. Dat wordt dus vanuit de gemeenteraad eigenlijk ook aangestuurd en daarboven. Dus de burgemeester, et cetera, et cetera, et cetera. En de gemeenteraadsleden. Wordt besluit overgenomen, worden moties geschreven. Mensen komen in acties. Mensen zoals jou komen in acties. De informatie wordt eigenlijk meegenomen. En vroeg of laat is je informatie ergens verspreid. En de heer hiervoor zei, kijk uit dat je niet met een klein bedragje opgegeten gaat worden. Ik noem het de bonjo zonder mittie. Bonjo is een bot zonder geld, zonder vlees eraan. En wat eigenlijk die meneer bedoelt, of wat ik bedoel, is dus dat je heel veel kan gaan roepen en zeggen met de hele groep. Maar als je echt niet een stempel kan drukken, dus op ijs kan claimen, word je overgenomen in een takeoverstand. Dat betekent dat je ideeën verspreid gaan en dat je vroeg of laat maar met die één ronde aan bonjo zonder mitte aan de slag kan gaan. En dat is zeer frustrerend. En dit zeg ik niet om je te demotiveren. Dit zeg ik zodat je kan herkennen hoe die systemen en die structuren werken. Waar ik heel concreet op wil gaan, wat kan je wel doen nu, want je bent al in actie. Naast je enquête zou ik een plan maken en daar bedoel ik mee, je enquête. Al die mensen die reageren op je enquête, kijken wie die proactieve mensen zijn die al direct kunnen aansturen samen met jou om een eigen plan te gaan schrijven over datgene wat jullie denken te willen gaan doen. Voordat je in die uitvoeringsstand gaat om erover te gaan praten, zorg dat iedereen waarmee je werkt diezelfde taal spreekt. Dat niemand misleid of verleid wordt voor een bonjo zonder een mittie. Dus dat wil zeggen, jullie gaan elkaars ruggengraat zijn. Jullie gaan elkaar steunen. En op het moment dat je een goed plan hebt, zoek daar in Zuidoost naar al een bestaande stichting of mensen om je heen die ook diezelfde gedachten goed dragen. Die diezelfde power hebben om jou te steunen, maar jij hun ook, vice versa. Ga niet opnieuw het wiel met al die spaken uitvinden, opnieuw een stichting oprichten. Nee, er is al een federatie, hoor ik. Kijk daar wie hun netwerken zijn. Zij zullen je kunnen adviseren bij wie je eventueel kan gaan. Wees niet bang, heb vertrouwen. Want je hebt vertrouwen in jouw kracht. In jouw wilskracht, in jouw doelkracht, in jouw daadkracht en alle anderen die je daarin zullen ondersteunen. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Dat is zeer frustrerend, want als groep, als geheel, cirkelen we daardoor. Omdat we iedere keer opnieuw diezelfde wiel aan het uitvinden zijn met spaken die blijven cirkelen. Nee, sluit je aan daar waar al het volgende is georganiseerd. Weet wel dat je daar heel formeel kan zijn, nog spannender dat die. Je mag formeel zijn van, oké, wat zijn de afspraken die we maken, vice versa, zodat iedereen zich veilig voelt. Dat is wat tip 2. Mijn derde tip is, ga altijd onderzoek doen. Doe onderzoek naar precies alle organisaties die daar in die wijken zijn. En weet dat in die organisaties personen zijn. En ieder persoon heeft een rol. En die rollen hebben functies, hebben belangen, hebben daden of misschien geen daden. En sommige misleiden en verleiden ook. Doe je eigen onderzoek. Doe altijd je eigen onderzoek. Je bent geen kopie. Je bent een individu die in staat is die kwaliteit op te leveren. En daar waar je die stuur zelf in handen neemt, zal je veel kennis en inzichten opdoen. Je zal versnellen daardoor. Omdat je zelf onderzoek doet en weet wat het inhoudt. En dat wat je niet weet, vraag altijd. Links, rechts, schuin, diagonaal, vraag altijd. Er zijn genoeg mensen binnen onze netwerken die je antwoorden kunnen geven. Vooral zij die veel ouder zijn. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Een laatste tip. Hetgeen wat je vooral moet lezen, en het is vervelend werk, maar ga duiken in, ik noem het de witte structuren, ga duiken in hun beleidsplannen. Ga inderdaad bij iedere meeting die gaat over de wijken waar je in vertoeft en de mensen met wie je dat wil gaan samen doen. Ga zitten, ga ervaren. Ga belichten met je loep altijd in je hand. En zoek naar de vraag achter de vraag, achter de vraag, achter de vraag. Zoek naar de antwoorden die daarachter weer een antwoord hebben. Continu, diep gaan, diep, diep, diep, diep. Het is alsof je een wortel zoekt van hier naar Afrika. En op het moment dat je het hebt gevonden, ga je wortel daar planten. Je gaat het planten. Want het planten, symbolisch, is datgene wat je echt wil voor jezelf en het collectief. In dat geheel. Zoek diep. En wat je niet weet, want het is zo ingewikkeld, vraag links en rechts door. Geef niet op. Ik wil je dit als tip geven. Ik duim voor jou en iedereen die je ondersteunt. Dat iedere stap die je maakt, een stap in beweging is. En die beweging vier ik samen met jullie.
0: Ja.
1: Want we zijn één geheel.
2: Zeker.
1: Succes. Hoi. Hou de kracht vol.
2: Altijd.
1: En ik zal je weten te vinden, want ik ga je blijven volgen. Ik ben trots op jou. Fijne dag verder allemaal.
2: Ja.
1: Abina.
2: Ja, doei doei.
0: Hoi. Hartstikke bedankt, Bella. Hartstikke bedankt. U bent een persoon met een bestuurlijke kennis. Dat hoor ik in uw tips en adviezen. Laio, kan je daarop reageren?
2: Ja, heel mooie woorden. Ik ga je sowieso zeggen, mevrouw. Ik ben geen opgever, ik ben niet bang. Ik ben een persoon, niemand, ik laat me door niemand achteruit duwen. Als ik me laat duwen, is het vooruit. Anders beweeg ik niet.
0: Ja.
2: Dat is hoe we het gaan doen.
0: Ja, mooi. En mama Jesajas?
3: Ik denk ook precies hetzelfde. Mijn ouders en mijn achterban hebben altijd geleerd, nooit opgeven.
0: Ja.
3: We strijden tot het eind.
0: Ja, hartstikke mooi. Ik ben zo blij, hè. Ik mijn vuur light op hier zo. Voor de tips en adviezen die de mevrouw heeft gegeven. En het gaat niet alleen om deze enquête. Want wat die mevrouw heeft doorgegeven, dat geldt dus voor de hele community, voor alle stichtingen. Want wij hebben een neiging van wij willen opnieuw dat wiel gaan uitvinden in plaats dat wij dus gaan bundelen. En zo schieten wij niet op, want dan blijven we verdeeld. Want dan heb je 10 stichtingen die datzelfde doel willen bereiken. En in plaats dat we dus bundelen, ja, gaan we dus gewoon eigen weg. En dat is niet correct. En dat is in ieder geval de doelstelling van de federatie, om organisaties te bundelen. En ik geef een voorbeeld. Heel veel stichtingen en organisaties die hebben als doel om voor de belangen van de nazaten van het tot slaaf gemaakte op te komen.
3: Ja.
0: Ja, dus dat slavernij dossier. Maar er is een landelijk platform, dat heet de LPS, Landelijk Platform Slavernijverleden, die al jaren bezig is met dat slavernij dossier. En waarom zeggen wij niet van, oké, ik heb dezelfde doelstelling, LPS, waar ben je te vinden? En wij als federatie zeggen van, ja, als jij dus wil aansluiten met een organisatie met hetzelfde doel, dan mag je LPS benaderen. En dan kunnen al die organisaties die willen opkomen voor het belangen van de nazaten, met betrekking tot slavernijverleden, dan kunnen ze elkaar bundelen om dat doel verder te behartigen, de plan te behartigen. Maar onze community heeft iets van... kijk, iedereen kan natuurlijk zijn eigen stichting oprichten. Zeker. Maar dat bundelen is belangrijk. Want als wij dus los blijven opereren, los van elkaar, dan is dat ruimte geven aan verdeel en heerst. Ja? Want ze praten dan met die stichting, met die stichting, en we weten niet van elkaar wat er allemaal is besproken. En dat is natuurlijk in hun voordeel. Terwijl als we de krachten bundelen, dan kunnen we sterker staan en zo. En dat is het doel van de federatie. Klopt. Om erop te wijzen, mensen, laten we elkaar bundelen. Ja? Jij hebt dat onderwerp. Jij hebt dat onderwerp, jij hebt dat onderwerp. Oh, die stichting gaat erover. Bundelen jullie zo.
2: Bij elkaar gewoon, ja toch?
0: Ja, en wat die mevrouw zei, niet opnieuw dat wiel gaan uitvinden. Nee. Zeker niet. Want zo, het werkt niet. Oh mevrouw, wat ben ik zo blij met uw adviezen.
2: Ja, heel goed. Maar ik denk ook dat mensen niet zoveel bij elkaar komen. Ik denk dat het een beetje trots is. Trots.
0: Het is trots.
2: Je moet het gewoon opzij zetten, gewoon samenkomen en durven praten. Je moet je mond niet houden. Laat niemand je... je mond houden. Je weet toch, je moet altijd je mening durven geven. Maakt niet uit wie het met je eens is, wie het niet met je eens is.
0: Ja.
2: Of achter je eigen mening staan, dan kom je wel ver.
0: Ja, ja, zeker. En de trots is een probleem bij ons en zo. Mm-hmm. Want wij willen als eerste gezien worden. Oh ja, ik heb het als eerste gezegd. Klopt. Ik sta op de frontpage in de krant en zo. Ik heb dit ontvangen, dat ontvangen en zo. En ik krijg subsidie of zo. Mensen, bundelen. Ja. Dat woord is gewoon bundelen, bundelen.
3: Ja. Maar zo kunnen het.
2: Dat vind ik ook hetzelfde als over Kitty Kottie bijvoorbeeld praten. Even een ander ding. Het is een feest dat we bij elkaar komen. Een eenheid gaat het over. Maar als we daarna geen eenheid blijven vormen, hoeft het ook niet te vieren. Zo zie ik het weer. Dat is, weet je, we moeten gewoon één blijven.
0: Zeker.
2: Stichtingen, mensen, huidskleur maakt niet uit, afkomst maakt niet uit. Allemaal eens zijn.
0: We zijn blij met jou. Daar gaat grote dingen gebeuren. Ik heb nog een vraag voor jou. Hoe zie jij een beter Amsterdam Zuidoost voor jou daaruit?
2: Ik zie een beter Amsterdam Zuidoost als een wijk waar bewoners zich veilig voelen, gehoord en betrokken voelen en waar de jongeren meer kansen krijgen, waar er meer verbinding is tussen bewoners en instanties, geen discriminaties en waar problemen niet alleen besproken, maar ook samen worden aangepakt. Uiteindelijk wil ik een Amsterdam Zuidoost waarin mensen trots op hun wijk zijn en met elkaar bouwen aan een positieve toekomst.
0: Ja, en dan aan het einde van de enquête heb je in ieder geval een beeld. Dan ga je op papier zetten, een document maken en zo. Ga je dat ook eisen van de gemeente van dit is de Tuurlijk. Uitkomst en zorg ervoor dat jullie dus zeker. Gewoon iets doen. Want anders dan komen wij als tuurlijk. Activisten voor het gemeentehuis staan met borden van tuurlijk. Wij gaan protesteren omdat zeker. We dat niet hebben.
2: Zeker, zeker, zeker. Pushen. Blijf pushen. Ja, ja.
0: En wat heb je nog nodig om dit initiatief succesvol uit te voeren? Het is belangrijk nu, luisteraars, om te luisteren. Waar je kan helpen, dan kan je deze jongeman bellen.
2: Wat wij nodig hebben is steun van organisaties en burgers om gezamenlijke opties op te trekken en mensen die individueel willen helpen met flyeren. We gaan ook specifiek naar scholen, buurtcentra, overheidsinstanties, de wijken van Zuidoost, op de markten, om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de enquêtes.
0: Ja, dus je bedoelt eigenlijk overal in Zuidoost.
2: Zeker.
0: En ik hoor je zeggen de scholen. Ja. En dat is een heel belangrijk...
2: Ja, want de stem van de jongeren is ook heel belangrijk. Hoe jongeren het zelf ervaren.
0: Ja, ja,
2: en daar
0: komt
2: het vers mee, denk ik.
0: Ja, hartstikke mooi. En dan overheidsinstantie en zo. En heb je een organisatie, luisteraars, die dezelfde doelstelling heeft als Layo Isaias?

0: tijd mailtjes naar daar sturen. En ja, dan krijg ik veel tips en zo, hoop ik. Want ik ben altijd bereid om met iedereen te werken. Laat me even kijken wat mijn mail is.
1: Samenwerken is belangrijk.
0: Bundelen is wel de sleutel, ja. Zeker.
1: Ja, zeker weten. Hoe kunnen organisaties jou bereiken?
0: Amsterdamveiligheid@gmail.com. Dat is de mail waarop ik altijd bereikbaar ben.
1: Kan je het nog een keer herhalen? Rustig herhalen, zodat ze dat kunnen
0: verstaan. Amsterdamveiligheid@gmail.com.
1: Oké. Amsterdamveiligheid@gmail.com. Makkelijker kan het niet.
0: Zeker.
1: We herhalen nog een keer. Amsterdamveiligheid@gmail.com. Dus als je een organisatie bent die dezelfde doelstellingen heeft als Layo Isaias, dan mag je een berichtje sturen naar hem. Wij willen helpen. Wij willen je dragen met dit projectplan, met deze enquête. En we gaan het samen doen. En we zijn benieuwd hoeveel organisaties jou gaan mailen.
0: Ja,
1: om steun te geven of zo. Ja? Want sowieso heb je een aantal mensen achter jou. One Power staat achter jou, 100%. Mm-hmm. En wij zullen blijven monitoren in onze programma's hoe dat enquête gaat. En zodat je in ieder geval meer steun krijgt van organisaties die in Zuidoost zitten. En ook al zit je niet in Zuidoost, stel je zit in Rotterdam en je zegt van ja, ik wil die jongeman helpen, want het is een jongeman met lef. Ja, dus we gaan hem gewoon helpen. Welke boodschap wil je meegeven aan bewoners van Amsterdam Zuidoost?
0: Mijn boodschap aan de bewoners van Amsterdam Zuidoost is: laat je stem horen. Alleen samen kunnen wij inzicht geven in wat er speelt in de wijk. En werken aan positieve verandering. Deze enquête is er voor de bewoners en door de bewoners. Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker wij staan. Richting de gemeente om gezamenlijk te bouwen aan een beter, veiliger en sterker Amsterdam Zuidoost.
1: Oké, hartstikke mooi. En mama, welke boodschap wil je meegeven als moeder van de initiatiefnemer van dit project?
2: Altijd jezelf geloven en altijd zeker je schoenen staan en nooit opgeven.
1: Ja, dus dat betekent jongelui van Amsterdam Zuidoost opstaan. En wij gaan dingen eisen van de gemeente. Ja, en ik zeg bewust eisen, want eisen klinkt een beetje vervelend. Maar ik zeg eisen, want ik heb zoiets van: hoe lang zijn we aan het praten over deze dingen? En als de dag 2026 weinig is gebeurd, want we zeggen ook niet dat de gemeente niks heeft gedaan.
2: Nee, zeker niet.
1: Weinig. En onze jongeren die blijven in de problemen. De laatste tijd heb ik heel veel gehoord van steekpartijen, schietpartijen en van dat soort dingen. Ja, ik weet niet of de illusie is dat we denken dat alle gekke dingen uit de wereld zijn of zo. Maar we zijn lang niet op een plek waarvan we zeggen: oké, we hebben veel behaald. Maar we praten, en die eerste beller zegt: we praten te veel. En dat vind ik ook. We praten gewoon te veel. Klopt. Want we vinden het leuk om deelnemer te zijn van een kroete of een meeting waar de burgemeester er is, om te zeggen: ik was er ook, hoor. Mm-hmm. Ja, we vinden het heel belangrijk, dat soort gekke dingen. Ja? Ja. En we blijven praten. Klopt. En vervolgens gebeurt er niks. Ja? Maar wij hopen echt met deze enquête dat wij echt de jongeren van hier in Amsterdam opstaan en zeggen: genoeg is genoeg.
0: Ja. Zeker, er moet nu echt een einde aan
1: komen. Ja, we gaan niet meer praten, want praten hebben we al veel gedaan. En zo. Dus,
0: gelukkig ben ik persoon die meer doet dan praat is.
1: Ja, zeker. En even kijken, Layo. Ja. Wij willen je hartstikke bedanken.
0: Jullie ook bedanken voor de uitnodiging.
1: Ja, bedanken voor dit interview. En wij zullen je volgen. Wij zullen de updates geven. als je naar de studio kan komen, zeggen van, nou ja, dit hebben we bereikt, zover zijn wij, zoveel organisaties hebben wij gemaild die willen helpen of zo. Dus we willen graag op de hoogte blijven.
0: Zal ik zeker doen.
1: Ja, en mama Isaias, ook heel erg bedankt.

0: bedankt. Heel erg moedig van een moeder die achter de zoon staat om een beter Zuidoost, Amsterdam Zuidoost te krijgen. Hartstikke bedankt voor je bijdrage en dat je hem zo steunt. Ja? Bedankt en we gaan over naar een pokoe en dan gaan we over naar de volgende gast.
1: Yes.

Ja, luisteraars, dat was Maruga Boogaard en Daddy Brokke. Ja, oké. Luisteraars, wij zijn met onze volgende gast aan het bellen. Het is nog niet binnen. Even kijken. We gaan even naar de volgende pokoe. En we hopen de volgende gast aan de lijn te hebben. Ja?

Oké, luisteraars, we zijn weer terug. Je luistert naar One Power radioprogramma. En we hebben net een interview gehad met Layo Isaias over zijn enquête voor de buurt Amsterdam Zuidoost. Onze volgende gast is niet te bereiken. Dat heb je soms. Dus... wij gaan dus zelf invullen met een aantal onderwerpen. Als eerste, gisteren heeft Bleker Foundation Africa for You gehad. Met een aantal modellen, waaronder Connie Arnoldus en jou McIntosh. Ja, dat ben ik dan voor het eerst op de catwalk. En waarom hebben wij hier aan meegedaan? Want de opbrengsten van deze activiteit die zijn bedoeld om de tienermoeders in Afrika te helpen. En we weten allemaal dat als je dus als jonge meid zwanger raakt, dat het heel erg moeilijk is om een goede begeleiding te krijgen. Sommige ouders die willen dan niks meer van je weten. Je wordt afgestoten. Je moet het maar zelf uitzoeken. En kijk, hier in Nederland hebben we natuurlijk heel veel instanties die kunnen helpen. Maar in Afrika is dat minder. Dus Bleker Foundation... die heeft op deze manier dus de activiteit, dat event georganiseerd om fondsen te werven voor de tienermoeders in Afrika. En het was zo leuk, zo ontzettend leuk. Wij hadden 4 designers met hun Afrikaanse kleding en vele modellen ook die vrijwillig hebben meegedaan. En het was een hele ervaring voor mij, want ik was nooit op een catwalk, heb ik gestaan. Dus ja, uiteindelijk, dan sta je daar en je...

0: trillingen in je benen hebben. Je moet gewoon lopen. En dat is mij gelukt om de eerste voet te zetten. En uiteindelijk, als je dat een keer hebt gedaan, dan gaat het wel. Natuurlijk hadden we vooraf trainingen en zo. Maar ja, als je dat publiek ziet, dan denk je van, oké. Maar het is allemaal goed gegaan. En wil je doneren aan de stichting voor deze tienermoeders, dan mag je op internet gaan naar www.blekerfoundation.nl en dan mag je je donatie doen. Het is heel, heel erg belangrijk om te doneren voor dit doel. Dat was één. En ik ga nog een keer herhalen. De bijeenkomst van 24 juni aanstaande. Geïnitieerd door de Surinaamse ambassade. De ambassadeur, de heer Panka. Ook hij is ervan overtuigd dat als wij niet bundelen, dan kunnen wij gewoon niet verder gaan. Dan blijft het stagneren. En bundelen is heel erg belangrijk. En ook al weten wij allemaal dat bundelen belangrijk is, maar toch in onze houding doen wij dat niet. Wij gaan opnieuw het wiel uitvinden. Ik wil dat doen omdat ja, die kent mij bij de overheid en de overheid gaat met mij werken. Of ik heb een betere visie. Of nee, ik ben zo blij met de reactie van de beller die heeft gebeld. De mevrouw heeft gebeld. Waarin ze zegt van, ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Ga bundelen, ga bundelen. En dit is het doel van de Federatie Afro-Diaspora Netwerk. Om organisaties met elkaar te laten bundelen. Het geeft niet, want we doen het niet voor onszelf. Kijk, als je dat voor jezelf doet, dan moet je je eigen ding doen. Maar dan sta je alleen. Nee, we moeten het juist bundelen. Want wij doen het niet voor onszelf. We doen het voor de gemeenschap. Ja? Het is niet belangrijk of jij in de frontpage komt. Of dat iemand zegt van ja, kijk, ze hebben het goed werk gedaan. En zo. Iedereen probeert goed werk te leveren. En dat is wat wij dus voor ogen hebben. Dat is waar de Surinaamse ambassadeur ook naar streeft. Zodat wij als gemeente één stem hebben. En ik herhaal nog een keer, ik herhaal het zolang ik leef. Mevrouw Astrid Elburg heeft gezegd, we hoeven niet eens met elkaar eens te zijn. Maar we kunnen wel solidair met elkaar zijn om het hoger doel te bereiken. Dus mensen, laten wij echt onze ego's aan de kant zetten en gewoon bundelen. En dan luisteraar, als je wilt bellen en hierover iets zeggen, dan mag dat 020-7880-4305. Guno, wat kan jij hierover zeggen?
1: Ja, luisteraars, van Bombakadina, we gaan naar jou. Ik heb een andere mededeling hoor, en dat heeft te maken met een bericht die ik van Kenneth Koevelaai mag voorlezen. En de titel van de boodschap is The Voices of Stasia Making a Difference. En het gaat om de lancering van een boek. En dat zal plaatsvinden komende zaterdag in Weesp. En het adres is Stationweg 28. En het tijdstip is van 4 uur tot 5:30. En de tekst is We warmly invite you to the soft launch of the Alliance first book, Saint Eustatius Restoring Our Ties, The Voices of Stasia Making a Difference. En het is zo dat er op dit punt een event dus wordt georganiseerd in de Weesp. En de mensen die daarmee betrokken zijn, dat is Afro Magazine Academy Edition. En Marvin Hokstam is in ieder geval een belangrijk persoon, maar ook natuurlijk onze Kenneth Koevelaai, die is president van zijn stichting African Burial Grounds.

0: Giants BV. En hij heeft gevraagd als wij dit bericht willen bekendmaken aan de luisteraars. Dus nogmaals, zaterdag 23 mei, Stationsweg 28. En de plaats is Weesp, voor zij die met postcode werken, 1382abweesp.nl. En tijdstip is nogmaals van 4 uur tot 5:30, zaterdag aanstaande. Ja, en een andere belangrijke boodschap die ik namens de organisatie van Bonnie Grani wil melden, is dat we natuurlijk onze bekende spirituele comparsie hebben in het Oosterpark. En we hebben natuurlijk gewoontetrouw een mooi programma waarin we boodschappen brengen om onze community ook te verbinden. En dan met name het spirituele element, dat is heel belangrijk daarbij. En Oosterpark is een bekende plek natuurlijk voor de meeste van ons. En de datum waarop dat zal plaatsvinden, dat is 14 juni. En u bent van harte welkom. Het is op een zaterdag. Dus Udongokong Mazaal. En de bedoeling is dat we vanaf, ja, als u daar vanaf 3:30, 4 uur bent. En het programma dat zal rond 9:00 tot 10:00 uur zijn. Dus nogmaals een oproep. 14 juni, spirituele jaarlijkse traditiecomparsie. Dus Ukom Bogo Bogo en we gaan er een dag van maken om weer niet te vergeten. Verleden jaar was mooi. We hadden mooi weer. En Bogo Bogo Smakong. Dus we gaan in ieder geval ook rekenen op uw komst. En natuurlijk, er komen nog meer details de komende periode. Maar voor nu, bedankt. En dan, ik zou zeggen, Connie, neem jij even over.
1: Ja. Luisteraars, ik heb geprobeerd nog een keer de gast opnieuw te bellen. Zij is niet bereikbaar. En als u dan wilt bellen en meepraten over dat bundelen van de stichtingen en dat onze gemeenschap wat effectiever aan de slag gaat, dan kunt u bellen op 020-7880-4305. Ik herhaal 020-7880-4305. En dan kunt u uw opmerkingen geven over dat bundelen van onze gemeenschap. En de bijeenkomst op 24 juni aanstaande wordt gehouden in de raadzaal van gemeente Zaanstad van 4 tot 9 uur 's avonds. Ja, alle details worden dan te zijner tijd doorgegeven.
0: Ja, luisteraars, ik kom nog even in de ether in verband met de datum die ik zojuist heb doorgegeven. Het is 13 juni dat u dus in het Oosterpark verwacht wordt. Ja. Dus 13 juni, zet u het vast in uw agenda. Ja.
1: En welk tijdstip? 13 juni?
0: Ja, de 13e en dan verwachten we tussen 3:30 en 4:00 uur. En het programma is dan tot 9:00 tot 10:00 uur. En zoals u gewend bent gaan we met sprekers. En we gaan natuurlijk zorgen dat onze cultureel erfgoed daar ook zichtbaar en hoorbaar zal zijn. Maar we gaan nog niet alles verklappen. Als u daar bent, dan zult u genieten. Dat is zeker. Ja.
1: Oké. Okay. Gino, we gaan voor een poekoe. En ik heb nu wel de gast aan de telefoon. Moment. Muziek. We gaan voor een poekoe. En dan hebben we de gast.

0: Oké, luisteraars, we zijn er weer. En wij hebben de volgende gast aan de telefoon. Ook al hebben we niet zoveel heel erge tijd meer. Maar we laten haar natuurlijk wel binnenkomen. En wij hebben het over mevrouw... even kijken. Goed, de naam en... moment. Batja Brown. Ja, Batja, goedemiddag. Het een en ander is niet helemaal goed verlopen, maar we hebben je toch nu even aan de telefoon. Dus welkom in ons programma. One
1: ja,
0: Power.
1: Dank u wel.
0: Ja,
1: dank u en, wel.
0: Ja, wij hebben natuurlijk niet zoveel tijd meer, maar kan je iets over jezelf vertellen en je stichting, wat je doet en jouw event in juni?
1: Ik ben Batja Brown. Ik heb een stichting opgericht om voornamelijk voor mensen op te komen die te maken hebben met systeemgeweld. Daarnaast ben ik ook beeldend kunstenares en activist. Dus die drie dingen doe ik eigenlijk samen. En toen is er wel iets moois ontstaan. Binnenkort zal een evenement plaatsvinden wat gebroken is, kan weer opgebouwd worden op basis van verhalen van mensen die zijn geraakt door de toeslagenschandaal of jeugdzorg of andere instanties waar ze tegenaan liepen en ja, hun leven toch wel ja, benadeeld zijn. Ik probeer juist die verhalen bij elkaar te verzamelen en zichtbaar te laten worden, maar ook niet alleen het zichtbaar maken, maar ook dat de wet en regelgeving, het beleid, wat in Nederland ja, vaak gewoon niet goed verloopt, om dat te kunnen veranderen. En dan ga ik ook vaak regelmatig in gesprek met verschillende gemeentes. Met de Tweede Kamer heb ik samengewerkt. En dan probeer ik ook deze feiten, hè, de ingewikkelde onderwerpen die heel belangrijk is voor de burgers op tafel neer te leggen, zodat het toch wel een verandering teweeg brengt. En daarnaast is het ook heel belangrijk om dat emotionele aspect, het metaal en het stukje verwerking, herstel, maar ook de samenkomst met mensen, de verbinding met elkaar te mogen ervaren. En daarom dat ik ook deze evenement heb georganiseerd al eerder in januari. De tweede editie die komt aan en ik vind het wel heel fijn om een beetje dat stukje talent zoals spoken word, zangeressen, maar ook sprekers, mensen die al in het leven staan en al iets van hun leven hebben gemaakt, om ook die inspiratie weer door te geven aan anderen die het nog niet hebben bereikt, om die verbinding met elkaar te mogen ervaren. En dat is dat is voornamelijk het doel. Hè? En ook om de overheid zelf bij te betrekken, zodat de verschillende lagen, dus verschillende lagen die normaal gesproken elkaar niet zien, dan mogen zien. Omdat vooral dat stukje met elkaar te kunnen bespreken. En dat is eigenlijk wat Stichting Justify doet. Stichting Justify die staat voornamelijk voor mensenrechten op.
0: Ja, en jullie hebben in juni een activiteit. Kan je even vertellen wanneer, waar en tijdstip?
1: Ja, 27 juni, dat is op een zaterdag, hebben we bij Dirt Place hebben we een evenement van 13:30 tot 16:00. De opening zal zijn met een aantal sprekers, inspirerende sprekers met verschillende onderwerpen. En die gaan inhoudelijk het formeel uitleggen wat zij doen. En daarna zullen ook optredens zijn van spoken word, zangers en ook een Ethiopische danseres. Die komt ook wel dat stukje vanuit Ethiopië, de traditie met speciale kleding die ook wel heel mooi is, gaat ze dat stukje laten zien. Dan hebben we ook nog een open buffet. Deze keer hebben we dan Ethiopische eten. Nou, niet veel mensen eten dat dagelijks. En dan willen we dat eigenlijk een beetje laten smelten en die diversiteit wat breder optrekken. Ja, we hebben ook een tentoonstelling. Nou, dat is een kunstcollage, verhalen, foto's, waarin ook wel heel duidelijk de onderwerpen wat we eigenlijk belichten, zoals het systeemgeweld, maar ook de inspiratie die vanuit verhalen ook weer naar buiten komen, dat is dan ook te zien. En dat is dan dat stukje kunst die dan weer mensen samenbrengt. En ik hoop dat jullie op die dag ook zullen komen.
0: Als ik zo hoor Ethiopisch eten, ja, daar heb ik er wel zin in. Ik heb wel eens Ethiopisch eten gegeten, want jij komt ook vanuit Ethiopië, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en sinds wanneer ben je hier in Nederland?
1: Ik woon al sinds mijn 6e hier in Nederland. Ik ben zelf een adoptiekind. Dus ik heb die traditie meegekregen en het ook wel mogen ervaren. En nou, dat probeer ik eigenlijk weer terug te brengen hier in Nederland. En dat is toch wel een stukje geschiedenis vanuit mij.
0: Oké, hartstikke leuk. En Batja, jij stond gisteren ook op de catwalk bij Africa for You en zo. Hoe heb je dat ervaren?
1: Dat was geweldig. Ook weer die verbinding, wat je met elkaar hebt. Ik heb weer nieuwe mensen mogen ontmoeten. En mensen die ik al ken, hebben we ook echt fijn met elkaar gehad. En iedereen heeft mogen stralen in zijn eigen persoonlijkheid en die open ruimte. Je had op een gegeven moment zo'n familiegevoel. En dat was heel mooi. Een mooie ervaring.
0: Ja, zeker weten. En we hebben natuurlijk veel gelachen. En je zei van de mensen die brengen mij terug weer in mijn tienertijd of zo. Met alle
1: ja, training. Klopt. Echt, het was echt heel mooi. Maar ook de opbouw. Gewoon hoe mensen zich hebben neergezet. Het was ook heel mooi. Ieder heeft zijn eigen dansje kunnen doen, hè, op het catwalk. En ook de mensen die het publiek zelf, die hebben ook enorm van genoten.
0: Ja, zeker. Nou, Batja, wij hebben geen tijd meer, want we gaan sluiten. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Ik wil je hartstikke danken voor je korte bijdrage, maar dat we toch iets hebben kunnen meenemen van jouw activiteit en jouw stichting Justify. Ja, dank je wel.
1: Dank je wel voor jullie tijd ook.
0: Ja, oké, prima.
1: Tot gauw.
0: Tot gauw. Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van ons programma. Wij willen al onze gasten hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid, openheid en waardevolle bijdrage aan het programma van vandaag. Ook de luisteraars, ik heb genoten. Of de bellers bedoel ik. Ik heb echt genoten. En dank voor het delen van jullie mening, inzichten en inspiratie. En natuurlijk ook veel dank aan onze luisteraars voor het afstemmen op One Power 2 juni. Is er geen uitzending vanwege verhuizen van Salto naar Oba. 16 juni, met Gods wil, zijn we er weer. Ciao, ciao!

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file alweer in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt bij Utrecht Centrum. De kop van 14 kilometer file. 10 minuutjes op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. 15 kilometer file vanaf Schiphol, duurt er een kwartier langer over. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit de knooppunt De Nieuwmeer naar knooppunt Watergasmeer bij knooppunt Koenplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister iedere woensdag.
1: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
2: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
3: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
0: Ja, was leuk.
3: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
4: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
0: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Luister naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stropiek 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020-41-22-595.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bologna met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Weh, Lodraai Draai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Lodraai Draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Awe, otata, bijeje, anana, kiedwaman, kiedwapo. You have so many names, nanga so many kari, so many axi, nanga so many kraji, because we sabi that you de, you arki we axi, because you jiwi piki, grantani for the blessi, san yi kisi kide, you opo pasi, you opo doro, meki we habi, biji prisiri, ini we hati, kide, in de juning, dan ga je zantanen. We actie je more genade dan een blessing. Voor gezondheid, lobby, koloko, dan ga je Jiwi ala na krakti, sa we habi van oudo. Meki we kan do, na roko fu yu, tapu disi gron tapu. Na sowe koti mofo, na sowe taki. Bikasi, na so we etrochi, nanga yuning en justantaning futego naso

0: wan spo de fa daka soso lobby angale speki. Dan ufeni wan arki wan suiti momenti. Grantangi.
1: We, dan sami wan tak fu sabi rutu. Satradip sa so dan ukis wan gas docent. Giovanni, ya, a soon fu, ya, Roy, nan a Cleona Linger, de wansan eo dry omen ya riba nan a Sabi Rutu. En soli isi so dan we mek man tous maf doro se konda pe na Sabi Rutu en a brenda cha wan les kon satradip sa. En a las, a le ribe ap te make, fu mek den pitani fu leer anatur en in specifik ato ribe wakatak. Bon, so type bonde in agrontapu. En wala mala sap a funksie fu wan bon naf. Hora gron, jo sur stof. Ya to? En dan, a brada cha ren konsou danar taki a cha den ching fu no den pitani gona sranang. Bekoi si fasi. Ala den strati neng sa ap bepaalde neng fu ala sort bon. A cha den kon, u gebruik wan digitale TV fu mek den ching ben kashi. Sana wan bon en wala mala ne onderschat wan bon in alibi fu nu. U aben fan oudu, en abu fan oudu. Ma le spetje fasi omgo ook to nangane, want we so de pitani funu tak. Te imita an wan bon. Ano so ma yo waka go mit ma bonda yo plasje tegen a bonda in e aksi pardon of de sandat somoro. De pchim pchim sandat u moest bigile de pitani funu. Tak im ab le spetje di mama na tu. Ya to, want we na wan pisi feng. We, dat bende en natuurlijk fa u abwang docents, Robby, Pinas, amana pokumang. Asane jim. Prisiri te mesi den yong wang, ek kis ales fu nak wang pchin drong, na may en nak en stap 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, fu meka ritme kon in dem pchin, want a den in den ma den meka kon baka, en dat ten dem pchin gwa oso da den breiti, dat na wang pisi fu a leeftijd vanaf 14-12 jaar. Maar dan lek fau sabi, vanaf 3 november u bijing, na I am young wa presi fu brada Marcel Esaias, na a leri fu a tongo fu nu. San Antonio en asan bri asan asan junu tano inspirati ala lis ala munde neti temengo dape na mesita ala lis me le wan pchin san baka oktu en da is de neti so da ube abwan les oktu wan leri aso yesita ki fan fan yesu kufu forfang den wortu funu in asan Antonio en abwan misisa e yepu no tapapis dati des wodoro wan bepaalde wortu no bende ina tem before den bigisma. Ano so bradaro, dan mo aksi fu kon bene en takan a kondere, i kon wan tu lees dape nou mindri, i metan a de yon wan fu nou, i kam di kondere wan ptien so fu a firi en a, ya ya, en a sabi sa ishi dape, en san defa nou du moro fu mek den pitani fu nou kon in den krakti. Takan a kondere.
2: Ya, misi furu. En asan de so taki, unom den taki, unabi na krakti na in unu. Datuan taki, fustreka libi, jusrefi na fasi nekfa. A natur, neteru, heru, santa, ben poten junu fuda ini. Bikasi, if den poten chinfu na unforfas do skoro bani, ji ina momenti ja pio de ina mankoti mo pojen, bikasi na dat emek alibi. Ma pe diffusere fide. Wanti, inoam tje kan een eigen talent, een eigen gave, een eigen sabi, sa geboren konangin. Maar dan, if I go, inoam skoro goes down, pe den saptaki, dem onsporen poedrape na ini. Because if I go in een kraktangin sabi, instituten de man, controlen fade wani, den nogo man. Because dan krakti op zichzelf inoam sting. Anas ti wan je yeshi. Dus sabirutus koronan principali sani. Jim no man begrijp taki den samayen na bemre. No man konfortalak dape ete fu stimulera sani. Fu gosso fara tu baywa egi panti. Bikes dape we karaka dem chime de chin sabi sumana den. Sa den kodut pa gron tap. Fade mu tja den sref in alibi. Fu no de afankelek. E opo anu e beji constant. En jim kom mit dem chin na moun den neti. Non, suite fili e kisi. Bika e si tak den wani. Ma asande taki, pede mu gono. Fukan kisi datan taki akrakti dati. De pres dat de schars. Ma wan pres de...

Ja, luisteraars, apoko mooi, maar u kon voor taktori ti de bagadina en onja tori di staki. Ja, fasie.

Ushitaki a historia funu. Nakpanya wa sort fancy. Matrase ok tu usap tak sande inwi stang inwi man de

0: wa abif taken. So wan kare na bigilei, ma so wan wat tak na truwe sukuf taken. En so wan sa wan belko na studio, fujiden, meneng, noti to noti, sebi iti iti, fodri noti feifi. Dan wo bijin, lekwa la malas abitak African spiritualiteit, na a European model. If you look want to biji verschil sande, bradaro, mo biji na yon. If we go na historia, en we nice look so so futan in akati boteng, want before na dat mimo wan go dak nangay. Ikan ji kondre wan tim peaceful asabi en adeya na sa ete yu no taki, sang uk ben kan do before, en sang meku unon demore in akati fu unu so.
1: Well.
0: Na walanga langa antwoord maya.
1: Na mo shateng omdat die ama universeel, ama na biji, ama na big ba. Ik verstaan. Dus, atempio ko in leru filkusan nga grondap ay. Dus da omeni manji. Ma pok mo pa bifo, trons ita kensu net, bikan entemen tak minom tahanga in slafe ne, so minom ko in mi karakti. Mingo baka suma mi bende. Na tem herstel dati, da lasan esre kensref ho. Wana bifo, i aba grondap ay, yishi sa yedu, maya amore dip ay, jeshi, palasani, sa akong ay numanji. Dus ika lukup sa omeyari psa. Dus ika lukup sa omeyari yekong. So far au bende. En dat mek tide de man oman begreep. Fou be man du bau. Suang wa imperium da pena kemet. De man stel den stref voor. Sondre machines noti. I verstaan. Ube domineer da zwarte kracht. De tap tap tap tien vinga gewoon. Ube de direct in contact. Na een onzichtbare wereld. Dus voor combat bakken drapen aan een makkelijkheid. Omdat de man zorgt dat hij, en vast van de man met een met je dicht de reserve gemorre die paar onderen. Dus ik kan geen power dat hij.
0: Hoor eens even, brader Robin, dan mijn actie van brader Robin, tak taki, in afasfa de trouwen doe, dat ik ook kon zo far, maar dan mijn actie, vaf uno se, taki, u kan kon, tek een positie bakken, want uno kan, zorg afinga, tracé altijd. Tewe un saptaki ou ben de bifo. Faye chatori dat brada.
2: Tje, mina wortu nofo fu mi fala ap histori dati. Ma, awan krisan isam mi kangi nama eksempre. Fami konja, mi de ini apisi disi fu unu sawe kar a studio. Na sempasi di mi waka konja, ef mi wangwa oso. Na sempasi, noso mi waka wampasif gwa oso. Ma ef mi waka wampasif gomoro fara, da mi oso. E gomoro fara gimi, da sami aba oso. Mi no mantekif koborochi, want ano da mi. So langa mi no gwa oso baka, fugotek sami abi. Fu demisrefi motan so jaso au mindri aso mesheng angala lespeke
0: we ipiche mi moy ma mo tak den arkiman de fastansa yo tak da pebra da ro broken wa pchin son na fef sen si di kondre kande
1: well ano maklik natuurlijk want dat on taki im kon bakay ni srefi uko u de tunsi foro dorosi funu om dat u me grand tapsani bruya unu so des dana dat i
0: Hoe ben je pie of hoe noem je pie? Dat papi is maar te je staat op de schuld.
1: Nee, noem ze ook excuus.
0: Oké.
1: Hoe sap zou doen?
0: Hoe maak foto?
1: Hoe zou schrijven? Ik noem elkaar een foto aan toen leren. Maar ik zou schrijven toen ze. Ziet ook. Dus dan ook ik had er ook zin in, want. Sanda had er ook zin in, want ik wacht, want ik zou zomaar de. Dan kom ik aan de motief dat je dat hoort, want dat heb ik van nu. Hoe kan ik een pier, als ik een sap dat ik te wamp zien pissen. Zij abiji eno abi. Dus dat wordt je drapen. En dat nap, een moment heb je ook dat bewantage.
0: Bijna mee komt op een exemple voor tak Zuidoost. De man tak, before de man mee kwam week, de man ook op een idee van een week bewaken. Maar de man potwunda pedan, een week kon ontstaan, een man begin bloei. Dan nou je ze zei, de
2: mensen voor...
0: De mensen voor... Bijai fadong.
1: Ja, de man jien.
0: Jime.
1: Jim kon ja zo... 78. Dan schrik ik zie samen kon ze ja. Dan actie hem zelf takkie. Na deze man die zo'n biggie smaak katibo. Maar nog kan.

0: Want Ibab, als je juist zonder toilet. Des man de betrikken, ik roosde de bij was mofo. In saptak te ondoor wan presi. If Libi no drape, a energie die oude, we zorgen dat Libi e on stadape.
1: Asje.
0: Ishi, dat is aan abemre. Maar ja, li a presi dape kies, dat ontaki a energie nou, dat de jagi des ma poe dape nou. Dat de gebruik nou, a krati die poe dape fu, genereer den, de moni nanga den, den gontap sanif den. Ishi. Is nog een mooi sanitaki, maar om een voor even stap is dat. Dus te wie boeba dora wan presi, wie is ade onvruchtbaar, a krakti de tjaoumu en meka kontron, vruchtbaar gewoon. Want die moest maar liba in. Dat is zo.
1: Oké, even. Lieve stampede, en dan even look ook to Dorosé kondrelek fa in Amerika, pedeman be abon piste, pe Black Wall Street bende. Isababis dat nu natuurlijk. De solutie, we denken dat we een man, maar ik zeg altijd dat we een taktoe konden we creëren.
0: Ja.
1: Maar de solutie, bagade dat we taktoe, of zij de een man doet, of zij de een man doet, terwijl we in staat. Wat is je pistaal? Zou ik ook bakken voor tekti?
2: Brada, mi wantak tup tinsani, afos wantaki, boomfur brada nanga sa, serefi mi sang, tenapuja ina masanga, mi, mi etaki me tak gimi serefi tu fu mi arki nanga mi tutu adeso taki a flaka so abi tapa masanga wala bun furfunu abeng ena pistori dati umbigin puru taki di mananga pa du ukangron tapu fosi asreka akumba teitori nanga mananga pako steifi den charuji wan trawang mek den kantu watraju na koko fu pursa abi na nga poti abro marchi wan trafasi na pistori dati na wan den tori sang me be wan taki ifo atrawang me koso direct net tapu
1: we Kokon even duidelijkheid, want we tak parable en Bijbel schrijft parable, zo van voor nu, no one tak om te kabuko dat serieus. Maar mi te kabuko dat serieus. Mi is misaptak de ma knoei in atori. Bika misaptaki wan leiding de wan gids de in atori. Maar jom luku faye lezing, faye verstaan. En dan, ik heb wan pis kontaki, de man besal voor nu, ja, de man tak jo dopo you. Alla de san dat somorona. Pe na dopu of the metayu brada ro misitaki won takwa san tako
0: loko asansa de kata ki imregistreri na stato esto bigi na arifeluti na ini frankreik na napoleon ma fos dati de kirki be bijang yang bato a dopu is dat die geboren de registreri geboorte datum idee in den alasani megi wanen en in saptaki de ma de nanga ukulte ook te bezig gaan unuwang. En in saptaki soos makang gebruik je geboortedatum voor Shisumanayu. Want adegia saka alasanik napu sa ikon fukondu. Dus dat de man met misbruik van tot ook. Igrabu. En dat heeft satetide met de man kan controlen. Want if je gomara mora fara before is aan no bende. Igrabu. Abe dit apon. Ja, trani fo. Maar de man kon, si wan koni, voor registreer je geboortedatum, juning. Buka woro katapi want asambe gueno so bapal cloister ma be abi fak za fale fale ma be kadesan ma perma e potuning an perma e woro konatapu tapi ye ye de mai bayi te ho de mai studi ho via via a temple for them this you e baka ma you e denk tak you e baka no ma sani de je make you baka go pe e wan jum go am that you make you go potuning dape you go port that them nang alasan sa you de. Ze hebben het boos gedaan. Nee, maar mag toch niet langs zeggen.
1: Nee, maar dan gaan we eerst dat je de mengen moet redipen voor tek alle data voor ons. De WhatsApp alles aan voor ons. Maar daarom. Dus je ziet een computer, je maakt gewoon zo'n soort AI, alle de standaard zo'n moment. We put alles aan die de man. En dan lant die actie om een info voor je. Ik reken dat je hoort. Dus de man op een pietje is ook van, de man tek morgen. Dus dat man dat je de man op een morgen bij je belt naar het tap. Hoe verwees je op is dat je? Hoe
2: naar... Aduftu sami be wan taki na ina tori sa baralazi be taki fu a fruchtbarheid taki a energie a yeye na

0: spago. En abrada abodoyena fasi. Taki sabrada dise tak eigenlijk. De tusan disi dida uskoru san fasi alanga kagrowe kare anu. Asap wansan nomo meki. Dati wasabi meki. Win sang eidu a win si fai sheng en sap soso meki. Na de trawan koleru nutaki akan dusani sawekar boroko. Mano sap boroko. Tanga defti de asap soso meki. Meku bijin ga grani dati. Da wo kisen serefi fa meki eke famus meki. Maar dat na apisa mi bont a tweede pisi.
1: De aki mami hoopt dat if we aki boskobusa une verstaan, et on walezi, kan na kwan jen jen kong, dat na noti to noti, sebi iti iti, 43, noti feifi. Bika, ika aki, ma si ook to tak, den sansa de ma pot junu taki, den sansa de bigis ma lip junu, den te junu tak na, ja, na occult sani we do, of we do, afkodri sani, Peweshi taki den bigis mafunu be ap a alignment nanga alasani nanga watra nanga stari nanga bong alasanso. Dano ude in one thing peweshi tak tano walofunu. Ude in a Europei system pedama fenta kumgo in one gebouw. Luku wan walosani dan watra ma ekonda ma pot sani neta putak alibi o wakamoji. Terwijl asan de in you. Padaro anaso?
2: Ja, ik geboren kan je toch. A lobby vastgeping, lobby zo dus dan of dat, ino kan missen. En if you missen, na you want missen. Agi alasani, ik kon nang alasan saya van oudu. Des mijn gebrek wat tegenwoordig meer, ik ben niet volmaakt. En dat is dan nog true.
1: Ik ben niet volmaakt.
2: Ah, dat vijf doe de rogro tapu dan. Ik doe de rogro tapu.
1: Kan je nou een schade tek den onderpassie toch?
2: Wordt u etaiu. Isabi, etaiu zegt dat luku, mikon kon ervaar alibi. Tapa grond tapu, om in een krak te noemen, sting, nog een trataki. Maar als je begint te eisen, dan vind ik batak. Mina de film maak, ik brok ook batu pisi. Mofe tai, mofe lusu.
1: Mofe tai, mofe lusu. Zo wat doen, wat take one musicale break. En dan gaan we een pisi voor woord to etaki. Is de net uber abon een cursus. Wan jong wang voor nu dan. Adama taki. Geld is energie. Dat ulukas mautayas mataksisa. Maar itakasa so symbolis. Maar leg uit. Sanatori. Money na energy. En dat baga a musicale break. Dat wordt je wampje uitleg. Van brader Rogo. Na ina zuiging. Accent tak. Sa je bedoel. En dat bemeesje tak den pitani funu. Unom onderschat den. A generatie san den no. Den de. Tak wan level pe. De kayepunu. Kusum.

0: ini apisi disi da me wisuanga a lobby fa nana serefi. Uteken uwaka udubun fu kombaka na makandra. Odio nanga soso lobby.
1: Ya baro di mi konja somdat ne bribi inisma. E mi sap tak ude ina momenti pe yo har ala santek baka saube itrowe. El me yere wa tufunu jidenek ni nanga brada jape nanga yu brada jau jeta ka sef tongo. Dus dat moment ook op een miti, mijn maak gaat op de neem, dus ik ga er een. Maar wat miti, ik kom ons miti. Nou, ten oor, u drobaka.
2: Wena zo, Arki man, met tak tanje, tak u teka ten voor Arki, Next Dimension, en mij wan tak tak tralies, tem kom baka na mofen, wan srana wort, voor konanga wan eiji wan, wan meshi taki amusu, we fet nanga tongo voor nu, aso u konanga wan tjong wort, dus... Wel, ik voor Sabi, we op uitzending morgen de eerste twee weken voor juni, omdat de manja zo op vreugd is gona, want dat gebouw. Maar dan moet Barry Odi te oude bakken dan, want mijn koe sap oteng oude bakken. Zou maar sweet net die morgen vragen, dat brengen. Jouw!

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B. het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterovergedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dit was het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: Boeren en Catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003-800535 ten naam van het Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht en let wel je naam, hè. E, aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait weg.

gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 1974.

0: 26. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Rinus Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. India, China, Pakistan, want to Afrika kondrelik Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI, idea de we karding experts, de fenuroko na her grond tapu, e bai oso nga grong, ja in Amstelveen nga wantu trapresi moro in a kondrelisi. Stati, ook to we kan do. Go specialiseer je refi in de techniek AI en dan was aan die vrede.
1: En dan zou je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je op deskundige autonomie is, maar liever wat bijdragen.
2: Klopt.
1: Zo u kan informeren. De brader dan als je dat moro
2: beter. Precies, look up. De voetballers, de massa op money, moest investeren voor het corrupte data dat uno liben di AI mek AI kon corrigeer a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
1: Pas na deepseek?
2: Deepseek na wan programma lek chat GPT ma fu de sneisi.
1: Okay.
2: En sa de sneisi do, di de sneisi shitaki a informatie en dat na a kloofatorif mangai nono. Di de sneisi shitaki, ChatGPT co-pilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet zo. Dat is niet zo. De diepziek, de egi, zijn niet zo. Omdat de Chinese want vertel een verhaal voor deze review. Want de Chinese kwamen bekijkt uit ChatGPT naar co-pilot. Dus de mago bouwde egi zijn en dat ben van Charu Blakamango.
1: Maar, Migado. Look at so many black men in America, one you can take them. Mudu black man there. Just then, you want to tell me that no one comes up with idea like Sadeh Nishi do to tell the editory. No
2: that,
1: one of them?
2: Me no magi, I answered fast on that. Me no man. And sterker nog, what love the sensei bow, what love the technici, what love the engineer na black man, but they may bowing under a dak for traso to suma. And sterker nog, as Sadeh Nishi bow, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouwen. Dus zou de Westerse ben bouwen. Maar want ik heb laatste paragraaf van dat na een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
2: De ego om AI. De voorouders voor UNO ben overleef zonder AI. En de man ben bouwde kennis naar het systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb AI van
2: Nodu. Van Nodu. Ja.
1: Dat die hadden zegt over Ablakamang.
2: Ablakamang.
1: Ik heb een woord dat Ablakamang dat u no AI van Nodu dat moet taki yo horeb ching alasani okto in vinti alasani change de and for our country na for standard details on that thing the stock who up ha if a no
2: do club
1: man a flu na lexa you ever teri na suma na de suma
2: say profiter fin
1: and hey itas abra ha in da ikaluku okuta pa spirituele fu uno
2: club
1: suma na de suma.
2: Precies.
0: Vooral UNO den dongru nanga de moksiwang. Moes leri fu investeer in collectief verband in AI.

0: un pot moni coma candra, sor utak den boina adep chinfunu, quascor gotek leri, ina technologie, AI, fu sabi so dat de kan verdedig, minang ayu nang adep bakap chinfunu later telekom, agrontapu. Dus unom de inoang slachtofferrol go chibri chepoti minasabi de wetman kon moro unu next a iegi kanse ook tu fugoleri teksabi ontwikkel yusrefi en de chinfu. Dan ikan go mek proces progressi in na maatschappij di sisan de tidena dei. Usisamsa in Ukraine. Oekraïne na nga rusa de non bigi feti, de swaki, ma in na swaktof deng, deng go ontwikkel deng tapa gebied fu drones, weda de Girosland mankeri tiden na dei. Sterker nog, de seer drones bijna di her grond tapu no, wa ogri, tjauan bonji deng. Precies zo omus boschou AI. En a technologie. Zou nog iets leren als score of ossie? We gebruiken a techniek, a schrifttechniek voor de wetman. We abren kom ik tot onwegisani. En we gaan moro fara moro ding. Des massa ab money. De goede wang mindri unu. Moes leri fu pot money in fonsu. Zodat dem chin fu minang ayu. Eton wa lezi e go ontwikkel ding. Dat per allerhoogste niveau. Dat na boskopu voor Mart. Sa esi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart. We esi sa epsa in grond tapu en we praten aan jou, zodat je kan go praten moro fara na de trama. Na zo kort nog.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Henk hier achter de knoppen. Het is eigenlijk de bedoeling dat het programma... even kijken. Het Mart Politiek Café en met als gastheer mevrouw Jane Padula Arifa. Maar die is even wat vertraagd, maar die gaat zo meteen inbellen. En dan ga ik er in de uitzending gooien. Ze heeft me eventjes gebeld daarnet. En ze heeft medegedeeld dus dat het programma gaat over in de sociologie. Met de heer Ramsahai en de heer Carlo Goedhart. En het thema is inclusie. Maar politieke wij. Even een ogenblikje. Ik denk dat ze zo meteen gaat inbellen. En dan gaan we er rechtstreeks vanuit de file... gaan we er dan in de uitzending gooien. Markt Politiek Café met Jane Padula.

0: luisteraars. Op deze regenachtige dinsdag de 19e mei. Welkom bij het Politiek Café, Smart Politiek Café. En vandaag gaan wij praten over inclusie. Ik ben Gina Riva Badula en heb vandaag in de uitzending Carlo Goedhart van Wiesranang Bring, die zich bezighoudt met inclusie in Suriname. En in het tweede uur van het Smart Politiek Café hebben we dokter Ram Sahai, dokter in de sociologie, die expert is als het gaat om diversiteit en inclusie. Maar dat is het tweede uur. Nu hoop ik dat jullie lekker met jullie drankje en waarschijnlijk een warm kopje koffie of een kopje thee met dit weer aandachtig luisteren naar wat wij vandaag met jullie willen bespreken. En natuurlijk welkom om in de studio ook te bellen als jullie vragen hebben. Maar voor nu, dankjewel voor achter de knoppen, Henk. Welkom dat jij vandaag in de studio mij assisteert.
1: Graag gedaan.
0: En aan Lloyd wens ik een fijne vakantie. En Etienne, ook jou heb ik in gedachten. Het gaat je goed. Als we praten over inclusie, dan merk ik dat politiek gezien het heel erg een hype is om dit onderwerp zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. Maar als ik kijk naar wat het resultaat is in het doen, dan merk ik dat er vaak veel haken en ogen aan zitten. Met name in de uitvoering van de inclusieagenda bij de verschillende gemeentes. Voor een ieder die het weet en ook voor een ieder die het vooral niet weet,

0: De inclusieagenda wordt door elke gemeente zelf bepaald. Vanuit het Rijk worden de grote lijnen uitgezet, maar de invulling als het gaat om de uitvoering, de invulling als het gaat om de uitvoering van de inclusieagenda, dat verschilt per gemeente en ook het budget dat daarvoor vrijgemaakt wordt. Als we praten over diversiteit en inclusie, dan praten we niet over kleur en religie alleen, maar praten we ook over de verschillende vormen van inpassen in de samenleving. Er zijn heel veel verschillen en die verschillen moeten we ons beseffen dat we die verschillen moeten laten werken met elkaar. En dat werken met elkaar gaat niet altijd zo erg makkelijk. Omdat, wat betekent diversiteit nu eigenlijk precies? En hoe komen we uiteindelijk tot inclusie? Het zijn geen zaken die in woorden is het misschien makkelijk om uit te spreken, maar in daden is het heel complex om uit te voeren. Straks belt in Carlo Goedart uit Rotterdam. Die is voorzitter van Wisra Nang Dring. En Wisra Nang Dring houdt zich bezig met mensen met een beperking in Suriname. Heel vaak wordt er alleen gekeken aan de zorgkant en wat iemand nodig heeft. En ja, we moeten vooral het prettig laten verlopen. Maar wat de behoeften zijn van mensen met een beperking in een werkzaam leven, in het arbeidsproces, wat hun talenten zijn en wat ze zouden willen bereiken met hun talenten, daar is er nog veel te weinig aandacht voor in Suriname. En met die Sranang Dring probeert men met verschillende organisaties in Suriname, maar daar laat ik Carlo straks zelf aan het woord, probeert men wat meer aandacht te krijgen voor de politiek in Suriname, maar ook voor de captains of industries. Heel vaak is het zo in Suriname dat we werken met sponsoring en met donateurs. Maar het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van leven en om sustainability. En dat is nog heel wiebelig in Suriname. Henk, ken jij mensen?
1: Jane, hallo, hoor je mij?
0: Ja. Zeg het maar.
1: Ik heb de heer Goedhart al onder de knoppen.
0: Hey, fantastisch. Welkom, Carlo.
2: Dankjewel voor deze uitnodiging.
0: Ja, welkom dat je bent in de studio van Mart Radio Amsterdam. En dat je onderdeel wilde zijn van het Mart Politiek Café van 19 mei. Ik heb je net al enigszins aan onze luisteraars geïntroduceerd. Heb je dat meegekregen, Carlo?
2: Nee, want ik zat in een ander telefoongesprek.
0: Nee, maar dat geeft niet. Ik heb jou geïntroduceerd als de trekker van Wisra Nang Dring. En dat Wisra Nang Dring toch heel erg gedreven is om mensen met een beperking enigszins op een andere manier op de kaart te stellen. Maar zullen we eerst beginnen, Carlo, dat jij je even voorstelt aan onze luisteraars?
2: Ja, ik ben Carlo Goedhart. Zelfs ook muzikus, zanger. En nu hou ik me bezig met de stichting. Ik werk niet meer, ik ben al gepensioneerd. En daarvoor heb ik de muziek en werk gecombineerd met elkaar. Ik kom uit de financiële branche, uit het bankwezen. En ik kon makkelijk mijn muziek combineren met werken.
0: Ja, en hoe kwam je eigenlijk op het idee om jou te gaan inzetten voor mensen met een beperking? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want heb jij zelf een beperking?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, maar dit is niet een beperking van die aard. Dat je dus zeg maar je onder die categorie kunt scharen. Maar enigszins wel beperkt. Ik denk dat wij allemaal een beperking.

0: werking hebben als mens. Bij de ene is het zichtbaar en bij de ander niet. Maar mijn beperking is ook medisch. En dat heeft te maken met twee vormen van reuma.
1: Ja, dat is zeker niet makkelijk. Hè? Dat wil zeggen dat je toch geleerd hebt met pijn te leven.
0: Ja, klopt.
1: Reumatische pijnen.
0: Ja, je leert er ook mee om te gaan. Je wordt daarin ook begeleid. Dus het is niet aan me te zien. Dus ik heb niet het gevoel dat ik een beperking heb. Maar die zijn er wel.
1: En was dat het moment waarop je dacht van... ik wil mij ook gaan inzetten voor mensen met een beperking?
0: Nee, absoluut niet. Want even kijken... reumatiek die kreeg ik in... even kijken hoor... in 2016 begon het. Uh-huh. 2016. Ja,
1: ja,
0: begon ik klachten te krijgen, maar het werd toch niet. Ik had ook nog niet het idee dat dat reuma was. En het uitte zich in verschillende vormen: vermoeidheid, gewrichtspijnen. En bij koud weer werden mijn handen helemaal blauw, mijn vingers, mijn handpalm. En die werd helemaal blauw. En op een gegeven moment kon ik. Ene tand van mijn schouder, die werd zo pijnlijk dat ik mijn arm niet meer omhoog kon tillen. En dat was voor mij het moment om toch de huisarts te bezoeken. En toen werd aangegeven van ja, het lijkt wel een slijmbeursontsteking. Maar dacht ik.
1: Maar dat was dus je eigen ervaring.
0: Ja.
1: Maar wanneer kwam het moment bij jou op? Om iets te gaan doen, sociaal, maatschappelijk, als het gaat om mensen.
0: Oh, dat kwam op in 2024. Toen hebben wij als stichting een workshop.
1: Wie is wij? Wie is wij?
0: Stichting Wiesel en Adring.
1: Uh-huh.
0: Ja. Hebben we een workshop geïntroduceerd. De workshop Muzikale Culturele Eenheid Jongeren. En,
1: nog eens een keer? Even, workshop?
0: De workshop. Ik ben het even kwijtgeraakt. Workshop culturele, muzikale culturele eenheid jongeren.
1: Muzikale culturele eenheid jongeren.
0: Ja. Dat was de naam van de workshop. Dat hebben we gedaan als proef voor vier basisscholen in het KOB-centrum.
1: Uh-huh.
0: En... op verzoek hebben we dat ook gedaan voor het blindencentrum. En daar kwam de vraag dat er iets meer voor deze jongeren gedaan moet worden. En of wij daarin zouden kunnen helpen. En dat was in april 2024. En toen is besloten om meteen voor het komend jaar, voor 2025, dit op te pakken.
1: Maar het is dus zeer recentelijk, Carlo, dat jullie met Wie is aan het brengen begonnen zijn. Mag ik ook weten, en mogen de luisteraars ook weten, wie betrokken zijn bij Wie is aan het brengen?
0: Betrokken zijn bij Wie is aan het brengen, mijn persoon. Ik zit in de Raad van Toezicht. En samen met Paul Pierpont en Kent Moerli. Wij zijn van de Raad van Toezicht. Daar heb je een bestuur, Emmanuel Scheek als voorzitter, Steve Ravenberg als penningmeester. Gail Sumo-Dihardo, met haar was ik net aan de lijn in verband met de voorbereidingen voor het event. Gail Sumo-Dihardo. En daar hebben we twee leden, dat zijn Benjamin Faya en Crazy G.
1: En als je kijkt naar wat je tot nu toe hebt georganiseerd, kan je onze luisteraars vertellen wat je vanaf 2024. Tot en met heden samen met deze groep zeer gedreven Surinamers heb georganiseerd?
0: Tot nou, we zijn gestart als projectgroep in 2022. Toen het idee bij mij opkwam en toen contact gelegd met Paul. Paul Pierpont. Om te kijken of er interesse is voor dit idee. En dat heeft Paul uitgezocht. En teruggekoppeld van, hé, wat ik zeg, het is een idee van mij, maar

0: Het moet door Suriname gedragen worden, anders houdt het op. We gaan niet van hieruit, uit Nederland, zeggen dat we dingen gaan doen voor Suriname. In die zin van dat we gaan zeggen hoe dingen moeten gebeuren of wat er moet gebeuren. Nee, Suriname moet zelf de kaart trekken en dat is ook gebeurd.
1: En dat is dus meteen al meteen een eerste stap om te laten zien hoe inclusie werkt. Hè? Want ja, met de mensen, voor de mensen. Met de doelgroep, voor de doelgroep.
0: Klopt, inderdaad. En het bestuur is samengesteld door Paul. Bestaande uit, bestuur bestaat met, alleen uit Surinamers die inwoners zijn in Suriname. En die moeten dus de gedachte goed gaan uitdragen. Want het doel van onze stichting is werken aan een duurzame verbinding en een duurzame toekomst voor Suriname. Nou,
1: maar wat voor events hebben jullie tot nu toe georganiseerd? Misschien is dat
0: We zijn gestart met een muziekproject om een lijflied te schrijven voor Suriname. Ja. Omdat ik sowieso van mening ben, je kunt allerlei workshops gaan houden voor mensen als je wil werken aan een duurzame verbinding en een duurzame toekomst. Maar misschien omdat ik ook uit het vak uit die branche kom. Muziek verbindt. En ik ken nog niemand in mijn omgeving die zegt, ik hou niet van muziek. Dus we zijn gestart met een lijflied, Wina Saranang. Ik weet niet of je bekend bent met het lied.
1: Exact. En jij hebt hetzelfde gevoel als ik. Kijk, ik heb zelf ook een beperking. De meeste mensen weten dat. Ik heb een visuele beperking. En dat maakt dat wij beide een moederland en een vaderland hebben die we willen verbinden. Ook als het gaat om inclusie.
0: Klopt. Dus dat is bij dit nummer het geval geweest. Ik was verantwoordelijk voor het selecteren van artiesten hier.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd met Eentje Stadwijk.
1: Uh-huh.
0: In New York.
1: Uh-huh.
0: En in Suriname hadden we Ernesto van Dal.
1: Ja.
0: En Promarman.com, Fabian Seymour, waar ik was in die tijd nog niet volledig op de hoogte van de artiesten in Suriname. Dus Promarman, Fabian Seymour en met Ernesto van Dal hebben we dus een selectie gemaakt. En zo had je dus een soort driehoeksverhouding.
1: Uh-huh.
0: Ik hier in Nederland, Eentje Stadwijk in New York. En Ernesto van Dal en Promarman.com in Suriname. Maar ook in Amerika heb je de Surinamers wonen.
1: Ja, natuurlijk. Over de hele wereld zijn wij verspreid als klein landje.
0: Ja.
1: En we doen daar ook grote dingen. Kijk maar naar Anthony Nesty bijvoorbeeld.
0: Ja. Wie heeft helaas Suriname verlaten?
1: Ja, nee, maar in Amerika heb ik het over. Dus wij zijn ook, als het gaat om Surinamers, een klein volk die toch over de wereld verspreid is en grote dingen doen. En ook sociaal-maatschappelijk geëngageerd zijn en met elkaar grote dingen doen. Ik was vorig jaar aanwezig bij een interessante voorstelling door Wisra van Brink georganiseerd. En dat was in het Assyria Event Center. Kan je misschien wat vertellen daarover?
0: Wij zijn de trekker geweest, want dit idee is dus toen ontstaan, toen men dat vroeg van, er moet iets meer bij het Blindencentrum, waar we die workshop hebben gedaan. En daar had je dus Stichting Wang Okasi, de voorzitter, Anil Kunchbihari. En de mensen van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, dus de NSBS, het Blindencentrum, zoals het bekend staat. En de vraag werd aan ons gedeponeerd van, er moet toch wat meer gedaan worden. Kijk, en we konden ervoor kiezen, zeggen van, dan gaan we iedereen oproepen met een beperking, dan gaan we de straat op. Maar wij zijn een stichting apolitiek en wij werken aan verbinding, dus we gaan geen protest voeren. En alles wat we doen als stichting heeft muziek, loopt muziek als een rode draad doorheen. Dus elk event van de stichting zal omlijst worden met een muzikale ondertoon.
1: En ik merkte ook, Carlo,

0: muziek, maar ook poëzie, schilderkunst. Eigenlijk heel erg kunstzinnig dat jullie de talenten van allerlei mensen naar boven haalden. Kun je misschien daar wat over vertellen? Over de mensen die hebben deelgenomen aan jullie voorstelling vorig jaar in het Assyria Event Center.
1: Nou, toen het besluit is genomen, ik ben in april begonnen met het met het project te omschrijven. Ja, dus vorig jaar, 2024, ben ik direct begonnen met het project te omschrijven na de workshop. En om dat ten uitvoer te brengen. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben is contact leggen met de BSO-scholen. Ja, Bureau Speciaal Onderwijs. Daar hebben we contact mee gelegd en daar hebben we ook toestemming voor gevraagd. En wat we dus vervolgens gedaan hebben, is een auditie. Hebben we toen gehouden. Waar mensen
0: Hoe hebben jullie gescout als het gaat om de verschillende mensen met een beperking? Want het waren jongeren en ouderen, zag ik.
1: Nou, als je dus het blindencentrum, toen het verzoek werd bij ons werd neergelegd, hebben wij gezegd, oké, we gaan het doen. Maar we gaan het niet alleen doen. We gaan het gezamenlijk doen. Dus het blindencentrum, wij als voortrekker, het blindencentrum als partner en Wa Okasi als partner. Dus vanuit die kanalen, vanuit die organisaties, hebben ze dus mensen voorgesteld en waar we mensen konden bereiken om mee te doen aan deze auditie.
0: En hoe reageerde de doelgroep? Was de doelgroep enthousiast om hun talenten te laten zien?
1: Zeer enthousiast. Via een registratieformulier heeft men zich kunnen registreren voor al de disciplines. Zang, dans, muziek, toneel, et cetera, et cetera. En daar is een speciaal registratieformulier voor aangemaakt en konden de mensen zichzelf registreren. Wel sommigen onder begeleiding. Van hun begeleider, want niet iedereen kan zelfstandig het formulier invullen door een beperking.
0: En jullie hebben echt, zeg maar, auditie afgenomen, hè?
1: Ja, we hebben echt een fysieke auditie gedaan en een aantal voorwaarden aangesteld. Kijk, we hebben gezegd, op het moment waarop we mensen gaan registreren, dan kijken we niet meer naar mensen met een beperking, maar dan kijken we naar artiesten, opkomende artiesten. Sommigen hebben al ervaring. Anderen niet. Maar ze moeten wel een talent hebben om het representatief te maken. Niet omdat iemand een beperking heeft, ga je de persoon op het podium zetten. Misschien een andere categorie waar de persoon zit.
0: Nee, het gaat om kwaliteit.
1: Het gaat om kwaliteit, ja. En natuurlijk is de norm, de drempel, is iets lager gesteld, een tikkeltje lager, dan artiesten die dagelijks met het vak bezig zijn. Maar we hebben puur op talent gescout.
0: En vertellen is spannend door de, zeg maar, het aanwezige publiek.
1: Ik verstand die vraag niet zo goed. Het aanwezige publiek, wat was er daarvoor?
0: Nou, het was een voorstelling. Net zoals ieder ander een optreden heeft. Kun je misschien een paar namen noemen die opgetreden hebben in 2025 bijvoorbeeld?
1: Nou, voordat ik de namen noem, wil ik wel even aangeven. Dit was voor ons de eerste keer dat wij zoiets deden. Weliswaar in samenwerking met Blindcentrum en Wa Okasi. Maar je komt voor allerlei verrassingen te staan. Want het is een doelgroep die één, buitengesloten wordt. En twee, dat is een behoorlijke organisatie vereist om dit op poten te zetten. We hebben heel veel vrijwilligers moeten inschakelen. De repetities coördineren. Vooraf heb ik gezegd, we gaan werken met coaches. De mensen die zeg maar opkomend zijn, die talent hebben, maar nog geen podiumervaring hebben of niet voor een groot publiek hebben gestaan, die krijgen een coach toegewezen. En de coaches zijn geweest van het vorige event, Chalelis, Glenn Huizen. Chalelis op het gebied van toneel, Glenn Huizen ook op het gebied van toneel en storytelling. Wendy Padron, want we hebben ook een djembe-groep vanuit het blindencentrum. Daar hebben we een djembe-coach erbij gehaald. En we hebben Naomi Sastra als zangcoach erbij gehaald. Michael Groenhart ook als zangcoach. En wie nog meer? En Giora Ayona. In eerste instantie was dat Kenya Domini, maar die was vanwege ziekte is die uitgevallen. Toen hebben we Giora Ayona erbij gehaald. Laat me kijken, even kijken of ik niemand vergeet. Oh ja, we hebben ook van Be Your Own Hero, dat is een stichting, een dansvereniging. Daar hebben we ook een coach, Miljora Olenski. Die was de coach van het dansdiscipline. Dus we zijn 6 maanden bezig geweest met de voorbereiding.
0: Dat je hebt heel veel handen en voeten in de aarde, zo te horen, Carlo.
1: Klopt. Heel veel. En gelukkig waren de sponsoren heel warm van dit idee. En dus ze hebben ervoor gezorgd. En een van de belangrijkste sponsoren, hoofdsponsor is geweest, als ik het zo mag benoemen, is het Cultuurfonds in Suriname. Liaar aan het Cultuurfonds Nederland, waar de Nederlandse bank, de DNB, de financiën heeft verstrekt.
0: Dus die hebben, dat is fantastisch om te weten.
1: Ja, waren de eerste die een toezegging hebben gedaan. En ja, daarmee was eigenlijk, laten we zeggen, drie vierde deel van de financiën waren gedekt. En vervolgens kwam Staatsolie over de brug. En er waren eigenlijk 99% de kosten gedekt, maar toen kwamen er nog Ilago. Laat me het goed zeggen, want Staatsolie staat erop. Stichting Staatsolie Community Fund.
0: Ja.
1: En Ilago NV, die komen uit de
0: vastgoedsector.
1: Ja. En Tjongalanga NV, we hebben een bedrijf uit Amsterdam, dat heet, ik ben even de, hoe kan ik het vergeten? New Restaurant Draver.
0: Restaurant Draver is toch een iconisch restaurant in Amsterdam, hè? Bestaat jaren. Tientallen jaren, zou ik willen zeggen. Ja. Nog van de vorige eeuw.
1: Ja. En we hebben ook medewerking gehad van een beveiligingsbedrijf, Stuk Beveiliging. EHBO, Rode Kruis, want dat zijn vereisten. Wat hebben we nog meer? Van Gusto Restaurant bij Asturia zelf, eventcenter gevestigd. Die heeft
0: zeer professioneel opgezet, Carlo.
1: Ja, die heeft gezorgd voor
0: zeer
1: de sponsoren.
0: Professioneel opgezet. Maar nu wil ik even naartoe naar de reactie van de doelgroep zelf. Want we praten veel over de organisatie, maar het gaat uiteindelijk om die ene mens. Wat waren hun reacties? Hoe voelden zij zich? Wat hebben zij teruggegeven na die bijeenkomst? En dat is de eerste vraag daarover. En de tweede vraag, dat heb ik net al gesteld, maar nog geen antwoord gekregen. Hoe hebben de aanwezigen erop gereageerd? Hoe heeft het publiek erop gereageerd in Suriname? Want dat was nog niet, denk ik, in deze vorm, in deze grootte, op deze manier, in combinatie van zoveel samenwerking vertoond.
1: Nee, dat klopt. Ik ga eerst vraag 2 voor je beantwoorden.
0: Ja.
1: Hoe hebben deze doelgroep op gereageerd? Nou, ze waren in ieder geval, vanaf het idee ontstond, zeer enthousiast. En ze waren zo gedreven en gemotiveerd om hier aan te werken. Ze kwamen zelf met ideeën. En onder goede begeleiding van de coaches. Hebben we een waanzinnig theaterevenement gehad. En dan mis ik het meteen met enthousiasme op die avond van het publiek. Men had niet verwacht dat men zo een geweldige show zou krijgen. Ja?
0: Nog even, Carlo. Ik moet even interrumperen. We hebben nog 8 minuten voordat we naar het nieuws gaan. Dan gaan we naar de uitzending. Ik vind het fantastisch om dit allemaal te horen. Ik was bij het eerste event er zelf bij. Ik heb even voor.

0: van de vraag. Want daaruit is voorgevloeid dat jullie dit jaar weer opnieuw doen. En ik vind het belangrijk dat wij deze 8 minuten gebruiken om dat te vertellen. Er komt een documentaire uit binnenkort.
1: Zeker, ja.
0: En we hebben opnieuw dit event in Suriname, omdat het zo succesvol is gegaan dat het voor een tweede keer wordt uitgevoerd. Dus wil jij nu deze 8 minuten goed gebruiken om ten eerste... Je had mij ook al eerder aangegeven van... deze events kosten behoorlijk wat geld. Donatie en sponsoren zijn ontzettend belangrijk. Je krijgt een deel van het cultuurfonds, maar niet alles. Zou jij die 8 minuten gebruiken om even daarover te vertellen en ook de data te noemen? En ook te vertellen van wanneer de documentaire verschijnt, waar het over gaat. En ook weer, want misschien zijn er genoeg Surinamers die nu luisteren, die een kaartje gaan kopen of een bijdrage gaan leveren en aanwezig willen zijn bij het volgende event. Dus ook dag en datum even noemen, Carlo.
1: Oké. Hiermee wordt ook je tweede vraag beantwoord. Het komt een tweede editie. Dat komt door het succes van de vorige show en het enthousiasme van de deelnemers. Die erom gevraagd hebben ook. Ja? En kijk, we proberen bepaalde dingen te bewerkstelligen. En met één theater-evenement krijg je dat niet bewerkstelligd. Maar goed, dat is een ander punt weer.
0: Maar wat is de datum, Carlo? Wat is de datum?
1: 6 juni. Zaterdag 6 juni 2026 in het Azuria Event Center. Inloop 6 uur in de middag. En de show start om 7 uur 's avonds.
0: Dus voor alle Surinamers die nu luisteren en alle Nederlanders die naar Suriname gaan, op 6 juni zijn jullie van harte welkom in het Azuria Event Center voor een tweede event. En Carlo, kan je me vertellen wie dit keer aan dit event hebben samengewerkt en hoe het financieel geregeld is, zodat mensen weten wat ze moeten betalen als zij aanwezig willen zijn?
1: Dit event doen we samen met het Blindencentrum, dus Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. En we hebben al wat gelden toegekend gekregen van enkele sponsoren, zoals Belvisuur. Dat is een stichting in België, die ook een poot heeft in Suriname. En zij zijn een van de eerste die met geld over de brug zijn gekomen. Telezuur, tukbeveiliging, een aantal donateurs ook. Die hebben ook wat geld, behoorlijk geld, gestopt in dit evenement. En we zijn nog in, kijk of ik niemand ben vergeten. En we zijn nog in Scheike Licht en Techniek. En we zijn nog in onderhandeling met een aantal sponsoren. Maar we hebben nog niet alle gelden binnen. Maar het komt allemaal goed. Daar hebben we alle vertrouwen in.
0: En kun je wat vertellen over de documentaire?
1: Ja, die documentaire is ontstaan vanuit het event van vorig jaar. Wat ik ook wil zeggen over het succes. Na het evenement van 30 augustus moet ik erbij zeggen, want we hebben het over inclusieve harmonie. Werd een van de acts die op die avond gepresenteerd werd door Shelley Liff en de Boys. De volgende dag werden wij gebeld om gevraagd, we wilden die act ook in een dansshow gebruiken. En dat is ook gebeurd.
0: En dat zijn de Mithielschool jongens, hè? De jongens van de Mithielschool praat je over.
1: Klopt.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Want voor de luisteraars is dat niet duidelijk anders. Dat zijn de jongens van de Mithielschool.
1: Okay.
0: En de Mithielschool is een school in
1: Suriname. Maar we hebben 8 minuten, dus laten we dat heel even snel vertellen nog. Sonny Patra, ook een, iemand met een special needs, die had zich aangemeld voor 50 jaar Revidentie, het concert in Nis. En er is nooit meer contact met hem opgenomen. Dus hij belde mij en ik zei van Sonny, weet je wat, stuur opname van 30 augustus. Heeft hij was er toegestuurd en de volgende dag werd hij gebeld, mocht hij meedoen.
0: Dat is fantastisch.
1: En de documentaire, terug te gaan naar de documentaire. Er is een van de repetities met Shelley Liff en de Boys voor het event van, KRC. Heb ik een aantal ouders gesproken. Ik ben op de repetitie geweest, heb een aantal ouders gesproken en die vonden het prachtig dat er zoiets wordt gedaan voor deze doelgroep. Maar er komt nog veel meer bij kijken. De thuissituatie, financiële

0: financiële situatie, de impact die, die een, iemand met een beperking heeft op het gezin. En onderwijs, geen verdere ontwikkeling voor deze kinderen als ze de, zeg maar, van de basisschool of de,
1: en daarom...
0: de school of de bilo komen. Dus, en dat is een van onze doelstellingen, vandaar dat wij dit event organiseren. En zo is het dus met daar tot stand gekomen.
1: Ja, en Carlo, nog belangrijker voor de luisteraars en degene die de Surinaamse televisie STVS ontvangen in Nederland en natuurlijk ook in Suriname kijken naar de STVS. Op 30 mei, heb ik het goed, Carlo? Wordt de documentaire...
0: Op 30 mei is de launch van de documentaire in het programma van Henk van Vliet in de Spotlight bij de STVS.
1: Exact. Dus voor iedereen...
0: Zondag wordt het herhaald, voor degenen die het misschien gemist hebben. Zondag wordt het herhaald.
1: Zondag 31 mei wordt het herhaald op de STVS. Carlo, mag ik je van harte bedanken in deze uitzending. In het tweede deel even extra benoemen de data van het event en ook de data van de documentaire. En ik wens je heel veel succes in Suriname.
0: Ja, hartstikke bedankt. En bedankt voor deze uitzending. 107.9 maakt...

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het Radio Nieuws.

broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden

0: 29 maart, elke zondag in de hal, u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltrichumstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

8 minuten over de klok van 6. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk zijn we te beluisteren via Zalto FM. Of Caribbean FM via Zalto. En ook natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Dit is nog steeds het politiek café, Mart Politiek Café. En even nog in afwachting van mevrouw Jane Badula. U heeft net kunnen luisteren met, in het Politiek Café een gesprek met de heer Carlo Goedhart. Die hele mooie dingen doet in Suriname.

Ja, zoals ik had gezegd, en, u bent nog afgestemd op een Martradio. En ik denk dat met een paar minuten mevrouw Jean Badoula hier in de studio arriveert. In het eerste uur heeft u live vanuit de auto en, heeft u naar het vraaggesprek kunnen luisteren van mevrouw Jean Badoula.

heel mooi saxofoon melodies die u hoort. Blijft u maar lekker afgestemd op een Mart Radio. Want na het politiek café van 7 uur, dan blijf ik nog even zitten. Dan zult u me nog eventjes horen in de huiskamer bij u. Ik kijk eventjes. Ik denk dat ik vanaf 7 tot 10 hier blijf zitten. En dan zal ik u verblijden met wat gevarieerd muziek. Dus blijft u afgestemd.

0: gebeld gehoord Carlo Goedhart van Wiesranang Dring. En voor een ieder die de komende tijd naar Suriname gaat, voor een ieder die de STVS-uitzending in de spotlight van Henk van Vliet kan bekijken op 13 mei. En op 31 mei zal de documentaire uitgezonden worden, waarbij er verschillende mensen met een beperking aan het woord zijn. Praten over de beperking, praten over de arbeidsmarkt, praten over de situatie waarin ze zich bevinden en waarom het zo belangrijk is dat er inclusie is en gelijkwaardige behandeling. Want zonder gelijkwaardige behandeling zijn er geen gelijke kansen. Op 6 juni in het Assyria Event Center. En het is zo dusdanig georganiseerd door Stichting Wansaranang Dring en het Blindencentrum Suriname. Met natuurlijk behulp van verschillende sponsoren en donateurs op de flyers te zien. En ook op de televisieuitzendingen te bekijken wie dat allemaal zijn. Geef je bijdrage. Zoek Stichting Wansaranang Dring op. Doneer, sponsor of simpelweg ga naar het event toe in het Assyria Event Center op 6 juni 2026, zaterdag 6 juni 2026, vanaf 6 uur. En ga genieten van muziek, toneel, poëzie en alles wat mensen met een beperking, jongeren met een beperking, Surinamers met een beperking, aan talenten laten zien en te bieden hebben. En daarmee maak ik meteen het bruggetje van de tweede gast live in de studio. Dank u wel dat u er bent, dokter Ram Sahai, dokter in de sociologie en afkomstig uit Den Haag. En vandaag hier aanwezig in de uitzending. Een uitzending die gaat over inclusie, over diversiteit en inclusie, waarbij we de verschillen verbinden. Net hebben we gehoord over Suriname en het ontwikkelen van de talenten. Maar als eerste, dokter Ram Sahai, wilt u uzelf voorstellen aan onze luisteraars? Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
1: Nou, ten eerste, of allereerst wil ik alle luisteraars van harte welkom heten ook bij dit programma. Ik vind het ook geweldig dat ik vandaag hier mag zijn. Mijn naam is Ram Sahai. Ik woon iets meer dan 50 jaar, een halve eeuw, hè, in Nederland. En mijn core business is geweest diversity inclusion. En het uitbrengen van adviezen aan overheden, aan multinationals en allerlei commerciële bedrijven. En ik ben nu met pensioen. Ik heb jarenlang in het hoger onderwijs colleges verzorgd en grote onderzoeken begeleid internationaal. En ik ben bezig met een boek dat gaat over diversity, equity, inclusion, belonging, talentontwikkeling en leiderschap. En als het goed is, komt het boek volgend jaar in Engeland uit.
0: In Engeland uit?
1: In Engeland, ja.
0: In het Engels ook geschreven?
1: Ja. Okay. Ik heb met opzet, ik zoek de internationale markt op. Er is heel internationaal gezien heel veel behoefte aan dit onderwerp. Moet meneer Trump even vergeten dat hij diversity inclusion op de forbidden list geplaatst heeft. Overal in de wereld, ook in Mexico, ook in India. Je ziet dat mensen er behoefte aan hebben, veel overheden ook. Ja.
0: Ja, want we zijn nog steeds, en in dit geval praat ik ook als iemand met een beperking in deze, een visuele beperking, toch nog steeds een uitgesloten groep. Dokter Ram Sahai, kunt u mij vertellen wat u heeft het al in het groot verteld, wat u de afgelopen periode, een aantal voorbeelden, aanwijsbaar, aantoonbaar, waar u baanbrekend werk hebt verricht binnen Nederland als het gaat om inclusie?
1: Kijk, toen ik nog werkzaam was, heb ik bij het ministerie van Financiën, bij de douane, bij de Belastingdienst, bij de FIOD, bij het ministerie van Landbouw destijds, heb ik veel gedaan. Ik heb ook ooit gestaan in het blad Wij van Financiën. En ik had een heel team van acteurs en trainers. En we probeerden spiegels voor te houden bij mensen over zaken.

0: zaken die zich voordeden op de werkvloer. En dat is een methodiek die ik zelf ontwikkeld heb. Om mensen bewuster te maken. Mensen te confronteren met de praktijk.
1: En kwam u in de praktijk veelal ook in contact met racisme en discriminatie? Misschien niet u persoonlijk. Maar als u keek naar de werknemers of het personeel dat getraind moest worden, of de leidinggevende, kwamen daar verhalen uit waarbij racisme en discriminatie ook aan de orde kwamen? En we kijken dan even, ik pak even het stukje diversiteit eruit, met alle verschillen waar mensen mee te maken hebben.
0: Maar laten we beginnen met racisme en discriminatie voor de stereotypering. Uh-huh. Ik ben in dit onderwerp gepromoveerd op de universiteit aan Utrecht. Ik ben gepromoveerd in de sport. Uh-huh. Mijn proefschrift heette de thuiswedstrijd in een vreemd land.
1: Oh, interessant.
0: Ja, en ik heb aangetoond in mijn proefschrift, gewoon maar iets wat een van de weinige proefschriften of een wetenschappelijke grote werken dan in die tijd, waar ik aangetoond heb dat er sprake is van 40%. Gevallen waar discriminatie en racisme ervaren wordt. Dus daar heb ik al wetenschappelijk werk verricht. Daarvoor heb ik ook onderzoek gedaan met een andere co-onderzoeker. En dat artikel heette Als we ruimte hadden dan. Mm-hmm. Dat was voor mijn proefschrift. En daar heb ik ook laten zien dat er sprake is van discriminatie. Dat artikel had destijds, ik praat over heel tijd geleden hoor, had ook...
1: Over welk jaar praat u? Voor vorige eeuw? Of?
0: Nee, vorige eeuw.
1: Nee, dat zou kunnen. Dat is 26 jaar geleden hoor.
0: Ja. Dus dit was in, ik dacht in begin 1990 was het.
1: Ja, dat is vorige eeuw toch?
0: Ja. En dat had destijds ook een voorpagina nieuws van NRC Handelsblad behaald. Dus, of gehaald.
1: Dus, dus als wij kijken naar 1990 en nu, heeft u idee, als het gaat om racisme en discriminatie, dat er verbetering daar is gekomen vanaf het moment dat u bezig was met uw proefschrift? Aan de ene kant, aan de andere kant promoveren, aan de andere kant onderzoek doen binnen de sport. Hè. U heeft verschillende vormen van onderzoek gedaan. En u geeft aan, toch wel gemiddeld 40% van de onderzochte of ondervraagde die ervaren discriminatie of racisme of wat aan de orde is. Denkt u dat het verbeterd is als we nu kijken hoe wij in deze eeuw staan op dat onderwerp?
0: Nou kijk, in dit onderwerp, in dit gesprek zijn twee zaken eigenlijk. Eén is het onderzoek dat betrekking heeft gehad op sport. En daarnaast mijn werk als een destijds trainer en consultant. Mm-hmm. Even twee zaken, maar wel met gemeenschappelijke noemer. Mm-hmm. Laten we beginnen met sport. Ik heb gedemonstreerd, aangetoond dat sportclubs vervullen een geweldige functie om de beeldvorming van mensen positiever te maken. Waar eerst sprake is van discriminatie, pesterij, racisme, apengeluiden maken door en door op, blijkt uit mijn proefschrift dat die sportclubs die functioneren ook als een vehicle. Een vehicle is een vervoer. Een club gaat uitspelen, komt een andere club tegen. Daar ontstaan allerlei zaken, allerlei handelingen op het sportveld, als een arena dan. Want een voetbalveld is een arena waar dan eigenlijk op een bepaalde manier gevochten wordt. En, onder de term van code of conduct. Mm-hmm. En men leren elkaar ook kennen. Dus wat ik heb laten zien is dat in het begin, toen de Surinaamse mensen naar Nederland kwamen, toen was er sprake van behoorlijk veel racisme en discriminatie. Maar juist door de sportclubs is dat gaan afnemen. Mm-hmm. Afnemen, omdat mensen leerden elkaar beter kennen op het sportveld. Dus dat de sportclubs vervullen in die zin een geweldige functie. Ik zeg niet dat er geen sprake meer is van discriminatie en racisme. Helaas is er nog steeds sprake van discriminatie en racisme in de sport. Maar ik wil wel aangeven dat gedurende de tijd er heel wat goede voorbeelden zijn waar sportclubs heel fijn met elkaar gaan samenwerken, waar de beeldvorming positiever is beïnvloed en waar ook sprake is geweest van een afname van discriminatie en vooroordeel. Maar dat betekent niet dat dat continu zo blijft.
1: Nee, precies. Ja. Want het is afgenomen, als ik het een beetje zo beluister.
0: Destijds.
1: Ja, maar het is dus op een gegeven moment afgenomen. Omdat, kijk, onbekend maakt onbemind en je leert elkaar beter kennen. En door elkaar beter te leren kennen, ga je verschillen met elkaar verbinden en neemt dus racisme en discriminatie af op sommige onderdelen, bijvoorbeeld op etniciteit of religie. Maar wat ik vaak hoor, dat racisme en discriminatie wel hoger zijn geworden, dus wel zijn gestegen.
0: Absoluut.
1: Als het bijvoorbeeld gaat om mensen met een andere seksuele geaardheid, hè, of seksuele voorkeur, de LGBTIQ+ beweging, de non-binaire. Daar hoor je op dit moment toch wel heel veel mee dat acceptatie binnen de sport heel lastig is.
0: Laat me dat even heel duidelijk maken. Ik zeg niet dat het met zichzelf afgenomen is. Ik wil alleen maar een periode in acht nemen. Uh-huh. Vanaf jaren 60 destijds tot pakweg 1995. Daar laat ik zien dat door sport. En ik heb het alleen maar over de sport. Dus ik heb het niet over de mensen die ergens in het bedrijf werken.
1: Precies,
0: dus ik moet heel voorzichtig zijn wat ik zeg.
1: Precies.
0: Dus ik heb het op een kleine groep. Daar heb ik bewezen dat onder de sporters, amateurvoetballers, dat daar een sport een belangrijke bijdrage geleverd heeft met betrekking tot elkaars identiteit.
1: Maar we moeten wel positief blijven. Dus we moeten die bijdrage blijven leveren, zodat het blijft verminderen.
0: Ja, maar dat heeft eigenlijk niks te maken met racisme en discriminatie in de brede samenleving. Want daar wil ik naartoe gaan. In mijn werk als destijds een trainer en consultant heb ik veel gevallen meegemaakt van discriminatie. Binnen bedrijfsorganisaties, bedrijfsculturen die anderen uitsluiten, vrouwen. En dat maakt niet uit of je nou een kleurtje hebt.
1: Of een witte vrouw bent. Ja.
0: Ook witte vrouwen worden ook uitgesloten. Uh-huh. Ik heb in bedrijven gewerkt waar een typische mannencultuur. Uh-huh. Ja, daar zie je ook dat vrouwen uitgesloten worden. Maar ook door mensen met qua seksuele voorkeur zie je ook dat de mensen uitgesloten worden, ook echt gediscrimineerd, weggepest worden soms.
1: Maar hoe ziet u de oplossing daarin? Waar moeten we naartoe gaan? Want u bent bezig een boek te schrijven. Dus
0: ja,
1: heel interessant om te weten wat uw oplossingsmodellen zijn daarin.
0: Kijk, ik ben net begonnen met de eerste zin, mensen met beperking. En mijn standpunt is, wie heeft een beperking? Is diegene die een beperking heeft die minder kan zien? Of heeft iemand een beperking die eigenlijk niet inziet dat de andere persoon een medemens is en die gelijkwaardig behandeld dient te worden? Ja? Dus de vraag, hoe kan dit opgelost worden? Ik geloof, dat is mijn ervaring, er moet veel gedaan worden op het gebied van training, voorlichting, cursussen binnen organisaties, praatgroepen, storytelling. Storytelling is zo belangrijk dat je storytelling houdt volgende in. Dat je als werknemer samen met je collega's bijvoorbeeld een uur, twee uur per week bij elkaar bent. En iedereen vertelt iets over zijn of haar leven. Wat die persoon doet. Elkaar op die manier beter leren kennen. Het is op verschillende vlaktes werken aan jezelf leren kennen, aan anderen leren kennen. Wat ik in mijn boek gedaan heb, ik heb in mijn boek ook apps ontwikkeld die dan mensen kunnen invullen. En er komt een bepaald beeld uit over jou, hoe je naar anderen kijkt. En je kan het ook 360 graden doen, dus anderen vertellen over jou, hoe zij jou zien. Dat is heel belangrijk. Als je een team vormt, dan moeten mensen over elkaar hun mening kunnen hebben en kunnen praten. Openheid. Het creëren van psychologische veiligheid, bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk eerst vertrouwen te genereren, te creëren in een omgeving.
1: Dus zeg maar het gesprek met elkaar aangaan. En wat mij opvalt, is dat heel veel mensen in deze tijd het gesprek niet met elkaar willen aangaan. En hoe pak je dat aan met die mensen die niet bereid zijn te praten?
0: Nou, ik denk dat je dat u met deze vraag eigenlijk de kern raakt. Waarom eigenlijk? Wereldwijd zijn er onderzoeken geweest over een diversity inclusion in organisaties. En dan blijkt bijvoorbeeld dat in de meeste gevallen is het mislukt. Is mislukt.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En waarom het mislukt is, is omdat diversiteit en inclusie wordt vaak als een project gelanceerd. Een HR-project. En het hoger management heeft een akkoord gegeven van, nou ja, dit is oké, is heel belangrijk. Een paar weken lang gaat men met een tamtam alle gangen in en iedereen bewust maken, maar dit is heel belangrijk. In het bedrijf, op de website van het bedrijf kan men bijvoorbeeld heel veel aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. En zeker als iemand gekleurd is of met een hoofddoek, gaat men dat allemaal een beetje portretteren. Maar dat is niet de oplossing. Want zolang het een project blijft, blijft het een project. En dus dat blijkt uit diverse onderzoeken. Hoe moet het? Diversiteit en inclusie moet onderdeel vormen van de kernwaarden van een organisatie. Van elke organisatie moet de diversiteit en inclusie de kernwaarden uitmaken. En mensen moeten zich committeren eraan. Het moet in het Engels zeggen ze een governed system worden. Dat betekent, het moet een onderdeel zijn van het totaal bestuurlijk apparaat van een organisatie. Het moet niet een project zijn, maar een algeheel onderdeel in de organisatie dat betrekking heeft op alle onderdelen van de organisatie, ook op het managementniveau. Teamleiders bijvoorbeeld, die spelen een zeer belangrijke rol. Het middelmanagement speelt ook een hele belangrijke rol om diversity and inclusion te promoten, te ondersteunen en dat mensen die daar leidinggevende functies hebben, daarin goed gecoacht worden. En er moet iets wat niet vaak gebeurt, is dat mensen moeten ook verantwoording afleggen. Verantwoording afleggen van dit is je takenpakket, dit hoor je te doen, ik wil zien wat je gedaan hebt. Ja? Hoe ben je omgegaan met ongewenste situatie op de werkvloer? Als men dat niet weet, moeten mensen daarin geschoold worden, getraind worden.
1: Dus niet alleen maar praten, niet alleen maar schrijven, nee, maar ook gewoon simpelweg doen. Zeg maar de uitvoering. Ik wil even een linkje maken naar, ja, je gaf aan wat voor organisaties en wat voor domeinen zeg maar diversiteit en inclusie als een basis zouden moeten hebben. Ik weet dat jij apolitiek bent. Carlo Goethart is ook apolitiek. Dus vandaag hebben we geen politici in de uitzending. Maar ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij dat de rol van de politiek hierin zou moeten wezen? Is de politiek niet een voorbeeldfunctie om het voortouw als eerste te nemen? Of denk jij daar anders over?
0: Ja, kijk, politici kunnen. Er worden wetten gemaakt in de Kamer. Mm-hmm. En die wetten geven een bepaald kader. Mm-hmm. Binnen dat kader moet je opereren. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld een wet in artikel 1 van Nederland. Je mag niet discrimineren. Mm-hmm. Ja, maar dat is een hard gelag. Want het is wel een kader. Bij dat kader hoort iedereen zich te gedragen. Maar dat gebeurt niet. Dus daar houdt de rol van de politici ook op.
1: Maar de handhaving daarop. Want is het niet zo dat als een wet gemaakt wordt en een wet moet worden uitgevoerd, dat er een handhaving op die wet moet plaatsvinden? Want hoe zit het met de handhaving? Want daar maak ik mij zorgen over namelijk. Want ik hoor heel veel het probleem besproken. Heel veel het probleem gepinpoint. En door allerlei deskundigen uiteengezet. Maar ik hoor veel te weinig de oplossing en de uitvoering.
0: Kijk, er is iets moois ontwikkeld in Nederland. Maar dat heeft geen haaientanden. Hè? Mm-hmm. De SER heeft destijds een convenant laten optekenen door bedrijven, door ministeries. Mm-hmm. En bedrijven die committeren zich aan dat zij binnen zoveel tijd zoveel vrouwen in dienst willen hebben, managementfuncties, leidinggevende functies, meer mensen uit diverse doelgroepen en achtergronden. Dat is een convenant. Hè? Mm-hmm. Maar het heeft geen haaitanden. Dus je kan een bedrijf niet gaan afstraffen.
1: Dus dat bedoel ik. Dus is dat niet zo dat dit soort wetten dan een beetje voor de bühne zijn. Van ja, gewoon om te laten zien dat die wet er is. En dat we er heel veel over praten. En dat we allemaal met z'n allen zeggen dat we er iets aan moeten gaan doen. En dat we allemaal een standpunt aannemen, innemen. En aan publiek, of het over het Malieveld is. Of waar ze zeggen van, nou ja, we willen dit niet. Maar als iets geen haaientanden heeft. Ik ga toch een connectie maken. Omdat ik zelf wel vanuit de politiek het ook bekijk. Wat ik niet zie bijvoorbeeld. Ik zie geen voorbeeldfunctie. Van inclusie heel vaak in de uitvoering in de politiek. Kijk, het is heel mooi als je als Tweede Kamer of als Eerste Kamer een mooi plaatje kan laten zien dat je heel erg divers bent en dat je een inclusieve samenstelling hebt van welke partij dan ook. Maar als dat verder niet doorcijfelt in de andere politieke lagen en dat alleen maar in de raad, bij raadsleden, bij de samenstelling van wethouders, Eerste, Tweede Kamerleden, zichtbaar is, maar niet bestuurlijk zichtbaar is, of zichtbaar is in de uitvoering, hoe ga je dan ook diversiteit trekken om deel te nemen aan de politiek? En hoe gaat die diversiteit dan opkomen van diens achterban? Toch? Want we willen toch een beetje een representatie van onszelf zien overal. Of het nou in de modewereld is, of het nou in de media is, of het nou in de politiek is, of het nou elders is, in ondernemingen. Is het niet zo dat wij ook representatie missen op cruciale posities binnen onze maatschappij?
0: Nou,
1: in uitvoering, hè? Representatie in uitvoering praten.
0: Ik wil niet zwart-wit denken, hoor.
1: Nou, ik ben gewoon even advocaat van de duivel. Hè? Ook, en stel die vraag, vraag aan jou.
0: Er zijn zeker er zijn bedrijven en ook ministeries die goede voorbeelden laten zien. Mm-hmm. Waar mensen uit diverse groepen steeds meer aan het doorgroeien zijn. Hè? Laten we dat eventjes ook zo aangeven. Ik denk dat dat zeker een ontwikkeling is die wij niet ongehoord moeten laten. Maar
1: dat is fijn om te horen. Ja. Want kijk, u zit in dat wereldje, dus u ziet dat. Dus dat is fijn om te horen. Maar ik ga het juist het doorcijpelen naar beneden toe.
0: Maar het is nog niet acceptabel. Uh-huh. Ik laat even een paar cijfers voor zich spreken. Uh-huh. Nog steeds zien we bijvoorbeeld dat mensen met een niet-westerse achtergrond. En dat de werkloosheid onder hen is 3 keer groter dan onder de autochtone Nederlanders. Uh-huh. Met een vergelijkbare opleiding. We zien ook dat de mensen met een niet-westerse achtergrond, dat ze eerder lagere functies uitoefenen dan autochtone met een vergelijkbare uh-huh. opleiding. Nou, dat is discriminatie, dat is uitsluiting.
1: Discriminatie op de arbeidsmarkt.
0: Ja, en dus dat is heel betreurenswaardig.
1: Is het ook niet dat de gunfactor er niet is. Geen ruimte op gecreëerd wordt voor mensen.
0: Ik heb lange tijd nagedacht, hè, van hoe komt het nou dat mensen zo zijn. Het heeft te maken met een stukje beleid en visie van de organisatie. Hoe jij je management en met name de verantwoording van het management, hoe je dat wilt inrichten. Dat is zo belangrijk. In mijn boek laat ik dat zien. Hoe je dit in organisatieniveau moet inrichten. Als je diversiteit en inclusie als een projectje binnenhaalt, dan is het een projectje, er komt binnen waar je heel veel aandacht in het begin en daarna is het uitgewaaid. Maar is het een structureel onderdeel van de kernwaarden van de organisatie, dan merk je, en dat houdt ook in dat alle mensen in de organisatie moeten ook de juiste scholing, training en dergelijke krijgen. En dat houdt er niet daarbij op, hoor. Want daarnaast moet het ook zo gewerkt worden dat men in een structuur het werk wat men doet moet kunnen verantwoorden iedere keer. Kunnen verantwoorden.
1: Hè? Maar u zegt net iets heel essentieels, dokter Ramshai. U praat over een projectje en ik begrijp u helemaal goed. En u praat over dat diversiteit en inclusie ingebed moet worden. Maar ik denk, en ik weet niet hoe anderen erover denken en hoe u er verder over denkt, dat we per definitie vanuit een verkeerde blik kijken naar diversiteit en inclusie. Want diversiteit is de basis van onze samenleving. En een inclusieve samenleving betekent simpelweg dat we verschillen met elkaar moeten laten werken. Dus waarom, en daar maak ik me gewoon, daar kan ik me echt over opwinden. Ik maak me niet boos over dingen, hoor. Misschien moet ik me vaker boos maken over dingen. Maar dat doe ik niet makkelijk. Maar waar ik wel heel erg opgewonden van raak, en dat bedoel ik niet in de positieve zin, is dat we elke keer diversiteit en inclusie in een hokje plaatsen. En dat het een D&I een term geworden is. En dat als paddenschoelen er allerlei medewerkers en bedrijven en systemen en trainingen uit voortvloeien. Terwijl we aan voorbij gaan dat diversiteit de basis is van onze samenleving. En dat zolang we dat in een hokje gaan plaatsen, wij al zelf het onderscheid beginnen te maken. Dus in mijn optiek willen wij racisme en discriminatie tegengaan. En ik weet dat ik nu iets ga zeggen waar ook vele mensen het niet eens met mij zullen zijn, is dat wij moeten gaan om geen kleur te zien, geen beperking te zien, geen man of vrouw te zien, geen non-binair te zien en ga zo maar door, geen geloof te zien, maar de mens achter. En Linda Nooit Meer heeft, en dat wil ik, een wereldspeech gehouden. Een wereldspeech op 1 juli in het Oosterpark. Ter nagedachtenis van het slavernijverleden. Waarbij ze zei, en dat was het tweede jaar, zeg maar, de eerste jaar had je excuses het jaar daarna, waarbij ze zei, wanneer gaan wij nou een keer zien de mens achter de beperking, de mens achter kleur, de mens achter religie, de mens achter, en zo ging ze maar door. En ik heb haar toen op LinkedIn echt een enorm compliment gegeven en gezegd van, in mijn ogen vind ik het een JFK speech waardig. Toen hij zei, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Ik vond het in de grootte van dezelfde reeks. Alleen vraag ik me af of mensen dat begrepen hebben. Of kijk, mensen dat ik ben benieuwd hoe je daarover denkt, over geen kleur zien.
0: Nou kijk, ik vind het klinkt wel leuk in de oren, maar tegelijkertijd zeg ik, mm-hmm, het zijn hele leuke woorden. Mm-hmm. Een praktijk.
1: Ja. Meneer Ramzai, we hebben een telefoontje in de uitzending. Die pakken we meteen binnen. Goedenavond, met wie hebben we de eer?
2: Ja, dag, met Jan.
1: Dag Jan, dat is lang geleden. Welkom, wat fijn je te horen.
2: Ja, uw gast is meneer
1: Dr. Ramzai.
2: Dr. Ramzai.
1: Ja.
2: Volgens mij heeft hij ooit over de emigratie van de Indiërs geschreven, als het klopt.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben naar India geweest in de jaren 80. Ik was een van de eerste onderzoeker. En ik heb daar een microfilm gemaakt van.
2: Ja, en dat weet ik omdat ik u toen uitgenodigd had in Amsterdam. Bij de Vereniging van Suriname.
0: Oh ja, daar ben ik geweest.
1: Oh, dat kent u.
0: En u bent de voorzitter destijds?
2: Nee, ik was medewerker daar.
0: Ja, ik weet het nog.
2: Medewerker.
0: Wat een geweldige avond.
2: Ja. Nee, maar het is interessant uw stem te horen.
0: Ja.
2: En ik dacht dat u misschien niet meer in Nederland woonde. Maar kijk, mens is centraal, hè, wat mevrouw
1: stelt.
2: Maar we hebben klasse- en kastenstellingen. In Nederland hebben we een klassenmaatschappij. In Aziatische, Afrikaanse landen zie je dat je kastenmaatschappijen hebt. Hmm. Dus mens zijn brengt de mensen niet bij elkaar. Zolang die twee systemen elkaar onderdrukken, mensen onderdrukken. Dat is mijn mening. Dus we zijn allemaal mens, maar we zijn niet gelijk. En bijna ook niet gelijkwaardig. Mm-hmm. Als we de wereld bekijken.
1: Hey Jan, daar heb je helemaal gelijk in.
2: Dat is mijn stelling die ik voorleg aan meneer...
1: Meneer Ramsay.
0: Wat is de stelling?
2: Ik hang op en dan luister ik. Maar leuke stem te horen weer.
1: Nou, ja, de stelling van dankjewel Jan. Ja, en je hebt een hele goede bijdrage. De stelling van Jan is van... we hebben een klassenmaatschappij. En dat is in Nederland. En in India of in Afrika en Aziatische landen heb je de kasten, heb je het kastenstelsel. Allemaal op hun manier natuurlijk. En de mens is per definitie dus niet gelijk... En dus ook niet gelijkwaardig. En die stelling wil hij graag aan u voorstellen hoe u daar tegenover staat.
0: Ja, ik wil toch even ook aansluiten op een dagje wat je over die ene mevrouw hebt gehad tijdens...
1: Alleen daar nooit meer. Ja, maar ik wil graag...
0: Ik wil de link maken.
1: Ja, oké, prima.

0: Een hele goede link.
1: Ja, prima.
0: Kijk,
1: vertel.
0: Het is makkelijk om hele mooie humanistische woorden te gebruiken over mens zijn. We zijn allemaal gelijkwaardig en dit en dat allemaal. Prima. De werkelijkheid is heel anders. Mensen die worden geboren in een omgeving waar er sprake is van vooroordeel, stereotypering, verdelen van klassen, dan wel soms kasten. Je wordt zo opgevoed. Scholen, media, omgeving, noem maar op. Dus dat is een gegeven. Ziet bijvoorbeeld de Franse Revolutie. Waarom is de Franse Revolutie ontstaan? Omdat mensen geloofden bijvoorbeeld dat er de geestelijke waren. Er waren de adel en de gewone arbeiders. En men geloofde dat dat door God gemaakt zou zijn. En wat heeft de Franse Revolutie ons geleerd? Dat de samenleving is niet door God gemaakt, maar het is door mensen maakbaar. Wij maken de samenleving. En terugkomen naar meneer zijn stelling. Ik geloof dat mensen die kunnen diverse achtergronden hebben met betrekking tot hun attitude, hun visie over de ander. Maar ik geloof tegelijkertijd dat een stukje training, een stukje opvoeding, een stukje goede en hele goede coaching mensen kan helpen, zodat mensen hun beeldvorming gaan veranderen. Daar heb ik gelukkig goede voorbeelden, zeker ook bij de overheid, maar ook bij diverse maatschappelijke organisaties en de commerciële organisatie. Heb ik hele goede voorbeelden, ook in, destijds in Finland, hè, in Zuid-Korea. Goede voorbeelden hoe je door professionele ondersteuning, professionele coaching, training, adviezen, dat je ziet bijvoorbeeld dat mensen gaan groeien.
1: Maar het begint met de wil. Want kijk, ik ben een idealist. Daar ben ik heel eerlijk in. Mm. Ik ben een wereldverbeteraar, wereldveranderaar. Ik zal het absoluut niet in dit leven voor elkaar krijgen. Ik bedoel, hoeveel van ik zijn er nu eenmaal? Hè? We moeten elkaar vinden en verbinden. Maar toch voel ik me het beste als ik blijf ageren op een positieve manier tegen ongelijkheid. Want ik vind dat gewoon onrecht. En de klassenmaatschappij, hoe ga je ermee om? Ik geef een voorbeeld. Als ik morgen Maxima of koning Willem-Alexander tegen zou komen. Ik ben koningsgezind vanuit Suriname. Ik ben nog steeds koningsgezind. Alleen vind ik dat ze wel belasting moeten betalen. Maar voor de rest ben ik koningsgezind. Blijft het erbij voor mij dat ik het moeilijk ga vinden om voor ze te buigen? Dat is één ding wat ik weet van mezelf dat ik niet ga doen. Ik zal ze netjes begroeten. Ik zal ze de hand geven. Maar ik zie zij. Ik zie hun. Want ik vind dat ik het vertrekpunt van mijzelf ben. Ik ben het centrum en het middelpunt van mezelf. Maar even professor, dokter. Ik voel mij gelijkwaardig aan koning Willem-Alexander en aan Maxima. Ik voel me gelijkwaardig aan ministers, politici. Ik voel me gelijkwaardig aan de vuilensman. Degene, aan de interieurverzorgster. Als degene die verpleegkundige is, een arts. Ik voel mij gelijkwaardig aan hun allemaal. En in behandeling ga ik mijzelf daar niet in neerhalen. En ik laat mij ook zo sterk daarin zien. Maar als wij niet opstaan en zeggen, wij gaan de klassenmaatschappij in stand houden. Wij gaan de kastensystemen en de stelsels allemaal in stand houden. Dan gaat er niks veranderen. Dus ergens moet er iemand. We hoeven niet te strijden. Maar we kunnen ook gewoon vanuit een positieve houding opstaan en het anders doen. Maar meneer Ram zei, voordat ik u het woord geef, het is bijna 7:00. Ik ga heel lief naar Henk kijken. Hij heeft wel eens uit zichzelf aangeboden dat we een half uur langer door mogen gaan. Henk, wat vind je? Henk, nou, dan gaan we na het journaal, als u dat goed vindt, meneer Ramsehai, gaan we nog een half uur langer door. Bent u daar oké mee?
0: Prima.
1: Want dit is een zo belangrijk onderwerp dat wij echt binnen de media ook gewoon moeten bespreken. En dat we mensen die willen bellen hierop mogen reageren. Hoeveel minuten hebben we nog voor het... 10 minuten nog voor het nieuws. Dan geef ik u nog even 2 minuten het woord. En dan gaan we naar het journaal en dan komen we daarna weer terug.
0: Kijk, even terug gaan naar majesteit. Buigen voor majesteit is absoluut geen enkel probleem voor mij. Het is een stukje een waardering die ik dan uit. Ik hoef me niet daarmee nederig te gedragen. Absoluut niet. In Turkije is het een traditie dat je de hand kust van iemand. In India is een traditie dat je de voeten beweging maakt naar de voeten om te raken. Ja? Het heeft niks te maken met nederigheid. Het is Slans cultuur. Het is een traditie. En een buigje...
1: Meneer Ramsay, u bent al niet meer in de uitzending. Niet omdat u in de uitzending. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Nigamstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.

0: juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering AD. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? Weere, if you want sharing, Wiering heeft bayeng, me if you want, je me gewoon mooi ketiping, wa je silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Ferdinandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

0: Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, ze woont 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wantaki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voorzet je op een landje vrij, gwaan Paramaribo, nakande, is afvastande, trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwaan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo biji munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Caprichos Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boyen komen, de boyen doro. Uit

0: Dravers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Ronde weg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezee Siboom, Masaf Srafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart. Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Ja, mag.
1: Welkom luisteraars. Ik heb weer van Henk een bonus half uur gekregen. Zo interessant vindt hij wat er hier aan tafel vandaag gebeurt. Dankjewel Henk. Dat we nog een half uurtje door mogen gaan met dokter Ramsahai. En natuurlijk wederom geïnteresseerde luisteraars. Jullie zijn welkom om in te bellen en het gesprek aan te gaan met dokter Ramsahai. En het telefoonnummer, Henk, waarop ze kunnen bellen, is het telefoonnummer van Mart Radio Amsterdam.
2: Dat is 020-471-4291.
1: Oké. Dokter Ramsahai, ik ga u nu even wat steviger aan de tand voelen en prikkelen. Zoals u weet ben ik geen interviewer, ik ben geen journalist. Ik voer altijd gezamenlijk het gesprek met wie dan ook aan tafel is. En ik bekijk het dan meer vanuit een politieke bril. Maar...
3: Maar u was net apolitiek.
1: Nee, ik ben apolitiek in de uitzending van het Marktpolitiek Café. Maar ik bekijk het al geheel. He, de onderwerpen die we hier aan tafel hebben met een politieke bril. He, dus algeheel. Niet met een specifieke politieke kleur, al heb ik die wel. Maar dat is niet aan de orde in het Mart Politiek Café. Praktijk. We hebben een beller. Ja. Nou, meneer Ramsahai, u wordt meteen aan de tand gevoeld. Goedenavond. Wie hebben we in de studio?
4: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
4: U spreekt hier tot de heer Banansi.
1: Dag meneer Banansi. Ik geef u meteen het woord aan te richten aan de heer Ramsahai.
4: Ja.
3: Ja.
1: Oh. Heer Banansi, bent u er nog?
4: Ik ben er nog, ja.
1: Ja, u kunt meteen in gesprek met de heer Ramsahai.
4: Oké, een goedenavond ook de heer Ramsahai en goedenavond de technicus.
3: Ja, goedenavond.
4: Ja, ik had een vraag, hè. Ik heb gehoord...
3: Ja.
4: Ja, twee termen zijn gevallen. Het kastensysteem in Azië en hier in Europa het klassensysteem.

0: Solankere was de president van India op bezoek hier zo.
1: Modi, ja.
0: Om hier zo te onderhandelen over de, het een en ander. Ik vraag me af, de ene hanteert het kastensysteem en de ander het klassensysteem. Op presidentsniveau. Hoe zaten de pionnen tegenover elkaar om te onderhandelen? Dat was mijn vraag. Hoe hebben ze het aangepakt om de vragen te stellen? En wat voor soort antwoorden werd er gegeven? Dat was mijn vraag.
1: Kijk, was de prime minister Modi.
0: Modi,
1: die opereert op wereldniveau. En op dat niveau is er helemaal geen sprake van kasten, van klasse, wat dan ook. Op dat niveau is er sprake van leiderschap op het hoogste niveau. Waar je met iedereen om moet kunnen gaan. En iedereen het gevoel moet geven dat die persoon zich gerespecteerd voelt.
0: Oké, maar dan vraag ik me af. U weet dat er discriminatie is er. En dingen, het hoort zo. Maar ik vraag me af of het ook gebeurt. Men moet elkaar in de waarde laten. Maar gebeurt dat ook? En zijn er geen strubbelingen geweest? Dat vroeg ik me af.
1: Kijk,
0: ik zat er niet bij en ik heb er niet te veel gehoord over de nieuwsberichten. Over de president van India, Modi. Zijn bezoek hier zo, hoe het is gegaan.
1: Nou, volgens mij is zijn bezoek buitengewoon goed gegaan.
0: Ja.
1: Hij is een zeer ervaren politicus.
0: Ja.
1: Maar ook een mens-mens persoon. Waar hij ook gaat in de wereld. Hij laat altijd de andere partij zich thuis voelen, gerespecteerd voelen.
0: Ja.
1: Ooit heeft een Amerikaanse, Afro-Amerikaanse persoon gezegd... het is de manier hoe je mij hebt laten voelen... dat bepaalt hoe ik... verder in het leven over jou gaat denken. Niet al de poespas, maar gewoon de manier hoe je mij hebt laten voelen. En wat de kwaliteit is van de Prime Minister Modi, is hij laat, of een Chinese persoon tegenover hem staat, of een Duitser of een Nederlander, hij geeft altijd alle egard aan anderen om zich thuis te voelen, gelijkwaardig te voelen. Op dat niveau is er geen sprake van het kastenstelsel en dergelijke. Ik heb in India lang gewoond. Ik zie daar formeel is kastenstelsel afgeschaft. Formeel.
0: Dat is een beetje voor mij een nieuwsbericht.
1: Maar, eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen. Op het platteland heb je wel taferelen natuurlijk. Waar het kastenstelsel in leven wordt gehouden.
0: Okay.
1: Ik heb onderzoek gedaan in India. Ik heb eigenlijk de immigratie naar Suriname vergeleken met de migratie van het platteland naar de grote steden als Bombay, Delhi en Calcutta.
0: Uh-huh.
1: Ik heb zelf gewoond in de sloppenwijken.
0: Uh-huh.
1: Ik heb gezien dat er sprake is van een opwaartse kracht... waar je uit het platteland weggevlucht bent en je komt in de stad. In de stad is eigenlijk een geïndividualiseerd, meer anonimiteit, minder controle. Dus je ziet dat mensen meer mogelijkheden hebben zich te ontplooien. Terwijl als je in een heel, heel afgelegen dorp woont met 300 mensen... om een voorbeeld te geven, is de sociale controle heel erg groot...
0: Ik ga het afsluiten met mijn laatste zin.
1: Ja.
0: Ik heb het een beetje gevolgd. Toen de tijd, in de periode van Mahatma Gandhi, toen was het kastensysteem, die was daar wel een beetje aanwezig en men maakte gebruik van enzovoort. Maar ik ga u een prettige voortzetting van uw programma wensen. En ik zou zeggen, we blijven luisteren.
1: Dankjewel, ik vond het erg aangenaam en prijzenswaardig dat u die vragen heeft gesteld. Dankjewel daarvoor.
2: Dankjewel, heer Baransi. En wat fijn dat u ook weer meedoet en uw bijdrage levert.
0: Nou, ik heb er geen moeite mee.
2: Nee, het is juist heel fijn. Het is juist heel fijn. En moeite moet u er zeker in. Oké, goedenavond. Wij zwaaien af met u. En dan gaan we verder met de heer Ram Sahai. Als we kijken...

0: elke dag binnengeschoven krijgen.
1: Ja, kijk, het is een hele mooie vraag ook, hè? Om het zo neer te zetten. Mijn stelling is, maar gebaseerd op mijn ervaring, de manier hoe mensen omgaan in een buurt, zie je terug op de manier hoe mensen omgaan, met elkaar omgaan in een organisatie. Met andere woorden, op samenlevingsniveau en samenwerkingsniveau zien wij de gelijkenis. Want mensen die in het bedrijf werken, die komen ook uit hun buurt. Ja? Ze nemen hun vooroordelen, hun frustraties, nemen ze mee in de organisatie. En daar heb ik het niet allemaal voor de autochtone mensen. Ik heb het ook voor de niet-westerse migranten. Want daar is ook sprake van uitsluiting onderling. Hè? Dus dat is één. Je kan niet zeggen, nou, we gaan alleen maar aandacht besteden aan mensen die werken. Want daar kunnen mensen uitgesloten, worden mensen uitgesloten. Dus daar gaan we echt aan werken. Ik denk dat, en daar heeft u wel een punt, daar komt de rol van de politiek naar voren. Dat de politiek moet kader scheppen, kader, zodat op samenlevingsniveau ook gewerkt moet worden, ja, aan verbinding. Verbinding. En niet met mooie woorden, maar op buurtniveau. Ja? Dat er initiatieven moeten zijn, moeten gestimuleerd worden door buurtorganisaties, door gemeentes en dergelijke, dat mensen tot elkaar kunnen gaan groeien.
0: Maar begint het niet, ja, ik ga u even onderbreken, dat wil ik niet graag doen. Maar begint het niet, ik snap, u gaat richting de politiek, maar ik wil het zelfs nog kleiner maken. Begint het niet al bij u en ik en begint het niet al met de samenleving? We hebben weer een beller in de uitzending. Nou, we komen er bijna niet aan toe. Met wie heb ik de eer? Goedenavond.
2: Ja, met Jan even.
0: Jan.
2: Ik wil aan de heer Ramsay vragen hoeveel titels hij op zijn naam heeft, boeken, en zijn ze nog te krijgen? Dat was het.
1: Nou, ik heb een geweldige titel en die titel heet Mens. En ik vind dat de allerhoogste titel is dat. En een tweede titel die ik heb is Surinamer. Dat is een geweldige titel. En een derde titel die ik heb is Hindustan. Een geweldige titel. En een vierde titel die ik heb, dat heet Nederlander. Een geweldige titel. Dus ik heb vier titels.
0: En hij heeft meerdere boeken geschreven. En Jan, er komt volgend jaar...
2: Titels van boeken.
0: Ja, er komt volgend jaar een mooi boek van hem uit. Die gaat over diversiteit en inclusie. Die wordt in Engeland uitgebracht.
2: En is zijn eerste boek nog te krijgen over de migratie uit India?
1: Nou, ik heb dat nog niet uitgegeven. Ik heb wel diverse artikelen geschreven, of een paar artikelen geschreven over migratie. Maar ik ga je even trakteren, want er komt binnenkort een gedicht van me uit, waar ik dan niet geschreven, in geschreven vorm zal uitbrengen, maar in gesproken.
2: Maar uw eerste boek is toch bij Deo Baburam?
1: Ja.
2: Uitgegeven.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja. De Baburam, een zeer gewaardeerde persoon, die heeft destijds...
2: Hoe was de titel weer van dat boek?
1: Dat ging over, even kijken, zelforganisaties, Surinaamse zelforganisaties en jongeren.
2: Maar die zijn te krijgen nog?
1: Nee, dat is al zo lang geleden.
2: Ja. Oké, maar dan weet ik het.
1: Oké, dank.
2: Succes verder.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dus ik wilde je heel erg... Dankjewel, Jan, voor je bijdrage. En ik ga uitkijken, want ik ga misschien ook nog even graven met meneer Ramsay. Misschien vinden we her en der wel eens een boek van hem. En dan ga ik het terug naar je koppelen, Jan. Als we kijken, en dan daar ook iets waar ik bovenop vind, is van, hoe staat het met Yukafri, Mijuka, Yujuka, Mikafri en al dat soort zaken? Want we praten over racisme en discriminatie, maar je hebt ook interne racisme en discriminatie. Je hebt mensen die uit meerdere etniciteiten voortkomen. Hoe worden die, wordt naar hun gekeken binnen de samenleving, of nou binnen de Surinaamse samenleving, binnen de Antilliaanse samenleving, binnen de Nederlandse samenleving. En kijk, racisme en discriminatie kunnen we politiek en overal wel oplossingen vinden, maar die woorden die we tegen elkaar zeggen, de manier hoe we met elkaar omgaan, op het niveau van mens, daar kom ik weer bij u. Ik zou graag willen dat u licht daarop laat schijnen.

0: We hebben te maken met mensen. Of het nou Nederlanders zijn of Surinamers. Of het nou in Nederland is of Suriname. Of in een ander land. We hebben te maken met mensen die opgevoed zijn. Een bepaald verleden. In dit geval hebben we een verleden van een slavernij en contractarbeiders. Komt een kolonialisme, moet ik zeggen. En die geest van de kolonisator is ingebed in de mindset van vele Surinamers in Suriname en in Nederland. En helaas, moet ik zeggen, er wordt te snel gepronkt in Suriname over Winas en Amang en kijk hoe diversiteit zou zijn, kijk hoe multicultureel. Nee, zeg ik. Suriname is een zuilenmaatschappij. Alles is gebaseerd, of voornamelijk gebaseerd, op de Hindustaanse zuil, de Javaanse, de Afro-Surinaamse stijl, een zuil. Niet zo lang geleden, ik dacht 3 jaar geleden, was een Nederlands gezant die verantwoordelijk was in Suriname om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van Suriname en dergelijke. En die kende mij heel goed. En die had ook voorgesteld aan president Wijle Santokki. Zo jammer dat deze goede man zo snel heen is gegaan. Hij had het voorgesteld of ik op een gegeven moment van diversiteit en inclusie een bijdrage kon leveren vanuit het ministeriële niveau tot lagere niveaus. Dat is helaas niet doorgegaan, omdat hij te vroeg kwam te overlijden. Waarom dit allemaal? Suriname is in die zin een voorbeeldland waar mensen na de onafhankelijkheid niet zijn gaan groeien in het algemeen, met betrekking tot het Surinamer zijn. Wawuna Sanamang, we zijn gelijkwaardig.
1: Wina Wang, Wang People.
0: Ja, Wang People, ik ken die film. Maar Wina Wang, Unasanamang, dat is het nog niet.
1: Nee.
0: Populisten kunnen bijvoorbeeld dat allemaal gaan promoten.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je weet welke beeldvorming er bestaan, mm-hmm, over dus vernederende een woord die mensen voor elkaar gebruiken, ook in het parlement van Suriname. Ik heb diverse keren taferelen gezien hoe men over elkaar praat.
1: Mm-hmm.
0: En hoge politici en ambtenaren, hè, die buiten dat parlement, hè, ambtenaren, die dan tijdens interviews hun mening uiten over de samenleving. En burgers, ik denk dat Suriname heel hard moet gaan werken aan dit stukje verdrijving van de koloniale mindset die mensen in zich dragen. Ik ben ook een Sanamang.
1: Ja.
0: Ik mag hier wel midden half uur wonen, uh-huh, maar ik ben een Sanamang.
1: We hebben een beller. Goedenavond.
2: Hello.
1: Met wie hebben we de eer?
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ik ben Armand.
1: Dag Armand, welkom in de studio.
2: Hoe gaat het? Goed met je mevrouw?
1: Het gaat heel goed, en misschien voor meneer Ramsahai.
2: Armand? Ik ben over Suriname, hè?
1: Ja.
2: Wij zijn Suriname, mevrouw, ja? Ja, Suriname, ja? Dat is Suriname, je woont daar.
1: Maar Armand, even voordat je verder gaat. Armand, even voordat je verder gaat. Even voordat je verder gaat, even voor meneer Ramsahai. Zeg ik het goed, Armand?
2: Ja.
1: Is een van onze luisteraars met een beperking? Okay. Dat wil ik even aan meneer Ramsahai doorgeven. Gaat u verder?
2: En zeg ik meneer, we zijn allemaal Suriname, maar alleen die Suriname hier wonen, die 500.000, ja, in Amerika, overal. Maar alle Suriname, wat is Suriname, ja? Ze hebben zussen, mijn nicht, mijn tante, ja? Dat is Suriname, ja? Ja, iedereen van de Suriname. Maar ze wonen hier. En wij gaan niet meer naar Suriname, meneer, mevrouw, ja? We zijn allemaal Suriname. Alleen je paspoort is Nederlander. En als je niet bent Nederlander, ja? Ja, ben je gewoon illegaal. Ja, moet je eerst naar Suriname. Dag niet om. En het fout ligt aan meneer Arend. Meneer Arend is de boosdoener. Ja? En hij is niet daar in Suriname. Ja? Ja? We zijn free. Ja? Deze man is de oorzaak. Meneer Arend. Ja?
3: Hé, maar Arend.
2: En meneer Rachman.
1: U heeft het over meneer Aaron.
2: Ja, meneer Aaron.
1: Ja, maar mag ik wat vragen? Wat bedoel je met dat meneer Aaron? Bedoel je het positief of negatief?
2: Wat ze behalen, joh. En ja, maar we nog voorlopig geen dat ze nou vrij zijn. Dat is nog vroeg. Ja, en toen zei ik, meneer Aaron, dat is de naam, hoor. Ja, ik ga geld geven, ja. En het bedrijf is 75 miljard. En de huis, ja, is in de helft, ja. En die blauwe man, die hoort geld, ja. Ja. Die zei, abonnee. En die gemeente, wacht me niet, is hier namen? Dat ben ik van nu. Dat kun je dat Suriname, ja.
1: Maar bedoel je te zeggen dat jij vindt dat Suriname niet onafhankelijk had moeten worden?
2: Nee. Ja, zo. Wat Nederland, hè? Ja, maar van Holland. Ja. Hè?
1: Maar misschien dat meneer Ramsahai op u gaat reageren.
2: Ik ben zo'n man. Wat? Suriname of Nederland? Ik weet je.
1: Ik zou meneer Ramsahai vragen om te reageren.
2: Is dat Suriname?
3: Ja.
2: En woon je Holland of Suriname?
1: Okay. Ja, dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, okay. En de heer Ramsahai zal erop reageren.
3: Oké.
1: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Ja. Twee dingen van deze beller die ons regelmatig belt, is dat hij aangeeft dat hij in Suriname altijd gediscrimineerd wordt door zijn eigen mensen, omdat hij een beperking had en dat hij niet goed behandeld werd. En ook door de omgeving. Hij werd niet gezien. En toen kwam hij naar Nederland, waar hij wel gezien werd en waar hij wel goed behandeld werd. En daarnaast vindt hij dat Suriname gewoon nog steeds een deel van Nederland had moeten zijn. Dus misschien dat u uw licht op kunt laten schijnen.
0: Ik kan me voorstellen dat deze beller die ervaring heeft. Ik deel die mening trouwens. Dat in Nederland veel meer aandacht is voor mensen met een beperking dan in Suriname. Maar ook in andere ontwikkelingslanden, noem ik het even zo. Ja. Daar ben ik in Nederland ook heel erg dankbaar voor. Ja. Er moet nog veel werk verricht worden in Nederland. Ja. Maar er is wel uitvoerend beleid met betrekking tot mensen met een beperking in Nederland. Toevallig een goede vriend van mij, hij is net met pensioen bij Binnenlandse Zaken in Den Haag. Hij was vroeger een student van mij. En hij is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een beperking. Ja? En ik zie bijvoorbeeld hoeveel aandacht er besteed wordt op ministerieel niveau, gemeentelijk niveau, dat mensen zich prettig bij voelen. Dat, dus die mening deel ik. Ja. Met betrekking tot Suriname had nooit onafhankelijk moeten worden. Die mening deel ik niet. Suriname is juridisch gezien onafhankelijk geworden van Nederland, maar geestelijk gezien niet. Mentaal gezien niet. Ik praat niet over alle Surinamers, neem me niet kwalijk, maar veel Surinamers. Debo Boram heeft dat prachtige boek geschreven, Decolonizing Your Mind. Dat is een prachtig boek. We moeten dat stukje kolonialisme dat inherent is in onze mind, ja, moeten we leren herkennen. Eerst leren herkennen en dan erkennen en dan moeten we aan gaan werken om die rommel weg te halen die wij ook dragen in ons over elkaar. Ja, want we zijn allemaal mensen. Dat is de allermooiste titel die we dragen op deze planeet. Ja. En dus dat stukje zou ik heel graag willen hebben, dat de nieuwe regering Suriname, althans nieuw, het is niet zo lang geleden geïnstalleerd, dat er aandacht besteed wordt aan diversiteit en inclusie. En dat inclusie is het oprecht erkennen en respecteren van mensen in hun achtergrond, in hun beperkingen, in hun talenten en alles wat te maken heeft met de persoonlijke kenmerk van de persoon.
1: Ik ga even op jou reageren. Twee dingen. Als eerste, als een diverse vrouw met drie grootouders vanuit de Hindoestaanse immigratie en één grootouder vanuit het slavernijverleden. En ik ga ook reageren als een vrouw met een beperking op een aantal zaken. Behandeling en uitsluiting al in familiesferen. als ik een glas is met water, dan zie je dat lastig met de visuele beperking en dan kan je dat omslaan.

0: En dan zijn opmerkingen als bijvoorbeeld... er zijn zoveel kinderen hier, die hebben niet gemorst, maar jij hebt gemorst. Ik geef een voorbeeld.
1: Ja.
0: Wij normaliseren dat. Dat hoort erbij. De persoon met een beperking voelt zich minder en denkt... oh mijn god, ik moet het maar beter doen, ik moet beter opletten. Terwijl de gewoonste zaak van de wereld is... dat als je met zo iemand aan tafel zit zonder iets te zeggen... en je ziet dat die persoon met veel gebaren praat... dat je even denkt, ik pak even dat glas en schuif het even naar links. Dat voorbeeld, bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld. Als je te veel in de Hunnestaanse gemeenschap je presenteert en dingen doet... word je weer in de Creoolse gemeenschap uitgesloten. Dan doe je weer een aantal dingen binnen de Creoolse gemeenschap... dan word je weer binnen de Hunnestaanse gemeenschap uitgesloten. En ik praat als ervaringsdeskundige in deze. Ik laat me niet uitsluiten, ik laat me niet isoleren. Dus ik vind mezelf gelijkwaardig aan iedereen. Dus ik kom overal. Maar je ziet en je voelt wat er plaatsvindt.
1: Onkunde.
0: Dit zijn hele pijnlijke dingen.
1: Ja, maar gewoon onkunde, mensen die beseffen niet hoe pijnlijk het is. Mensen zijn daar niet hebben niet geleerd. Hoe ermee om te gaan. Iemand die een autistisch kind heeft, die kan bijvoorbeeld heel goed ermee omgaan. Als die persoon tenminste daarvoor getraind wordt. Hè? Neem bijvoorbeeld homoseksualiteit. Ook in Nederland een taboe. Alhoewel Nederland iets verder ontwikkeld is in het omgaan met homoseksuele mensen.
0: LHBT.
1: Ja, maar, ja, dus in het breder spectrum noem ik het even. Dus niet allemaal homoseksualiteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar alle, ik noem het even, seksuele achtergrond van mensen.
0: Mm-hmm.
1: In Suriname moet men nog... Ja, er is een lange weg te gaan nog. Hè. Een lange weg te gaan nog onder de Hindustanen, onder de Creolen, onder de Marons, onder de Javanen, onder de Chinese bevolkinggroep, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waar wordt er bijvoorbeeld binnen het onderwijs... Ik kom nu even terug. Ik wil een praktijkman zijn vandaag. Lieve luisteraars, geloof mij, ik ben vandaag niet gekomen... om vanuit een college universitair perspectief met u te praten. Ik wil als een praktijkman... mijn ideeën lanceren, mijn visie lanceren... en samen met u nadenken hoe bepaalde problemen kunnen oplossen. Het Surinaams onderwijssysteem en de inhoud van het onderwijs... moet ook van dien aard zijn waar we echt leren met elkaar beter om te gaan. Waar we leren een stukje kolonialisme uit onszelf te herkennen... en te erkennen en weg te werken. Nou, er is in het onderwijs geen ruimte voor je dingen. Dus de minister van Onderwijs in Suriname zou bijvoorbeeld na moeten denken... hoe het onderwijs ingericht moet worden. Dan kom ik naar alles wat te maken heeft met de beperkingen. Daar moet ook aandacht aan besteden. Toevallig ken ik een metielschool waar ik ben in Suriname geboren. In de stad aan de Koningsstraat naast de Zaventrambandier. En metielschool ken ik een beetje vanuit mijn jeugd. Kijk, het is ook een stukje opvoeding hoe je... die je mede-Surinaamse kinderen opvoedt, begeleidt, ouders, enzovoort, enzovoort.
0: Soms schaamte. Schaamte als men een kind heeft met een beperking.
1: Ja, maar schaamte. We hebben televisie, we hebben radio, we hebben programma's. Daar moet aandacht aan besteed worden... zodat het een bredere laag van de samenleving dit hierover gesproken wordt. Dus al met al wil ik aangeven... wil je zulke zaken op samenlevingsniveau aanpakken... dan moet het vanuit de overheid... er moet eerst een visie zijn. Een visie van hoe willen wij hebben... dat onze Surinaamse mensen over 5 jaar uit moeten zien. Hoe moeten ze denken? Hoe moet de nieuwe generatie Surinamer... over 10 jaar zijn?
0: Ja? Ik zal hier even een bruggetje maken... naar wat ik heb gedaan... vlak voor de verkiezingen. Voor de laatste verkiezingen in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Heb ik 3 STVS-uitzendingen gehad... waarbij ik op basis van vergeving... verzoening en verbinding... politici van de verschillende politieke partijen... heb uitgenodigd. En er zijn ook voorzitters van politieke partijen... aanwezig geweest. Er zijn DNA-leden aanwezig geweest. Het waren 3 uitzendingen... vlak aan de vooravond van de verkiezingen. Waarbij ik gevraagd heb om eens een keer niet te strijden met elkaar, maar anders te kijken naar de politieke Suriname. Er zijn YouTube-uitzendingen van, dus iedereen kan die uitzendingen van de STVS terugzien. Als je gaat, het heette Politiek Café Suriname. Ik heb 4, 5, 6 al Apinti-uitzendingen gehad waar ik politici ook aan tafel heb gevraagd om te proberen anders tegen elkaar te kijken. En in elk geval de verbinding te zoeken. Dus niet te kijken waarop we verschillen, maar waarop verbinden we met elkaar. En ik moet zeggen dat het me enorm verrast heeft hoe positief ze ermee om zijn gegaan. Omdat er een stelregel was, we gaan niet schelden, we gaan niet schreeuwen, we gaan niet persoonlijk worden. We gaan op de bal, op het onderwerp elkaar bespreken en ook de verschillen laten zien en bestrijden al waar dat moet. Maar dat maakt niet uit. Dat gezegende hebbende was ik heel blij om te zien dat na de verkiezingen, los van één politieke partij, en dat is de VHP, andere politieke partijen je met elkaar wel op een andere manier zijn omgegaan. Ik ben in Suriname apolitiek, ik heb geen politieke kleur, dus ik bekijk dat puur vanuit mijzelf. Ik heb een moederland, ik heb een vaderland en die wil ik graag verbinden. En wat ik hier geleerd heb in het moederland, probeer ik mee te geven aan het vaderland. Niet als ik geef het mee, ik weet het beter, absoluut niet. Maar waar kunnen we met elkaar praten en elkaar vinden? Dan kom ik weer op het punt van de multiculturaliteit die je in jezelf bent in Nederland. Ook in Nederland ga ik ook weer praten als ervaringsdeskundige. En ik ben niet de enige ervaringsdeskundige. Toevallig zit ik hier aan tafel. Maar er zijn er vele van die hetzelfde kunnen vertellen. Dan in Suriname heb je hierop waarop je niet voor vol gezien wordt. Omdat je niet vol bent in whatever dan ook. Ik kom ook uit 3 verschillende religieën. Hè? Grootouders van 3 verschillende religieën. Nu hindoeïsme, islam en het christendom. Dan kom je naar Nederland. Maar dan ben je ook in Nederland niet goed genoeg. Want je hebt in Suriname niet goed genoeg onderwijs gehad. Terwijl onderwijs vanuit Nederland, HBS-onderwijs, gewoon bij, praktisch volledig gekopieerd in Suriname is geïmplementeerd. Dus dan moet je 1-2 klassen lager. Verhalen van zoveel mensen, nog steeds ook hier geborenen, die met een rugzak. Dan hoor je in Nederland ineens een kind van 4-5 jaar. Ja, maar uw kind heeft een rugzak. U komt uit Iran of u komt uit Marokko of u komt uit Suriname.
1: Okay. We kunnen dus.
0: Dus ik geef het weer aan u terug.
1: Nee,
0: Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, we kunnen de conclusie rechtvaardigen. Dat uitsluiting zien wij overal in Suriname, in Nederland. Zien wij dat terugkomen.
2: Kunnen we nog een beller aannemen?
0: Jazeker. In de studio hebben we een beller. Goedenavond, met wie hebben we de eer?
3: Goeiedag. Goeiedag, u spreekt met Anne.
0: Welkom Anne, en u kunt uw vraag meteen richten aan dokter Ramsehai.
3: Ik had een opmerking naar aanleiding van u, het woord wat u had gebruikt, hè, apolitiek.
0: Ja.
3: Want ik denk niet dat u dat bedoelt, hè? Want apolitiek betekent desinteresse. Dat je desinteresse hebt. Dat is het. Je bent een zonder interesse of bemoeienis met de politiek. Ja. Dus iemand of iets die apolitiek is, heeft geen politieke voorkeur, is niet aangesloten bij een partij en houdt zich bewust afzijdig van politieke kwesties of besluitvorming. Ik denk niet dat u dat bedoelt, toch?
0: Nee, dat bedoel ik niet. Ik ben wel, laten we zeggen, deels klopt het wel. Want ik bemoei me niet in de politiek in Suriname verder van hoe of wat.
3: Ik weet wat u bedoelt. U had moeten zeggen neutraal.
0: Neutraal in de politiek en geen politieke kleur. Ik wil heel erg.
3: Apolitiek. Want apolitiek betekent dat je helemaal geen interesse hebt in de politiek.
0: En weet je wat ik zo mooi vind van onze marktluisteraars? En dan wil ik echt de complimenten geven. Het niveau van jullie is heel hoog. En iets anders nog. Dat wij mensen zijn die ook gewoon fouten maken. En dat fouten maken ook niet erg is. Maakt niet uit hoe hoog of hoe laag. Ja. En ik vind het zo blij, want u helpt daarmee mij en andere mensen die het vaker zeggen. Want je hoort het continu dat we het woord apolitiek gebruiken als we geen politieke kleur hebben. Maar dan kunnen we liever zeggen van, we hebben geen politieke kleur. En we bekijken, dit vertel ik vanuit een neutrale positie.
3: Ja.
0: Dit is een hele mooie en goede bijdrage, Anne. Niet alleen maar voor mij, maar voor iedereen die het woord apolitiek gebruikt. Ik, vanaf nu af zal ik het niet meer gebruiken. Dank je wel. Maar ik heb je nog een vraag voor de heer Ramsay?
3: Ik wil ook nog even een andere opmerking maken. Er zijn mensen die bij Radio Markt bellen en doen alsof Hindoestanen geen Surinamers zijn. En ik vind het kwalijk dat zo'n programmamaker de betreffende beller niet corrigeert. Dat stoot mij tegen de
0: borst. Nou, dan gaan we bij deze aangeven dat een ieder in Suriname geboren zich Surinamer mag noemen. Een ieder uit Surinaamse voorouders komend in Nederland of waardoor in de wereld wonen zich Surinamer mag moeder. En ieder die zich Surinamer voelt mag zich Surinamer noemen. Ik zal je wat vertellen, mevrouw Anne. Mijn zwager is zo wit als een pier.
3: Ja.
0: En hij is meer Surinamer dan mijn zusje. Dus hij noemt zichzelf... Hij noemt zichzelf een blakka bakra. Dus ik denk dat we Surinamers in alle pluimages hebben. En dat we onderling vooral moeten stoppen elkaar te discrimineren. Op wat voor manier.
3: Ja, want het komt op de discriminatie neer. Ja. Het was een programma van zondag van meneer Godfried. 2 weken geleden of 3. En ik belde over Santokki te vertellen wat hij allemaal Suriname op de kaart had gezet en dit en dat. En daarna belde een ander luisteraar, mevrouw Asawini of zo. En die zei, dit is een programma voor Surinamers en je laat Hindoestanen bellen. Ik vind het kwalijk. Die meneer heeft die vrouw niet eens op het matje teruggetrokken, weet je.
4: Hé hey Anna, maar dat hoort even niet in dit programma.
0: Dankjewel,
3: Anna.
0: Goedemiddag.
1: Weet u, toen ik in Nederland kwam, zeiden de autochtone Nederlanders tegen mij, waar komt u, uit welk land komt u? Mm-hmm. Ik zei, Suriname. Ja, maar je bent toch niet echt een Surinamer? Mm-hmm. En dit heeft te maken met een beeldvorming die geschetst is, dat de Surinamers zouden dan de Afro-Surinamers zijn. Die beeldvorming heerst bij heel veel Nederlandse autochtonen. Ik wil het woord bakra niet gebruiken, maar het woord bakra betekent basis voor mijn kracht. Dat betekent baas van mijn ziel.
0: Dat is een grapje van mijn zwager die het zelf zei.
1: Ja, begrijp
0: ik. Gebruik het zelf nooit.
1: Dus, en dat beeld is niet verdwenen. Dat beeld heerst nog in Nederland, onder de autochtone Nederland, vele autochtone Nederlanders. Dus ook door de media destijds. Ik voel me gewaardeerd, geprezen en ik ben erg trots dat ik in Suriname ben geboren. En met trots zeg ik ook van, ik ben een Surinamer. En er zijn meerdere identiteiten in mij. Wat ik tegen die meneer ook zei, Jan. Meerdere titels noem ik het even, die ik draag vanuit mijn geboorte.
0: Ik vond het heel mooi, wat u zei. Ik ervaar het ook zo. Kijk, ik ben gewoon Surinamer.
1: Ja.
0: En ik ben Nederlander. Ja. En ik ben geboren als Nederlander in Suriname. Kijk,
1: ik geloof dat als wij iets willen bouwen samen, een samenleving waar mensen met elkaar dusdanig omgaan, dat met de respect tonen, echt intrinsiek respect, oprecht respect. Ik denk dat het te maken heeft met een stukje mensbeeld wat wij hebben. Mm-hmm. En het is zo jammer dat het onderwijs weinig ruimte heeft, weinig ruimte biedt.
0: Ook in Nederland.
1: Ook in Nederland. Maar wat is mijn mensbeeld? Mm-hmm. Ik geef een klein voorbeeld. Of je nou moslim bent, of hindoe bent, of christen, of een andere religie hebt. Wij hebben allemaal dezelfde pijn, vreugde, bij de geboorte, bij de dood, bij verjaring, noem maar op. Wij zien overal wie je ook mag zijn, we hebben dezelfde emoties, noem maar op. Hè. Er is helemaal geen verschil. Het is ook niet zo dat iemand die een bepaalde religie heeft, dat God die persoon eerder bespaart. Heeft niks te maken met God in die zin. Wij zijn allemaal onderhevig aan de gezondheid die er is in ons, onze kwaliteit van het leven, waar we voor een deel ook zelf verantwoordelijk zijn. En ook aan de natuur. Er komt doet de natuurramp zich voor. Niemand kan zeggen, omdat die persoon tot die religie behoort, is die persoon bespaard gebleven. Dus als we dit allemaal meenemen, dan kunnen we tot één vraag komen. Want weet je, we hebben nu gezien, we zijn allemaal tijdelijk hier. Ja, we mogen heel blij zijn dat wij kunnen nadenken, dat wij samen iets kunnen bouwen waar alle mensen zich geprezen, gewaardeerd moeten gaan voelen.
0: En laten we vooral met elkaar vergeven verzoenen en verbinden. En meneer Ramsehai, ook vanwege de tijd. We hebben niet een half uur. Henk, je bent fantastisch. Dank je wel. Dank je wel voor dit extra.

0: uurtje. Maar ik denk dat het heel belangrijk is geweest dat we met dokter Ramzahai in de studie hebben gehad. Dat we Carlo Goedhart in de studie hebben gehad. Ik geef u nog een uitbrander. Maar ik maak meteen het bruggetje over Suriname. De huidige president van Suriname is beschermvrouw van Stichting Wang Ocassi. En Stichting Wang Ocassi wordt geleid door Anil Kunjbihari in Suriname. Surinaamse stichting die blind is. Wat belangrijk is om te weten, is dat de afgelopen 2 jaar door Wang Ocassi, door het blindencentrum, door Wansranang Dring, die met name ontzettend veel events binnen 2,5 jaar aan het organiseren is, de verbinding en wat u aangeeft, wat u graag in Suriname wil hebben dat het gebeurt als het gaat om inclusie, nu, ja, hoe moet ik zeggen, wortel aan het schieten is. En voor alle luisteraars, we hebben straks een mooi nummer, dat ga ik niet verklappen, dat gaat Henk verklappen, waarmee we afsluiten. Nog niet, ik heb nog even iets, Henk, wat ik wil zeggen. Een nummer dat uitgekozen is door dokter Ramzahai, dat komt straks aan de orde. En ik wil een ieder en alle luisteraars oproepen. Bekijk de uitzending van STVS in de spotlight, door Henk van Vliet gepresenteerd. De documentaire die gemaakt is door Wansranang Dring op 30 mei en 31 mei wordt dat op de STVS, de Nationale Televisie in Suriname, uitgezonden. En ga indien mogelijk en lever je bijdrage, want de kaartjes zijn wat u wil bijdragen, wat u wil doneren. Er is niet een prijskaartje achter de prachtige theatervoorstelling van 6 juni in georganiseerd door Stichting Wansranang Dring met de counterpartners in het Asuria Event Center. Vanaf 6 uur bent u van harte welkom op 6 juni. En we gaan nu naar Henk om af te sluiten. Dankjewel, Henk. Met?
1: Dit was dan het Politiek Café met Jane Arriva Badura. En het nummer dat is aangevraagd door de heer Ramzahai is eentje van Lieve Hugo, een pot met bonen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

0: die Kottie viering.
1: Broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Ranen. Veroni Saus, de Bas Ranen. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Veroni Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Tot duur

0: 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415. 0620-679620. En 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wieghamstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Ja.
3: Beste luisteraars, we hebben jullie kunnen trakteren. Ondanks het weer, ondanks het eerste deel van de uitzending via de telefoon is gegaan. Op een lekkere lange uitzending van het Mart Politiek Café. Ik heb nog beloofd dat dokter Ramsahai het mag afsluiten met zijn laatste woorden. En bij deze geef ik het woord aan dokter Ramsahai.
4: Beste luisteraars, ik vond het erg fijn om vandaag hier als gast te mogen zijn. Ik vond de onderwerpen erg inspirerend. En het is bijna mijn levenswerk ook. Ik wil u hartelijk bedanken dat u naar geluisterd heeft. En ik heb de warme intentie dat als mijn boek uitgekomen...

0: dat ik het boek ga presenteren in Suriname. En ik hoop dat er in Suriname een wat breder discussie ontstaat over diversiteit, inclusie en acceptatie. Dank ervoor.
1: Dank u wel dat u bij ons in de uitzending was. Luisteraars, dank u wel voor het luisteren. En extra warme dank aan Henk dat wij in zijn tijd verder hebben mogen gaan. Dank je wel, Henk. En ook voor jou fijne avond en voor de luisteraars fijne avond. En tot de volgende keer.
2: Oké, ja.

bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 10, denk ik. In ieder geval, ik zal wat gevarieerde muziek ten gehoor brengen. Ik heb het uurtje geschonken aan Jane Badula Arriva. Het was even een interessant gesprek vandaar. Maar nu zal ik wat muziek ten gehoor brengen. En ik hoop dat u dan sowieso heeft genoten van de uitzending van Mart Politiek Café. En nu gaan we op een andere tour.

Dat was dan een heel mooi nummer van Robert Gray, Right Next Door. En ik probeer even een ander nummertje op te starten. Ja, daar komt hij dan. We gaan even op de Nederlandse tour. En ik vond dit een heel prachtig nummer. Het is een nummer van Frank Boeien, Zwart-Wit.

Mr. Christopher Cross. Sailing. 9 minuten voor de klok van 9. Dubbele tijdsaanduiding, 9 voor 9.

De formatie Toto. I'll be over you. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl.

Ik zie dat ik nog 2 minuten voor de klok van 9 verwijderd ben. Dus vandaar dat ik dit instrumentaal nummer even ten gehoor zal brengen. En na het nieuws en het reclameblok, en dan ben ik weer bij u terug. Dus blijft u afgestemd. The Lonely Shepherd.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026.

0: die Kottiviering.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, staan.

standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba oru boy futan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiepiepiepiepie, jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiepiepiepiepie, jullie Wiering.

0: Rum Baby Travelers, El Rane. Colony South, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up, natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uitrapen. Op. Hallo, dames en heren, goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets. Bekendmaking omtrent Mart. Of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd. Al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat. Met hun trekkaar om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. That life. Ze gaan door. En wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes.

In ieder geval, degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral, lokaal, te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar er wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar er wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Louis Barangasa, ook Mart, ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nu we na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt, die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu. Met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Oetjesus Revi, we denken, hoe een organisatie zijn bestaan 40 jaar moest braad en vree en make-up ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuan, Kokar en zo, hoe heb ik braad en vree? En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptakoe bestaan.

en bemoei naar een zeepsanapé. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen, zodat we kan komen in aanmerking ook toe die ding subsidiepatus aan de in de traag. Foto, stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven, zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit. In Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere. Kan, Zuid, dat probeer ik bij. Bimmeren, Zuidoost. Dat na een invalsbasis, dat is maar voor de mazaal. Maar we vergeten de ons aan de ook toe in de tra stadsdelen. Zijn er passade en onnodig medium, like Mart, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus, naar een Bosco-politie, dat is dat Mart. Het is een versie. Oezamoesu. Omdat na grond tapu het draait zo. Sabaku me ken poku. Na grond tapu het draait zo. En leke organisatie. Jabi draait go toe. Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen. Om ook een bijdrage te leveren, want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam-West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassee, Oudweng met het Chim Chim Kantoro, Chim Chim Studios. Vanaf in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar we hebben op Chim Camera. Als u ook een woning hebt met ruimte. Ik heb een keer een Euromart. Je hebt Mart een occasie voor met een studio in. Natuurlijk, beveiliging, alles aan moest boom. Dat we gewoon dat we zetten, een studio dat we naar je vinden, een alibi. We met een programma komen vanuit je, zodat na techniek de taxi. Maar het moet een ruimte zijn per uno, maar store us revi. Een store you, een store uno. Dat we kan dat altijd. Want radio tegenwoordig. Ik kan me geen voor alle zeekom. Want je ruimte hebt van Odo Asari. Met mijn studio daarbij. Ik hoop dat ik u weer via onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze Boskopo. Kijkt u niet vreemd op? Na zo alibi de Lexam Takikba, na zo grondtape draai. Ik ben dank voor die podcast die Arki. En ik zal pakken aan me one day. Aan me one day. Aan me one day.

1 Liter Scheibe.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Hey, welkom terug. Het is nou precies, 10 minuten voor de klok van 9:30. Een lang reclameblok, maar dat maakt niet uit. We zijn er nog steeds bij u. Mijn naam is Henk en ik zit er tot 10:00, misschien tot 11:00. Dat weet ik even nog niet. Ik moet het even checken nog, want ik heb nog een lange playlist af te werken. En zoals u weet, op de dinsdag dan breng ik wat gevarieerd muziek van alles en nog wat ten gehore. En ik ga daar eventjes met deze starten.

Dat was dan de Surinaamse versie daarvan. En nu gaan we, zoals ik had gezegd, gevarieerd, van alles en nog wat. Dus gaan we gewoon verder met wat vrolijke muziek. Deze is er dan eentje van Lisa Stanfield, All Around the World. En daar zit het Surinaamse ook natuurlijk, All Around the World.

Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd Radio Mart.nl. En we zijn natuurlijk ook te beluisteren via Caribbean Salto FM. Caribbean FM Salto. Nog 2 minuten, dus ik ga even wat instrumentaal voor u afdraaien. En na het nieuws en het reclameblok van 10 uur, dan ben ik weer bij u terug. En dan zal ik natuurlijk ook wat meer, nog wat lives afdraaien. Onder andere van Mr. Teddy Pendergrass. En natuurlijk Earth, Wind & Fire hoort daar ook bij. Dus blijf je afgestemd. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer.

0: De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens het inkom. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Center. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde.

0: 0620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ese Sibun, Masaf Srafi, Moroboen. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

de formatie Toto met Afrika. En zoals ik beloofd had, dat ik wat live nummers ten gehore zal brengen. En de volgende is natuurlijk eentje van Earth, Wind & Fire, Reasons.

Mijn collega Riedel, die kan ook eens zo hoog zingen, hoor. Heeft hij laatst in een optreden in de kerk bewezen. En toen heeft hij ook dit nummer ten gehoor gebracht. Ik zal hem donderdag vragen dat hij ook dit nummer ten gehoor brengt tijdens de uitzending. Ja. Ik heb het filmpje van hem gezien waarbij hij optrad in de kerk. En hij bracht dit nummer. En ik mag zeggen, hij kon aardig hoog zingen. Dus Ray, aanstaande donderdag. Dan kan je je zangkunst te tonen aan de luisteraars van Mart. Ja.

I love you. Thank you.

dan een nummertje van Mr. Jeffrey Osborne. Love Ballad. En met dit nummer ga ik u ook groeten. Ik heb er vanaf 5 uur gezeten hier zo. Eerst de 2 uurtjes met Jane Badula met het programma Mart Politiek Café. En daarna heb ik wat gevarieerd muziek ten gehoor gebracht. En ik heb er dus wat aardige uurtjes achter dit paneel hier op zitten. Ik ga u groeten. Ik zeg een... voor zij die zometeen naar bed gaan, zeg ik een... slaap lekker. Morgen gezond weer op. En werk ze morgen, eventueel als u naar het werk moet. Ik in ieder geval wel.

Ik groet u bij deze en ik zeg, want ik zie dat ik nog 4 minuten heb. En ik zeg, ik ben er aanstaande vrijdag weer tussen 10 en 12. Met het programma Time to Relax. Met de R&B's en de Golden Oldies.

0: Dus voor de muziekliefhebbers, morgenavond zit natuurlijk... donderdagavond zit natuurlijk mijn collega Redel met de Music Train. En ik neem het dan vrijdagavond van hem over.
1: Y'all know what I'm talking about out there.
0: Dus ik zeg bye bye, zwaai zwaai en tot vrijdag.
1: Let me hear you say
0: ciao, Belly.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het zesjarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïne

0: Europese eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zit in. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de May City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de May City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
4: nalatenschap.
1: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juli door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Niegemstraat nummer 8 in Gein. Is er Siboom, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zei Uwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zei Uwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
6: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
5: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
7: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.

1983, 1984, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your cup.

0: FlyFM.com. Odi, odi. 107.9 Maar Radio.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: I know you're gonna dig this.
1: Bart is een zelf- en transatlantische maatschappijkritische meer dan alleen maar een omroeporganisatie. Wij brengen, kijken of luisteren met andere ogen, oren en gevoelens naar het nieuws. Evenals verschillende culturele ontwikkelingen. Mart, de stem en het geweten van land en volk.

met de volle overtuiging dat we niet uitsluitend door de Afro-Surinamers worden beluisterd, moreel of financieel worden ondersteund, is dit het allerkondere geluid van de Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisiestichting. Interactieve en diversiteitsradio uit het hart. Welkom bij Mart.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt, you. Ja? En dan heb je.